in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
2: Je weet wat ik bedoel, het is een handje vol.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

fashion.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtpopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitse Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in
2: maandag 11 juni is het Goedemorgen. Goedemorgen Job.
3: Goedemorgen Marcel.
2: We komen langzaam in de stemming van het WK voetbal tenminste.
3: Ja, zin in.
2: Ja, heb jij er ook zin in?
3: Ja, ja dat gedoe van tevoren vind ik altijd kloten. Dat het gaat over het land, over de organisatie en dat soort dingen. Maar zodra er een bal begint te rollen, dan word ik wakker.
2: Zo is het. En ze zijn samengekomen op eentje na. De spelers van het Nederlandse elftal. Hoe het nu is geregeld met kijken in de kroeg, dat hoor je straks.
3: Ja, een beetje mosterd naar de maaltijd. Want het wordt deze week niet meer zo warm. Maar we worden beter geïnformeerd over de hittekracht.
2: We kijken terug op de Giro d'Italia met het debuut van de Overijsselse ploeg, de Rose Rocket.
3: En de burgemeester van de dag hebben we vandaag, die komt uit Deventer.
2: Het weer voor deze week, het verkeer en ook nog heel veel lekkere muziek hoor je bij ons. Tot 9 uur bij Radio Oost. Beginnen we je week met Rockwell en Somebody's Watching Me.

0: 7 minuten over 6, je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze maandag, de 1e van juni. Juni is begonnen. En daarmee, Job, ook.
1: Het begin van de meteorologische zomer. Ja, eigenlijk hadden we vorige week al zomer, hè? Ja,
0: ik wou zeggen, we hebben al weken zomer.
1: Nu hebben we hem officieel afgetrapt. Nog niet helemaal officieel, want de astronomische zomer die begint dan weer op de 21ste deze maand.
0: Week van de mentale gezondheid is begonnen vandaag. Die is bedoeld om het bewustzijn te vergroten, taboes te doorbreken en verbinding te stimuleren. Ook het kabinet heeft een brede doelstelling om de mentale gezondheid van ons allemaal te verbeteren.
1: Ja, in Hellendoorn gaan ze daar ook wat te doen, want daar hebben ze deze week een kaartenactie om mensen die mentaal kwetsbaar zijn wat steun en wat bemoediging te geven. Zo'n kaartje is heel gewoon voor mensen met een lichamelijke ziekte of beperking, maar lang niet vanzelfsprekend voor mensen met psychische problemen.
0: Op de Universiteit Twente wordt vandaag voor de eerste keer de Willem Hoefers Award uitgereikt aan iemand of een instelling die zich inzet om het lijden van kinderen te verlichten. Hoefers was een van de oprichters van de stichting Kans voor een Kind. De award en een bedrag van €5.000 moet waardering geven voor de vaak stille inzet voor kinderen in een kwetsbare situatie.
1: Het is de jaarlijkse Prokkelweek, waarin zorgorganisaties, gemeenten, scholen, bedrijven, verenigingen, culturele instellingen, zorgorganisaties en ook particulieren ontmoetingen organiseren tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Daarbij gaat het om contact op het werk, in het onderwijs en in de buurt. Maar ook overheidsbeleid en vrije tijd zijn thema's. Het gaat om van sport tot stages tot gesprekken en buurtactiviteiten. Alles hoort erbij. En zijn overal zogenoemde prokkels, waar mensen elkaar ontmoeten, leren kennen en activiteiten gaan doen.
0: Ja, dan is het ook nog Nationale Prokkelstagedag. Dat is dan donderdag. Dan openen lokale bedrijven en organisaties hun deuren voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Ook gemeenten en scholen doen mee. In Overijssel organiseert de zorginstelling Avelijn een prokkelontmoeting in Enschede op het initiatief van het waterschap Drentse Overijsselse Delta. Een wandeling op de dijk van de Vecht. En is er in Holte een lunch met de burgemeester.
1: In Den Haag is vandaag de burgerconsultatie V100. Voor niet weet wat dat is. Het hoort bij de verantwoordingsdag van de regering. Die was vorige week woensdag. Waarop ministeries hun jaarverslagen openbaar maakten. En de Algemene Rekenkamer die dan weer beoordeelt. Ja, bij die burgerconsultatie gaan 100 jongeren die jaarverslagen eens even kritisch bekijken en beoordelen wat het huidige beleid gaat betekenen voor de huidige en ook toekomstige generaties. En de vragen daarover aan het kabinet die worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Voorzitter uit Zwolle, Tom van Kampen.
0: De week zonder afval begint vandaag. Het is wel een week van heel veel. Ze dachten, laten we een nieuwsluwe periode nemen. Het is de bedoeling dat mensen deze week gaan ontdekken dat het niet zo heel erg moeilijk is om minder afval te produceren. Je kunt namelijk gewoon minder weggooien, maar ook minder produceren, meer hergebruiken, repareren of ruilen. De week zonder afval is een initiatief van Zero Waste Nederland.
1: Ja, in Borne begint vandaag de peutervierdaagse. Die peuters worden eens even flink afgebeuld, want ze gaan afstanden lopen van 20, 30 of 40 kilometer. Nee hoor, geitje. De kinderen gaan kennis maken met bewegen en wandelen. Alle kinderopvanglocaties in Borne doen mee en gaan ook echt wel wat doen hoor. Want de Peuter Vierdaagse is een initiatief van Gezonde Jeugd, de Gezonde Toekomst en de Koninklijke Wandelbond Nederland. En de kinderen van 2,5 tot 4 jaar gaan tenminste een kwartier samen wandelen met ouders en verzorgers. En ze krijgen naast een medaille ook een wandeldiploma.
0: Kijk eens aan, je moet er vroeg bij zijn.
1: Ja.
0: En dan is het ook nog Wereldmelkdag. Nou zou je denken in een initiatief van de agrarische sector, maar nee, het is van de Wereldvoedselorganisatie FAO. Op deze dag wordt nog maar eens duidelijk gemaakt dat melk een belangrijk onderdeel is van gezonde voeding. Heb ik mijn kinderen niet aan het verstand kunnen brengen.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Backstreet Boys en As Long As You Love Me. Om 18 minuten over 6 op Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: Wat vermelden de media, Job, op deze 1e van juni?
2: Yes, beginnen in de Telegraaf. Werkgevers en vakbonden overleggen achter de schermen over een gezamenlijk akkoord over de arbeidsmarkt en de economie. Dat zeggen ingewijden tegen die krant. Ze willen het kabinet een voorstel geven dat op meer steun kan rekenen dan de huidige coalitieplannen. Ja, volgens die bronnen onderzoeken VNO-NCW en de FNV de komende dagen of onderhandelingen haalbaar zijn. Het plan gaat onder andere over de WIA, loondoorbetaling bij ziekte, oudere werknemers en de Nederlandse economie. De vakbonden starten in de tweede helft van juni met stakingen, maar bouwen die voorzichtig op om de verhoudingen niet te veel onder druk te zetten.
0: Volkskrant heeft een interview met Tom van Kampen, de Kamervoorzitter uit Zwolle. Hij vindt de resultaten naar een onderzoek, dat is trouwens van de Volkskrant, dus wij zijn van de Volkskrant berichten over dat van de Volkskrant. Maar goed, dat onderzoek naar X, voorheen Twitter, zeer zorgelijk. X neemt zijn verantwoordelijkheid niet serieus, zegt van Kampen daarover. Een directe inbreuk is het op de democratie, zo verkwalificeert hij het. Wanneer Kamerleden hun reacties niet meer op X niet meer lezen, hun woorden op dat platform aanpassen uit angst voor intimidaties en dreigementen of hun activiteiten helemaal staken. Dat bemoeilijkt het voor Kamerleden om via deze platforms voeling te houden met de samenleving, zegt Van Kampen.
2: Niet eerder kregen vrouwen in Nederland zo weinig kinderen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 2 jaar geleden waren het gemiddeld 1,43. Dat is bijna 0,3 minder dan 10 jaar eerder. In het AD spreekt de demograaf Jan Latten van het CBS van code oranje. Het aantal ligt volgens hem te laag om ons land overeind te houden. Om dat wel te moeten kunnen, zou elke vrouw in Nederland gemiddeld 2,1 kinderen op de wereld moeten zetten. Dat aantal wordt alleen nog gehaald in dorpen op de Bijbelbelt, zoals Staphorst en Urk. Daarom pleit Jan Latten voor een ministerie van gezinnen en emancipatie om ouders meer te ondersteunen.
0: In NRC een verhaal over een beroemd kunstwerk. We zien het ook op de foto. We zien een vrouw op de voorgrond met een telefoon die er een foto van maakt. Het is de banaan.
2: Oh.
0: Met een stukje duct tape geplakt, zilver duct tape geplakt aan de muur. Koppenboven, Frans Museum doet aangifte. Bekende met tape aan de muur geplakte banaan is weer gestolen. Nu uit het museum in Metz, met duct tape aan de muur bevestigde banaan, werd afgelopen zomer...
2: Excuus. Verslek je hier een stukje banaan?
0: Nee, ja, iets te veel banaan, ik moest lachen. Ook al opgegeten door een bezoeker.
2: Ja, maar kom op jongens. Ja. Please.
0: Het is een kunstwerk van Maurizio Cattelan, Italiaanse kunstenaar. Meest bekende banaan uit de kunstwereld natuurlijk. Op misschien het pop art exemplaar van Andy Warhol na natuurlijk. Maar dat was wel echt op canvas. Het gaat om het werk Comedian 2019. De zilvergrijze duct tape aan de muur geplakt, stuk vers fruit. Het Centre Pompidou in Metz, dus een dépendance van dat in Parijs, heeft aangifte gedaan. De banaan is dus weg.
2: Maar even zonder grappen. Als ik hier nou een banaan op de muur zou plakken met een stuk duct tape.
0: Jij bent geen kunstenaar en bij jou zit er geen idee achter. Dat spijt me, Job.
2: Vind jij kunst?
0: Nee. Maar het is een statement, denk ik.
2: Oké.
0: Je moet het ook maar bedenken.
2: Ja,
0: de hele wereld heeft het over je banaan.
2: Dat zeker, maar ja, is het al positief? Ik weet het niet. Goed.
0: Ik weet niet of de hele wereld over mijn banaan zoiets moet, maar goed.
2: Nou ja, precies. We gaan even naar het parool, want een potje FIFA spelen op het werk om de productiviteit op te schroeven is een goed idee. Ja, dat hebben onderzoekers van de Universiteit Twente onderzocht. Zo kunnen spelletjes volgens hen cognitieve vaardigheden, probleemoplossend denken en reactievermogen verbeteren. In een lab in Enschede bestuderen de onderzoekers hoe spelers omgaan met stress, houding en beslissingen in spelletjes zoals FIFA en ook Counter-Strike. En daaruit worden gegevens gehaald die een indicatie geven van bijvoorbeeld wie al dan niet een goede teamleider is. De onderzoekers stellen dat gamen op het werk kan helpen om mensen slimmer, sneller en sterker te maken, ook buiten het gamen zelf.
0: Ja, je moet het niet onderschatten. Hè? Veel kritiek van ouders op hun kinderen dan altijd maar zitten te gamen. Maar laatst bleek ook dat dat eigenlijk het pleintje van de buurt is tegenwoordig.
2: Ja,
0: daar
2: tegenwoordig
0: daar ontmoeten ze elkaar. Ik zie het ook aan mijn zoon. Die dan om 4 verschillende media 4 verschillende vriendjes heeft. Of kennissen uit het gamewereld.
2: Maar hier een potje FIFA spelen op het werk, daar zou ik ook wel aan kunnen wennen, denk ik.
0: Het zit er niet in.
2: Jammer, hè?
0: Die werken namelijk. Dan in NRC nog een achtergrondverhaal over de sport. Want was de fiets van Lorena Wiebes nou wel of niet te licht? Vraagteken. Daarover verschillen haar ploeg en de wielerbond van mening. Wiebes, je weet het, won de eerste rit gisteren en daarmee de roze luiderstrui in de Giro d'Italia for Women. Voor vrouwen dus. Paar uur later werd ze uit koers gezet omdat ze op een te lichte fiets zou hebben gereden. Ja. 4 vragen over gewichtsregels waar fietsen aan moeten voldoen, heeft NRC wel een rijtje gezet. Maar goed, het op Lorena Wiebes, het was zaterdagmiddag natuurlijk, het is inmiddels alweer maandag natuurlijk. Ze won, ze kwam juichend over de eindstreep. En ze mocht in het roze dus de roze trui aantrekken. En dan zaterdagavond, een paar uur na haar dubbelslag, ineens een persbericht. Wiebes wordt uit de wedstrijd gezet vanwege overtreding van artikel 2.12.007-2.2.
2: Dat je maar even weet.
0: Juist, de internationale wielerunie UCI-regel fiets voldoet niet aan de regels wat betreft het minimale gewicht.
2: Volgens mij was de fiets 20 gram te licht.
0: Belangrijkste eis: een fiets tijdens de wedstrijd 6,8 kilogram moet wegen.
2: Ja.
0: Hoe kan dit een toprenner als Wiebes overkomen? Oh ja, volgens de jury woog hij inderdaad 6,78.
2: Ja, precies. 22 gram is dat, hè?
0: Denk ik maar, ja, dat denk ik dan. Volgens de ploegleider Dennis Tam was de fiets van na de tijdswinst van meerdere keren gewogen door de jury. Kwam er steeds een andere uitslag over uit. Oh. 6,77, 6,75, 6,78. En ze hadden hem zelf ook gewogen. En toen woog die 6,85, 6,83. En dus niet te licht. Nou.
2: Ja. Wat moet je ermee?
0: Ja, een zwaardere fiets nemen.
2: Of die meetapparatuur niet vertrouwen.
0: Ik zie hier het punt niet van. Die renner weegt toch zelf ook iets? En als die een banaan eet, al dan niet van de muur gehaald in het museum in Metz, dan weegt ze weer meer.
2: Ja.
0: 22 gram meer. Nou, fijn. Ze is uit de koers gehaald.
2: Ja, dat is wel zonde.
0: Van de banaan naar de citroen.

0: Nick Kamen, and I promised myself. Het is inmiddels net na 6:30 tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
1: Ja, noodweer heeft gisteravond op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Vooral in Twente was het raak. In Almelo kwam een buurt zonder stroom te zitten nadat de bliksem in een huis was ingeslagen. De bewoners van dat huis waren op dat moment ook binnen. Door de inslag ontstond er schade aan het dak en aan de schoorsteen. Ook in Hengelo ging het mis. Daar viel een grote boom op een gebouw. En in Enschede stond een tunnel onder water. Het is nog niet klaar met dat noodweer, want voor morgen heeft het KNMI al code geel afgekondigd. Aan het einde van de middag en het begin van de avond kunnen er pittige onweersbuien vallen. Plaatselijk ook met windstoten en kans op hagel en heel veel regen in korte tijd. Bij een ongeluk in Enschede is gisteravond iemand op een scootmobiel gewond geraakt. Dat gebeurde op een kruising. Omstanders die zeggen dat de bestuurder vanaf de verkeerde kant de weg probeerde over te steken. En vervolgens werd hij aangereden door een auto. De hulpdiensten werden met spoed opgeroepen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En het is de wielerploeg van Zwolle naar Bastitema niet gelukt om een etappe te winnen in de Giro d'Italia. De Unibet Rose Rockets hebben met Dylan Groenewegen een topsprinter in huis. Maar ook in de slotrit gisteren in Rome wist hij niet te winnen.
2: Groenewegen zit perfect in het wiel van een Magnier. En daarachter zit Milan en dan Andreessen van de Bossen. Nu komt Groenewegen, die gaat nu van vroeg aan. Die gaat anticiperen. Magnier naast Groenewegen en daar komt Milan. Milan of Groenewegen, die gaat het halen. Jonathan Milan, Milan gaat de zege pakken. Jawel, Milan in Rome!
1: Ja, de Italiaan Jonathan Milan won dus voor eigen publiek, zag de commentator van Eurosport. En bij dezelfde zender had Groenewegen mooie woorden voor zijn team.
3: Ja, we gaan er bij rijden altijd om te winnen. Dat hebben we hier ook gedaan. Dat hebben we ook laten zien, denk ik, dat dat het enige doel is. En dat is net niet gelukt. Dat is jammer. Maar we moeten ook de positieve punten meepakken. De eerste grote ronde, ook qua hele organisatie, is natuurlijk een uitdaging. En is dat heel erg goed gegaan. En de volgende stap zal de etappe blijven.
1: Ja, de eindzege in de Giro d'Italia ging naar Jonas Vingegaard van de Nederlandse Visma-ploeg. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
0: Dan het weer daarvoor naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, het was nog best een fraai weekend. Met gisteren wel wat dreigende luchten. Maar in ieder geval in Zwolle bleef het droog. Niet in Twente. Daar kwam het dan wel redelijk met redelijke bakken uit de lucht.
4: En ook in de omgeving van Deventer zijn stevige buien gevallen. Ja, je voelde toch wel weer een beetje in de lucht. Het was nog steeds broeierig. Het was ook nog best wel warm eigenlijk gisteren. Met die 4, 25 graden was het eigenlijk perfect zomerweer eigenlijk. En voor Overijssel, naast delen van Gelderland, was het weer een full hit. Net zoals vrijdagavond, zeg maar, met die stevige buien.
0: Toen kwam er iets naar beneden, vrijdagavond, als we daar nog even over terug... en een bliksem.
4: Dat was, het zat geheel ingewikkeld in de modelkaarten. Alle meteorologen,
0: volgens mij, ons dat. Het ging een vlek op.
4: Ja, en alle meteorologen hadden het heel moeilijk met die dag. En uiteindelijk is er enorm veel onweer en heel veel regenwater naar beneden gekomen. Zeker ook bij ons in Overijssel. Wat dat betreft werden we volop geraakt. En mede door die dag, die vrijdag late middag en vrijdagavond en gisteren aan het einde van de middag, hebben we toch een natte meimaand achter de rug.
0: Een natte meimaand?
4: Een natte meimaand, ja. Net over de grens, Grono, Carl, die had de meeste neerslag. 134 millimeter. Dat is heel veel, zeg maar. Het gemiddelde is ongeveer 76. Ja. Enschede West, Hans Rikhoff, 122,4. Nijverdal ook boven de 100. En Zwolle Oost, Tontenhoven, ons allebei bekend, die had het, eigenlijk het gemiddelde meimaand met 66 millimeter. En in de kop van Overijssel heb ik bijvoorbeeld mijn collega Gert met 55 millimeter. Dus de verschillen waren wel groot.
0: Ja, maar goed, als we dan toch terugkijken op de vorige maand, het was ook een van de warmste ooit.
4: Zeker. Ja, het was zeker een warme meimaand. Het was een natte meimaand en een zonnige maand. Nou ja, dat was natuurlijk duidelijk. Dat we heel veel

0: de graden uit. Helemaal niet slecht. Met ruimte voor zon. De meeste zonuren vanochtend. Dan zie je vrij veel stapelbewolking ontstaan. Vanmiddag slipt de lucht dan een beetje dicht. En dan zou er een lokale lichte bui kunnen vallen. Een lichte bui. Dus geen onweerspectakel. Okay. Wat dat betreft valt het mee. Het onweer is dan weer voor morgen en vooral in de middag.
1: Overwegend helder is het in Hellendoorn. Althans, de lucht boven Hellendoorn meldt Petra 14 graden daar. Hier is de zon er ook wel bij, maar wel wat meer bewolking dan dat wij gewend zijn, Gita.
0: Ja, ja, een beetje middelbare bewolking. Het zogeheten altocumulusbewolking. Kijk. Wat hogere stapelwolkjes. En die gaan zich in de loop van deze ochtend wat meer ontwikkelen. En over het algemeen kunnen we wel zeggen dat deze week redelijk wat wolkenvelden brengt. En ook een aantal buien, waarbij de stevigste eigenlijk tussen morgenochtend en vrijdagavond vallen.
1: Dat is de hele week, Gita. Ongeveer.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, maar bedankt voor deze mededeling.
0: Maar er zijn echt wel verschillen tussen de dagen. Ook de woensdag ziet er denk ik best wel goed uit.
1: Mooi zo. Ja. Gelukkig maar. Maar de temperaturen doen wel een...
0: Ja, die doen een stapje terug.
1: Ik denk wel.
0: Ja, de koelste dag lijkt vooralsnog de vrijdag te zijn met 18, 19 graden. En daarna zie je morgen een graadje of 2, 23 ook nog. Het gaat heel langzaam naar beneden. En vanaf zaterdag gaan die temperaturen dan weer langzaam omhoog.
1: Ja, het is wel zomer, hè?
0: Het is zomer. Ja, ja. De zomer is vandaag van start gegaan, althans voor de weermensen onder ons.
1: Gefeliciteerd.
0: Dank je.
1: Tot over een uur.
0: Tot zo.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.
2: Ik steek een vinger in de lucht.

0: Leon Moerman heeft de nieuwe oogst voor deze week te pakken met plattelandsgevuur.
1: Jawohl. Oh nee, dat is Duits.
0: Nee. Jawohl. Jawohl. Dat zal wel zo zijn. Leon Moerman, dus je hoort hem regelmatig voorbij komen deze week op Radio Oost. Andere muziek dan. Want met 40 concerten in 4 dagen timmert het evenement Dudok Muziekdagen flink aan de weg. Klassieke kamermuziek wordt daarbij gecombineerd met de schoonheid van de stad Kampen. Afgelopen weekend was het zeg maar een rustige tegenhanger van Douwpop.
2: De Dudok Muziekdagen is een 4-daags festival in Kampen, in de Kampense binnenstad. Eind mei vindt het plaats en dit jaar is de 3e editie. In die 4 dagen vinden er zo'n 40 concerten plaats, verspreid over de hele binnenstad. Wat wij eigenlijk een tijd geleden hebben ontdekt is dat die binnenstad is niet alleen een onontdekte parel voor veel toeristen. Maar het is ook het ideale festivalterrein. Dus die twee dingen combineren we eigenlijk. We brengen heel veel mensen naar Kampen toe. En die krijgen een fantastische kruisbestuiving met de Kampense horeca, met de Kampense concertzalen en nu ook nog met fantastisch weer.
3: Orgelsafari.
2: Ja, die titel komt van mij. Ik ben wel vegetariër, maar daarmee brengen we ook twee dingen samen. Kampen heeft in de zomer altijd een orgelpad. En dat trekt van over heel Europa orgelliefhebbers en kenners die dan deze prachtige orgels komen beluisteren. Maar de safari is juist voor ons publiek die dat nog niet zo goed kennen, maar wel heel benieuwd zijn en nu toch in de stad en in de buurt.
4: Ja, dit is het eerste wat we ervan meemaken. En ik vond dit wel heel geweldig met die viool erbij. Dat had ik niet verwacht.
3: Kamermuziek zo in de Kampen binnenstad. Is dat van toegevoegde waarde?
5: Ja, zeker. Ja.
3: Met yoga?
2: Yoga is natuurlijk eigenlijk gewoon een manier van je gedachten kaderen. En eigenlijk is muziek dat ook.
3: Wat willen jullie ermee bereiken?
2: Nou, een aantal dingen. We brengen de Kampense muziekscene samen met de regionale muziekscene, samen met de landelijke en samen met de internationale. En zo ontstaat eigenlijk een soort heel muzikaal broeinest, zeg maar, waar alles elkaar versterkt.
3: Prachtige tegenhanger van het grote popfestival Douwpop op dit moment in Hellendoorn.
2: Ja, precies. Nee, ja, daar komen de jongsters hun dingen proeven. En dan een half leven later, als het goed is, kunnen ze dat hier consolideren.
0: David Faber hoorde je trouwens in deze reportage van Bart Kieft. Faber is mede-organisator van de Dudok Muziekdagen en ook lid van het Dudok Kwartet. Afgelopen weekend dus in Kampen.

0: love you.
1: Ed Sheeran hoorde je om 7:05 op Radio Oost. En Shape of You. Straks na 7:00 gaan we het hebben over hittekracht. Ja, een beetje mosterd na de maaltijd. Omdat het afgelopen week natuurlijk erg warm was. En de komende week niet zo heel erg warm meer gaat worden. Maar het is wel goed dat we er meer over weten. Want hittekracht wordt steeds belangrijker. Nu de aarde aan het opwarmen is, de klimaatverandering. En dan krijgen we steeds meer te maken met de zon en felle zon en hitte en droogte. Dus de hittekracht gaat worden aangegeven binnenkort door het KNMI. Gaan we over praten zo dadelijk. Misschien heeft het ook bij regenachtige dagen trouwens wel zijn voordelen. Je weet maar nooit. En we kijken terug op de Giro d'Italia, de grote ronde, de tweede grote ronde na de Tour. De Rose Rockets van Bas Tietema uit Zwolle deden voor het eerst mee, maakten hun première in een grote ronde. Een overwinning zat er niet in. De shirtjes waren wel blikvanger. En of de ploeg ook opvallend is geweest, dat gaan we vragen straks na 7:30 aan een kenner van de Giro. Tot die tijd, in ieder geval tot 7:00, hoor je nog even Dr. Hoek.

0: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Noodweer heeft gisteren voor problemen gezorgd. Vooral in Twente, zo viel in een buurt in Almelo de stroom uit. Bestuurder van een scooter is gisteravond gewond geraakt in Enschede. Het slachtoffer werd aangereden door een auto. En de picknick in Zwolle voor vriendschap en verbinding bestaat 1 jaar. Hoe dat eruit ziet, zie je op onze site rtvoost.nl of dat zie je in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
3: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
2: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
4: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
2: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En dit is de verkeersinformatie van in en rond Overijssel. Want we hebben al een vroege file op de N50 van de A28 naar Kampen, wilde ik zeggen. Maar terwijl ik hem voorlees is de file verdwenen. Oh, dus daar heeft iedereen chill op die N50 richting Kampen geluk bij. Dan maar vertellen wat er zo dadelijk in de uitzending zit. We gaan het hebben, Job, over hittekracht.
0: Ja, want de zon is weg, maar wij gaan het over de hittekracht hebben.
5: Zo is het, de hittekracht. En we kijken terug op de Giro d'Italia. Gisteren gefinished Vingegaard. Die won hem uiteindelijk. Maar de Rose Rockets van Bas Tietema uit Zwolle deden ook mee. Dat maakte een niet onverdienstelijk debuut, denk ik.
0: Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Het doel was om een etappe te winnen, maar ja, dat is niet gelukt. Nee, helaas.
5: Nee. Laten we het oordeel maar overlaten aan de expert die wij na 7:30 spreken. Muziek hoor je straks van The Judge bijvoorbeeld en Matt Bianco.
1: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
6: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Ja.

0: werken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Wordt wel eens tijd om op te staan, inderdaad. Om 7:07. Je hoorde Matt Bianco in Get Out of Your Lazy Bed.
1: Marcel Oosten.
0: En luister naar Radio Oost. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Het is de 1e van juni. De zomer is begonnen. En we hadden de afgelopen dagen al een voorproefje van hoe heet het kan worden. We gaan straks praten over hittekracht. Over zomerse buien kunnen we trouwens ook hebben.
2: Ja, want noodweer heeft gisteravond op verschillende plekken in de provincie voor problemen gezorgd. Ja, vooral in Twente. In Almelo kwam een buurt zonder stroom te zitten nadat de bliksem in een huis was ingeslagen. De bewoners waren op dat moment ook thuis. Door de inslag ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. Ook in Hengelo ging het mis. Daar viel een grote boom op een gebouw. En in Enschede stond een tunnel onder water. Ja, het is ook nog niet klaar met al dat noodweer. Want voor morgen heeft het KNMI al code geel afgekondigd. Aan het einde van de middag en het begin van de avond kunnen er pittige onweersbuien vallen. Plaatselijk ook met windstoten en kans op hagel en heel veel regen in korte tijd. En straks gaat Gita daar ons alles over vertellen.
0: Buitengewoon opsporingsambtenaren, de BOA's, die hebben vanaf vandaag meer bevoegdheden waar het gaat over de benadering van jongeren met name. Ze kunnen ze bijvoorbeeld naar HALT, het bureau tegen strafrechtelijke, of tenminste een bureau wat optreedt als ze over de scheef zijn gegaan, kunnen ze ze naar verwijzen. Maar BOA's, die van de NS, die vanuit Zwolle werken, die zijn vanaf vandaag ook uitgerust met een wapenstok. Zwolle is de eerste plek in Overijssel waar BOA's zo'n wapenstok krijgen. Het gaat om een proef van een jaar in de strijd tegen de toenemende agressie in het openbaar vervoer. Erik Tent is teammanager service en veiligheid bij vervoerder Arriva. Hij is voor zo'n wapenstok, maar ziet ook wel de gevaren daarvan.
3: Ben ik op zich niet gelijk een tegenstander van de wapenstok, maar ik denk dat we ook met z'n allen moeten beseffen dat op het moment dat je een wapenstok krijgt, dat dat tevens ook geweld kan uitlokken. En je bent misschien sneller geneigd om de wapenstok te pakken in plaats van dat je het misschien op dat moment met je stem probeert om de situatie te deescaleren. Maar ik ben me ook wel bewust van het feit, als wij bijvoorbeeld andere wapens aantreffen in het terrein of dan wel bij andere mensen, ja, weet je, dan zal het wel fijn zijn dat je een geweldsmiddel hebt om je te kunnen verdedigen.
0: Ja, er wordt vaker voor gewaarschuwd natuurlijk, hè. De geweldsspiraal. Maand geleden kregen NS-conducteurs al een bodycam. En daar komt dus in Zwolle nu de wapenstok bij voor de BOA's vanwege de veiligheid.
2: En opeens kwam daar zaterdagmiddag groot nieuws uit Liverpool.
4: Right, we have huge breaking news to bring you. Liverpool have sacked Arne Slot. He leaves the club just a year after winning the Premier League title, but after a difficult season where they failed to mount any sort of defence of their crown, despite a major investment in the playing side.
2: Ja, je hoort het bij Sky Sports. Arne Slot werd de laan uitgestuurd. De 5e plek in de competitie was niet goed genoeg om te mogen blijven zitten. Er kwamen natuurlijk veel reacties op, ook van spelers van Liverpool. Aanvoerder Virgil van Dijk die reageerde: "We zullen het winnen van de Premier League in ons eerste seizoen samen nooit vergeten," schreef hij. Nou ja, het ontslag van Slot maakte natuurlijk heel veel los. Analist Hugo Borst is het er in ieder geval niet mee eens, zei hij gisteren in Langs de Lijn.
5: Ik vind het onbegrijpelijk, maar goed, ik toeter uit Nederland, dat een man die Jurgen Klopp heeft opgevolgd, kampioen wordt op grootse wijze, met flinke afstand, met mooi voetbal, die een jaar later te maken krijgt met een persoonlijk drama. Een speler komt te overlijden.
6: Ja, nog ook voor dat tweede seizoen, hè?
5: Ja. Voor dat tweede seizoen. Daar is overduidelijk de gevolgtrekkingen daarvan, die zijn in de resultaten, aan de resultaten af te meten. Ja, dat die man, nadat gewoon een doelstelling is behaald, een doelstelling Champions League halen, dat hij eruit wordt gegooid.
0: Ja, de trainer uit Bergentheim en Zwolle woonachtig in Liverpool, maar niet heel lang meer. Die heeft ook geen zeggenschap gehad in de aankoop van veel spelers. Is de kritiek ook op de leiding van Liverpool. En Borst vindt dat Slot daarom ook nog best wat tijd had mogen krijgen van de clubleiding.
5: Ik vind dat hij moeiteloos zijn koers nog had kunnen wijzigen. Met wat verkopen en aankopen is hij nog steeds een voortreffelijke trainer. Ik vind het ook niet des Liverpools van alle clubs. Daar is het qua het ontslaan van trainers, nou, valt dat echt reuze mee in de geschiedenis. Ik vind dat ook wel enigszins getuige van, ja, een immorele houding. Want hier kun je toch echt wel zeggen dat de trainer de dupe is geworden van hele dramatische omstandigheden. Hij heeft zich al bewezen in het seizoen ervoor. En hoe? Arne Slot is echt een fenomeen. Niet foutloos, zeker niet. En ook nog best wel een beginnende trainer. Maar hoe knap was dat eerste seizoen? Ik zou zo'n man als bestuurslid altijd nog een tweede kans geven.
0: En onze eigen analyse daaraan toe te volgen, Job.
2: Wij zijn het met Hugo eens.
0: Maar je zag het wel van mijlenver aankomen natuurlijk.
2: Ja, ik was best wel...
0: Het was niet best wat Liverpool liet zien.
2: Nee, maar ja, ik denk als je hem dan toch ontslaat, niet op dit moment. Meteen na het seizoen had het gekund, of ergens midden in het seizoen. Ik denk, ja, doel bereikt, Champions League gehaald. Er was natuurlijk ook wel wat gedoe met sterspeler Salah afgelopen jaar. Dat was een
0: heel klein doeletje. Maar goed, ja. Ik ga hem weer vaker tegenkomen in Zwolle.
2: Ik denk dat Ajax belt, ik denk dat de Nederlands zelf al gaat bellen. Ja. Misschien dat Feyenoord nog wel gaat bellen.
0: We houden de trainer uit Bergentheim en Zwolle en nog steeds woonachtig in Liverpool goed in de gaten, Arne Slot. Straks, nou, we praten over hittekracht.

0: Sommieux met Dark Before the Dawn. 17 minuten over 7. Je luistert naar Radio Oost op de 1e van juni. En dat betekent dat de meteorologische zomer is begonnen. En dat betekent meer warme dagen. Misschien. Om daar goed op voorbereid te zijn, lanceert het KNMI in samenwerking met de Universiteit Twente de hittekrachtfunctie. Gebruikers kunnen vanaf morgen op een schaal van 0 tot 10 zien hoe groot het gevaar van hitte is voor de persoon zelf, dus voor jezelf. Gerard van der Schier is klimatoloog van het KNMI. Meneer van der Schier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe bepaalt u dat, de hittekracht?
1: Oh, de hittekracht.
0: ik begin met een eenvoudige vraag.
1: Precies. Achter de hittekracht zit een wetenschappelijke grootheid eigenlijk. Dat heet de West Bulb Globe Temperature. Dat is een Amerikaanse term. Wordt heel vaak gebruikt bijvoorbeeld in het Amerikaanse leger. Daar is hij ook populair gemaakt. En die geeft een beetje het gevoel van hitte of hittestress op het lichaam. En dat kan het heel mooi kwantificeren. En het is eigenlijk een manier om te bepalen hoe goed het lichaam hitte kwijt kan. Hè, door te zweten of lekker in de schaduw te gaan staan of op een koele plek te zijn. En door al die dingen bij elkaar mee te nemen. En daar gaan dan dingen als luchttemperatuur gaan erin. En de zon gaat erin, hoe sterk de zon schijnt. De wind, hè, een lekker windje koelt het lekker af. Dus hoe meer wind, hoe lekker het is. Maar ook luchtvochtigheid. Hè. Een hele vochtige dag voelt vaak veel benauwder aan, veel lastiger aan dan een hele droge dag. Nou, dat zijn eigenlijk de vier grootheden die daarin gaan. En op basis daarvan wordt een mix gemaakt, wordt die wetbulb globe temperature berekend. En op basis daarvan wordt dan die hittekracht bepaald.
0: Ja, en toch denk ik dan, van dat is dan toch maar een schatting. Want iedereen is natuurlijk verschillend. Als het tegen de 30 graden loopt, ga ik in de tuin zitten met een drankje. En Job gaat hier gewoon nog 140 kilometer fietsen.
1: Nou, dat is inderdaad zo. Het hangt heel erg af van wat je doet, of wat voor een beroep je hebt, of wat voor een kleding je draagt. Maar ook je fysieke gesteldheid. Hè? Behoor je tot een risicogroep? Ben je een van de senioren van de samenleving? Of heb je misschien wat een longziekte of zoiets dergelijks? Dan betekent dat je hele andere inschattingen moet maken wat betreft activiteiten die je kan doen op zo'n hele hete dag dan andere mensen. En daar is die hittekracht dan ook een beetje voor bedoeld. Om een soort van handreiking te bieden van ja, hoe moet ik mijn gedrag aanpassen op deze hele warme dag? Kan ik die 140 kilometer gaan fietsen? Of is het toch handig om bij 100 te blijven? Of als ik een marathon...
0: Dat lijkt mij sowieso, dat verstandig. Om minder te fietsen, maar goed.
2: Nee jongens, meer fietsen, hallo.
1: Of een cafeetje meer te pakken. Ja. Of het tempo wat naar beneden te halen. Of nou, dat soort dingen. Dus daar is die hittekracht een beetje voor bedoeld. Om mensen een handreiking te bieden van wat moet ik nou doen deze dag.
2: Maar het is wel zo, stel de hittekracht is 7, die kan voor mij anders aanvoelen dan voor Marcel.
1: Dat hangt heel erg van je persoon af, ja. En we gaan dus ook niet zeggen van, nou, als het 7 is, dan mag je niet die 140 kilometer fietsen. Dat moet je niet doen. Daar gaat het KNMI helemaal niet over. Dat moet je gewoon lekker zelf bepalen.
2: En als we dan een beetje die schaal erbij pakken, die is dus van 0 tot 10. Moeten we bijvoorbeeld bij 6 al uitkijken, of is het bij 8 of 9 dat pas de meters rood uitslaan?
1: Ja, dat is dus wel een beetje lastig te zeggen. Dat hangt dus echt heel vanaf hoe je zelf bent. Hè, hoe fit je bent eigenlijk. Hè, bij het RIVM en het TNO, die ook meegewerkt hebben aan deze index, noemen ze dat hittefit. Hoe hittefit je bent. Maar ook hangt ook vanaf wat voor werk je doet. Hè. Zit je in de groene voorziening bijvoorbeeld? Of draag je beschermende kleding, zoals bij de brandweer of zo dergelijks? Ja, dan hangt het heel erg vanaf. Dat maakt echt wel een verschil of je nou hittekracht 6 of hittekracht 8 of hittekracht 4 werkt.
0: Ja, ik wil de luisteraar niet wegjagen, maar toch nog even die wetenschappelijke kant ervan. Want de Universiteit Twente heeft er bijvoorbeeld aan meegewerkt. Want toch nog even, hoe komt dat dan tot stand? Want er moet dus een of andere formule op worden losgelaten. Hoe werkt het dan?
1: Ja, inderdaad. Er is een of andere formule die erop losgelaten wordt. Ja. He, dus veel onze promovenda Carolina heeft er heel hard aan gewerkt. Die werkt aan de Universiteit van Twente. En misschien is het ook leuk om te weten dat onze directeur van het KNMI ook een leerstoel aan de Universiteit van Twente heeft. Dus we hebben die connectie is wel sterk. En wat we doen is, we nemen dus die meteorologie nemen we dus mee in die formule. En daarmee maken we dus een schatting van hoe goed je die warmte kwijt kan. Ja. En daar komt dus dat hittegetal uitrollen.
0: Ja, precies. En jullie komen er natuurlijk niet voor niks mee. Want we warmen op. Die klimaatverandering zet vol door. Iedereen ondervindt het nu ook persoonlijk. En dan is dit wel een instrument, een tool die je nodig hebt?
1: Nou, dat denken wij wel. We zien dus bij grote sportevenementen zien we dus regelmatig mensen last hebben van de hitte.
2: En dit weekend nog?
1: Ook, Dit weekend nog, precies. En we willen dus ook niet alleen aan de sporters of aan het publiek, maar ook aan de organisaties van dat soort evenementen een soort van handreiking bieden. Van, ja, dit is misschien een manier om daarmee om te gaan en om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld het vervroegen van de marathon of meer drinkpunten of misschien moet je in een bepaalde afstand aflasten of zo. Nou, dat soort dingen. Dat zijn beslissingen die organisaties zelf moeten nemen. Maar dit is wel een basis waarop ze dat zouden kunnen doen.
2: Moet er dan ook iets van een campagne of een uitleg komen, bijvoorbeeld voor sportorganisaties, dat als we weten, nou ja, we krijgen dus een 8 op die schaal, dat we dan sowieso maatregelen moeten gaan nemen?
1: Dat zou wel kunnen, maar komt dus niet van het KNMI. Want dat is eigenlijk niet de cup of tea van het. Hè? Dus niet het speelveld waar het KNMI zich op bevindt. Maar bijvoorbeeld de Wereld Atletiek Federatie, die heeft allerlei criteria. Waar ook die wet bulb globe temperature in gebruikt wordt. En die zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken als organisatie.
0: Ja. Nou komen er ook al vaker waarschuwingen voor het weer binnen natuurlijk. In de codes geel en de codes oranje en als het helemaal misgaat en de code rood. Nu komt dit er ook weer bij. Worden we niet een beetje moe gewaarschuwd?
1: Nou, dat denk ik niet. Want we hebben naast de hittekracht hebben we bijvoorbeeld ook zonkracht en windkracht.
0: Ja.
1: Zo zijn er een heel scala aan verschillende indices eigenlijk. Die je kan gebruiken om je voor te bereiden op het weer. Kijk, als het heel hard waait, ga je ook niet met een lege vrachtwagen over een hoge brug rijden. Of als het zonkracht 8 is, dan ga je ook niet onbeschermd naar buiten. Dan smeer je je lekker in.
0: Ja.
1: Nou, zoiets willen we ook hebben met die hittekracht. Als die hittekracht dus hoog is, dan betekent dat, oh wacht even, ik kan vandaag niet die marathon lopen of die 140 kilometer fiets. Ik ga lekker op een terrasje zitten met een glas water.
0: Dat lijkt me heel verstandig. Bier is nooit goed, hè? Alhoewel, is weer goed voor je vochthuishouding, begrijp ik, meneer van der Schier.
1: Precies.
0: Ik geef u de kost. Mensen die toch met een caravan en een hoge vrachtwagen, lege vrachtwagen met veel windkracht de weg op gaan. En dat geeft maar weer aan, je moet gewoon zelf blijven nadenken, hè? En dan kun je dit gebruiken.
1: Je moet zelf blijven nadenken, inderdaad, ja.
0: Mooi. Handige tool, ook als je naar tropische oorden gaat. Gerard van der Schier, klimatoloog bij het KNMI. Hartelijk dank voor de uitleg.
1: Graag gedaan. Dag hoor.
0: Dag. Gaan wij nog even naar Rio met Peter Allen. I go to Rio.

0: Nou, zo warm wordt het niet meer deze week, maar we hopen dat je nog een beetje in zomerse stemming bent op de 1e van juni, het begin dus van de zomer. Straks kijken we terug op de Giro met deelname van de Nederlandse ploeg van Bas Tietema uit Zwolle, de Rose Rockets. Daarvoor uit hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Half 8 geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
12: De stroomstoring na de blikseminslag in Almelo is opgelost. Gisteren sloeg de bliksem in een woning. Een buurt kwam daardoor zonder stroom te zitten. In Enschede is gisteren de bestuurder van een scootmobiel gewond geraakt. Volgens omstanders stak hij op de verkeerde plek de weg over en vervolgens werd het slachtoffer aangereden door een auto. Bij de marathons in Utrecht, Amersfoort en Groningen zijn gisteren hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Volgens de veiligheidsregio in Utrecht is zowel in Amersfoort als in Utrecht iemand gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op omdat er te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te behandelen. Het was zwaar, zeiden deze deelnemers.
13: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
14: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
13: Komt goed.
15: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten.
16: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden, maar ja, ik vond het geweldig. Maar het was wel warm.
12: Ja, de organisatie van de marathon in Groningen zegt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als 10.000 man samen gaan sporten. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
0: Voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
17: Goedemorgen weer.
0: Nogmaals, de zon is er wel bij, maar het houdt niet over.
17: Er zitten wat wolkenvelden tussen. Ik moet zeggen, dat is een beetje een bandje dat loopt vanaf de Wadden over het IJsselmeer en dan Friesland en dan wij. Dat zijn een beetje altocumulus wolkenvelden. Dus wat beetje cumulus bewolking, stapelwolkjes op enige hoogte. Nou, dat zijn eigenlijk een beetje mooi weerwolkjes.
0: Deels mooi weerwolkjes.
17: Mooi weerwolkjes. Ze lossen ook weer deels op, maar er gaan er ook weer nieuwe bij ontstaan die wat meer vanaf lagere hoogte tot ontwikkeling komen. Het zal een beetje het beeld zijn van vanochtend. Wolkenvelden, periode met zon. En vanmiddag dan hebben we die stapelwolken en zonneschijn, waarbij de stapelwolken de lucht ook enige tijd kunnen bedekken. En vanmiddag dan nou een lokale lichte bui die eruit wordt geperst. Niet zo'n bui als gisteren. En ook niet zo'n bui als vrijdag laat in de middag. Dus geen onweer erbij en geen hoosregens. Wat dat betreft valt het mee. De wind is ook vandaag rustig en we koersen af op 3, 24 graden.
0: Ja, vrijdag en gisteren dus viel er zoveel regen dat mei alsnog een natte maand is geworden. Ja. Dat verbaast natuurlijk iedereen.
17: Ja, voor ons in ieder geval wel. En ook het voorjaar van ons hebben we in Overijssel eigenlijk geluk. Met flink wat neerslag aan de natte kant, zeg maar. En natuurlijk valt op het voorjaar dat er zoveel zonuren zijn geweest. In Twente hadden we 697 zonuren. De norm is 517. Dus we zijn ruimschoots aan de trekker gekomen.
0: Ja, en ook qua temperatuur. Mei, een van de warmste meis ooit. Dan voor de komende dagen, want ik zag alweer ergens code geel opduiken.
17: Ja, voor morgen heeft KNMI code geel staan. Voor morgenmiddag. Er komen wat buien onze kant op. Dat is een buienzone, ligt nu boven Zuid-Ierland. Schuift langzaam onze kant op. Betekent dat morgenochtend er waarschijnlijk wat buiige regen valt. Zo af en toe, nog niet met onweer. En morgen middag dan komt het koufront. Daar zit dus de koelere lucht achter. Maar ook op hoogte is het dan een stukje kouder. En morgenmiddag kunnen daardoor wat stevigere buien vallen. Denk ook weer aan onweer. Denk ook weer aan hagel, windstoten en mogelijk veel neerslag in korte tijd.
0: Goed, iedereen is weer gewaarschuwd. En ook voor het feit dat we qua temperatuur een stapje terug doen, hè? Nou, ja, een paar stapjes.
17: Ja, in kleine stapjes. Vandaag 3, 24 graden is ook een beetje de temperatuur voor morgen. Dus wat dat betreft, op orde. Woensdag is een kille dag met 20, 21 graden. Het lijkt er volgens nog op dat op woensdag het aantal buien echt heel erg meevalt. En op donderdag de pittige buien weer terug zijn. En donderdag en vrijdag zijn dan de kilste dagen met 19 of 20 graden als maximum temperatuur.
0: Ik had het dak moeten repareren. Vorige week.
17: Ja? Is het?
0: Als het mooi weer is, moet je dak repareren.
17: Ja,
0: precies. Nou,
17: te laat.
0: Te laat. Nou ja. Het is niet anders, Gita. Tot over een uurtje spreek
17: tot
0: je
17: straks.
0: Nog een keer. Dan heb ik verkeersinformatie voor je nu wel. Files blijven nu staan. De ochtendspits is op gang gekomen. N35 volle richting Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. Zoals bijna iedere dag. 4 kilometer file met 7 minuten vertraging. De N50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen. 5 kilometer en 7 minuten. Vanaf Kampen richting knooppunt Gattamerbroek. 5 kilometer en 7 minuten aan vertraging. Iedereen op de weg. Een goede reis.
18: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

0: Moi.
1: Cloud, hoorde je en écoutez moi om je in de stemming te brengen voor de Tour de France. En daarom gaan wij het hebben over de Giro.
2: De Oosttribune.
3: Ja, want na 3 weken rondreizen van hot naar her zit de Giro d'Italia erop. Ook wielrenner Tim Naberman uit Genemeijden en de ploeg van Bas Tietema uit Zwolle, de Unibet Rose Rockets, deden eraan mee. En ook in de laatste etappe gisteren lukte het de ploeg van Tietema niet om de rit te winnen. Ze hebben met Dylan Groenewegen natuurlijk een topsprinter in huis, maar gisteren was hij niet de snelste.
4: Groenewegen zit perfect in het wiel van Magnier. En daarachter zit Milan en dan Andreessen van de Bossen. Nu komt Groenewegen, die gaat nu van vroeg aan. Die gaat anticiperen. Magnier naast Groenewegen en daar komt Milan. Milan of Groenewegen, die gaat het halen. Jonathan Milan. Milan gaat de zegen pakken. Jawel, Milan in Rome!
3: Ja, de Italiaan Jonathan Milan won dus voor eigen publiek, zag de commentator van Eurosport. En bij diezelfde zender had Groenewegen mooie woorden voor zijn team.
5: Ja, we gaan erbij rijden altijd om te winnen. Dat hebben we hier ook gedaan. Dat hebben we ook laten zien, denk ik, dat dat het enige doel is. En dat is net niet gelukt. Dat is jammer. Maar we moeten ook de positieve punten meepakken. De eerste grote ronde, ook qua hele organisatie, is natuurlijk een uitdaging. En is dat heel erg goed gegaan. En ja, de volgende stap zal de etappe blijven.
1: We gaan erover praten. We kijken terug op de Giro met even de Roy uit Raalte, voormalig wielerjournalist. Grote passie heeft hij voor Italië. En de Giro schreef ook het boek Italië en de Tour. Even het goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, Milan is wel de snelste. Hè? Daar kon Groenewegen toch net niet tegenop.
6: Ja, Groenewegen is natuurlijk een fantastische spurter, maar hij is er een tijdje niet in de buurt geweest van de grote jongens. En dit jaar is hij eigenlijk wel weer een beetje op niveau teruggekomen. Maar ja, tegen echte knallers zoals Milan en Magnier en Merlier. En zo zijn er nog een paar. Ook Olaf Kooi. Eigenlijk komt hij een beetje tekort op dat niveau. Dus hij moet gewoon een beetje mazzel hebben om de hoofdvogel te kunnen schieten, zoals de Belgen dat noemen. En ja, dat is er helaas niet van gekomen in de Giro.
1: Nee, en die hoofdvogel die had Unibet Rose Rockets wel graag willen hebben. Laten we het maar gelijk over de Overijsselse inbreng hebben natuurlijk. Die ploeg van Bas Tietema uit Zwolle. Die deed voor het eerst mee. Het haalde zelfs de Amerikaanse kranten. Wat vond je van het debuut?
6: Ja, ik vind dat ze het heel erg goed gedaan hebben. Ik vind dat ze een spuuglelijk shirt hebben. Maar je moet ook wel zeggen dat het een shirt is dat enorm opvalt in het peloton. En ja, dat is ze goed gelukt in deze 3 weken. Ze hebben voortdurend voorin gekoerst. Ze hebben met Wout Poels een fantastische Giro afgeleverd. Ze gokten erop om met Poels en met Groenewegen een gooi te doen naar de ritzegen. Nou ja, dat bleek dus een beetje te hoog gegrepen. Maar ja, Groenewegen heeft ze uiterst zijn best gedaan. Goed gegang maakt door de ploeg in de vlakke ritten. En Poels heeft een van zijn betere rondes gereden in zijn inmiddels ellenlange carrière. Dus ik denk dat Bas Tietema alleen maar heel erg tevreden kan zijn over het debuut van zijn ploeg in een grote ronde. Een paar jaar geleden was hij nog alleen een podcastmaker. Maar inmiddels is hij baas van een wielerploeg die het zelfs in een grote ronde redelijk doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk de kracht altijd geweest, of de kracht, dat is de filosofie geweest van Tietema. Vandaar ook die shirts, aandacht trekken, veel op sociale media zijn. Maar als je er dan eenmaal bent, moet je wel presteren. Vind je dat de ploeg wel thuis hoort in het peloton?
6: Ja, zeker, zeker. Ik had mijn twijfels vooraf. Toen ik hoorde dat ze naar de dieren zouden mochten, dacht ik, komt misschien nog wel een jaar te vroeg. Ze kunnen beter een jaar in wat mindere koersen proberen te scoren. En dan de promotie te maken naar het volgende niveau. Maar zo brutaal als Tietema zelf is, zo brutaal zijn ook zijn renners. En ze zijn zonder een minderwaardigheid complex in de Giro gestart. En ik vind dat buitengewoon knap.
3: Ja, als we de Giro even gaan afpellen, Evert, dan kijken we bijvoorbeeld naar het algemeen klassement. Dat was nou niet bepaald spannend.
6: Nee. Ja, Vingegaard was natuurlijk, toen hij zei van ik ga de Giro rijden, meteen huishoog favoriet. En daar is nog bijgekomen dat een heleboel schaduwfavorieten, zoals Del Toro, Almeida, Ayuso, Yates, die vorig jaar de Giro won, ineens stopte. Ja, zo zijn er ineens een heleboel schaduwfavorieten zijn weggevallen. En toen bleef Vingegaard als enige over. En ja, dat zag je een beetje terug in het wedstrijdverloop. Nu waren de meest dichte belagers waren Gal, Hindley en Arendsman. Maar ja, dat zijn goede renners. Maar ja, die rijden niet op het niveau van Vingegaard. Hij heeft eigenlijk spelenderwijs deze Giro gewonnen. Hij heeft goed aan zijn vorm kunnen werken. En zonder heel erg diep te hoeven gaan, heeft hij 5 ritten gewonnen. En met 2 vingers in de neus eigenlijk deze ronde van Italië gewonnen.
3: Ja, vond je het wel een leuke Giro eigenlijk?
6: Nou ja, de spanning voor de eerste plaats ontbrak. Maar ja, als Nederlander vond ik het natuurlijk leuk dat Arendsman heel lang voor het podium kon meestrijden. En voor de rest, ja, om de ritten werd ontzettend hard gestreden. Dus het was eigenlijk niet dat je je zat te vervelen elke dag. Er werd enorm geknokt door renners om een ritzegen te boeken. En het weer was hartstikke mooi, waardoor we echt weer fantastische beelden van Italiaanse landschappen en steden hebben gezien. Dus ja. ik heb me drie weken eigenlijk kostelijk vermaakt.
1: Ja, daar hou je van, Evert. Dat weten wij inderdaad, van die Italiaanse landschappen, ja. Natuurlijk. Aan de andere kant, daar ben ik wel een volger een beetje op afstand, mist ik wel wat Italiaanse drama, wat commedia, wat drama. Ik zag geen bevroren wielrenners, geen sneeuw, geen afgelaste of omgelegde etappes, behalve wat idioot in het publiek dan natuurlijk. Ja, dat hoort er toch een beetje bij de Giro, toch?
6: Ja, Commedia dell'arte was er weinig. Yeah. Maar nou, er was natuurlijk wel één rit die in de regen werd verreden, die behoorlijk dramatisch was en waar de Portugese revelatie van deze ronde, Eulalia, met de Spanjaard Arrieta, natuurlijk voor een bijzonder spektakel zorgde in de laatste kilometers, door en verkeerd te rijden en voortdurend op een snuffer te vallen. Waardoor het, dat was toch wel echt commedia dell'arte. Maar goed, dat was eigenlijk de enige echte dag dat er dit soort spektakel te zien was.
1: Nou, in ieder geval al met al toch een tevreden Evert de Rooij. Hoor ik.
6: Absoluut, ja.
1: Mooi zo. Even bedankt voor je commentaar. En op naar de Tour, hè?
6: Oké. Ja, over een maandje kunnen we er weer tegenaan.
1: We rijden ons vast warm. Even Rooij, dankjewel.

0: Gloria Estefan hoorde je om 7:06 met Bad Boy. Straks gaan we het hebben over onze jongens. Niet de Bad Boys, maar Our Boys. Want het WK, gaat nu toch echt beginnen. We komen langzaam in de stemming. Ik moet zeggen, het leeft nog niet heel erg bij mij.
1: Anderhalve week al, hè?
0: Ja, dat schijnt uit. Ik zie wel allerlei oranje dingen liggen in de supermarkten, maar het moet nog komen. Maar goed, vanaf vandaag gaan ze trainen, besloten en een uitzwaaiwedstrijd.
1: Ja, dit weekend kwamen ze bij elkaar. Er was nog even een training met 1500 man, gisteren of eergisteren. Ja, en nu gaat het gewoon echt beginnen.
0: Nu gaat het echt beginnen. Goed, wij gaan ook lossen dadelijk. Maar dan gaat het over waar kun je kijken naar het WK voetbal in onze provincie. En dat wij uiteindelijk maar thuis mogen komen met de cup. Dat is Anna Kendrick en de cups. Zuid-Amerika.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Ja.

0: Go!
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Noodweer heeft gisteren voor problemen gezorgd. Zo viel in een buurt in Almelo de stroom uit. De netbeheerder heeft die stroomstoring weer opgelost. En een schuur in Enschede is vannacht in brand gevlogen. Waarschijnlijk ontstond het vuur door een brandende accu van een elektrische fiets. De schuur is helemaal uitgebrand. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. Dat en meer lees je op onze site. Dat is rtwoost.nl of in onze app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Het komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
7: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
6: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
8: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
6: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De ochtendspits is goed op gang. Op de A28 bijvoorbeeld sta je vast. Kom je vanuit Amersfoort richting Zwolle, rij je bij het Harde al vast in 6 kilometer file tot aan Zwolle, tot aan in Zwolle. 10 minuten vertraging heb je daarvan. A35, andere kant van de provincie Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden. 2 kilometer in 6 minuten. A50 sta je ook vast voor knooppunt Hattemerbroek. Vanaf Heerden namelijk 4 kilometer file en 6 minuten vertraging heb je aan die kant van de IJssel dan. Weer in de provincie N36 om richting Almelo tussen Vriezenveen en Wierden. 7 kilometer file en 6 minuten vertraging. De N50 Zwolle richting Emmeloord vanaf de A28 naar Kampen toe. 7 kilometer en 5 minuten vertraging. En eigenlijk in Drenthe, maar we hebben er ook mee te maken op de N375. Pessen richting Zwartsluis tussen Ruinerwold en de A32. 2 kilometer file en 6 minuten aan vertraging. Straks gaan we het hebben over het WK.
0: Job, heb jij er zin in?
9: Ik heb er wel zin in. Begin er langzaam zin in te krijgen. Eerste training is afgewerkt. Maar hoe ga je straks kijken, die eerste wedstrijden? Mag dat in het openbaar? En zo ja, waar? En zo...
0: Hoe laat?
9: Hoe laat?
0: En dat vooral.
9: Zogezegd moeten kroegeigenaren daar dan nog voor gaan betalen. Daarover hoor je straks meer. Muziek hoor je van Olivia Dean en One Republic.
10: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: run.
1: One Republic hoorde je aan het begin van je dag. En run!
2: Marcel Oosten.
1: Ja, het is de 1e van juni, het begin van de meteorologische zomer. Goedemorgen. Goedemorgen, Job.
3: Goedemorgen.
1: En ook het begin van de WK-campagne. De WK-koorts begint op te lopen. We gaan ons langzaam druk maken over onze oranje outfits en waar we gaan kijken. Maar we hebben het ook vandaag over een weersverandering.
3: Ja, want noodweer heeft gisteravond op verschillende plekken in de provincie voor problemen gezorgd. Vooral in Twente. In Almelo kwam een buurt zonder stroom te zitten nadat de bliksem in een huis was ingeslagen. En ook in Hengelo ging het mis. Daar viel een grote boom op een gebouw. En in Enschede stond een tunnel onder water. Het is ook nog niet klaar met al dat noodweer, want voor morgen aan het eind van de dag heeft het KNMI al code geel afgekondigd.
1: BOA's van de NS zijn vanaf vandaag uitgerust met een wapenstok. Onder meer in Zwolle is dat het geval. Het gaat om een proef van een jaar in de strijd tegen toenemende agressie in het openbaar vervoer. Erik Tent is teammanager service en veiligheid bij vervoerder Arriva. Hij is wel voor zo'n wapenstok, maar ziet ook wel de gevaren ervan.
4: Ben ik op zich niet gelijk een tegenstander van de wapenstok, maar ik denk dat we ook met z'n allen moeten beseffen dat op het moment dat je een wapenstok krijgt, dat dat tevens ook geweld kan uitlokken. En je bent misschien sneller geneigd om de wapenstok te pakken in plaats van dat je het misschien op dat moment met je stem probeert om de situatie te deescaleren. Maar ik ben me ook wel bewust van het feit, als wij bijvoorbeeld andere wapens aantreffen in het trein of dan wel bij andere mensen, ja, weet je, dan zal het wel fijn zijn dat je een geweldsmiddel hebt om je te kunnen verdedigen. Een
1: maand geleden kregen NS-conducteurs al bodycams. Daar komt in Zwolle nu dus de wapenstok ook bij vanwege de veiligheid. BOA's krijgen overigens meer bevoegdheden vanaf vandaag ten opzichte van de benadering van jongeren.
3: Ja, en buiten daalt de temperatuur, maar de WK-koorts die stijgt nu het Nederlands elftal bijna compleet is en aan de voorbereiding op het WK is begonnen, vertelt NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.
5: 1500 supporters, oranje fans, die stonden langs de lijn en die keken toe hoe het Nederlands elftal de eerste training van deze WK-campagne afwerkte. De enige open training die het Nederlands elftal doet in deze periode in Nederland. Het zijn echt een beetje de inleidende beschietingen. Er stonden 27 spelers op het veld. Dan is het op dinsdag alweer de dag voor de wedstrijd. En op woensdag de uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije. En op donderdag stapt het Nederlands elftal dan in het vliegtuig om te vertrekken naar Amerika.
1: En hier thuis maken wij ons druk over onze oranje outfits en wat wij op ons hoofd zetten. Ik lees net dat de supermarkten vooral inzetten op de thuisbeleving.
3: Oké.
1: Maar je kunt natuurlijk ook buiten de deur gaan kijken. Voor sommige mensen is dat het ultieme kijken naar het Nederlands elftal. Grootste deel van de gemeente in Overijssel heeft toestemming gegeven aan cafés om langer open te mogen zijn tijdens het WK. Vanwege het tijdsverschil natuurlijk tussen de Verenigde Staten en Nederland zijn de wedstrijden 's avonds of zelfs 's nachts. Dan zou er ook nog eens extra betaald moeten worden om de wedstrijden live op de schermen uit te mogen zenden. Daar iets aan wilde doen was VVD-Kamerlid Arend Kisteman uit Zwolle. Hij wilde daar iets over aan doen al. En hij diende er een voorstel voor in de Tweede Kamer.
6: Eigenlijk zijn die uitzendrechten al gekocht met belastinggeld. Dus de belastingbetaler heeft er al een keer voor betaald. En wij vinden het eigenlijk raar dat de NOS dan nog een keer tegen die ondernemer zegt, nou, en nu moet je nog een keer betalen om die wedstrijden uit te mogen zenden. Dat gaat ons te ver. Beetje dubbelop. En daarvan zeggen wij, nou, laat ik het nu gewoon gratis maken. Ook omdat het in landen om ons heen, zoals in Duitsland en België, is het gewoon gratis. Dus daar hoeven die ondernemers niet extra te betalen voor die uitzendrechten. En daar zijn we in Nederland vrij uniek in.
1: En de meerderheid in de Kamer schaart zich achter die motie en is er dus voor dat het tonen van die beelden, live beelden, gratis kan zijn. We praten erover door met Rien Mon. Hij is de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland in Overijssel. Stuurde ook een brief aan de gemeente met het verzoek tot verruimen van de openingstijden. Maar meneer Mol, eerst nog maar eens even die gelden. Goedemorgen trouwens.
7: Goedemorgen.
1: Blij dat dat dan nu geregeld gaat worden? Of is dat nog niet geregeld? Want ik begrijp dat de NOS zegt van, ja, luister eens, we moeten bezuinigen. We willen er wel graag wel geld voor zien. Wij moeten ook betalen.
7: Ja, nou ja, tuurlijk zegt de NOS zegt dat. Hè. Eigenlijk staat ook in de mediawet staat het, is dat de NOS dat mag doorbelasten. Ja, de oproep van de Kamer is natuurlijk heel duidelijk. Ook met een grote meerderheid zelfs. Is dat ze zeggen van ja, niet twee keer gaan belasten. En ja, ik snap de NOS wel, want die wil natuurlijk, moet zometeen elk dubbeltje omkeren.
1: Ja.
7: Echter hebben ze ook natuurlijk heel royaal geboden met de bid op het WK. Hè. Er zijn ook andere commerciële partijen die dat graag hadden willen doen. Dus ze zijn zelf ook heel diep gegaan in de buidel om het WK maar binnen te krijgen. En ik vind het ook belangrijk, omdat het ook gewoon op een nationale zender moet worden getoond.
1: Ik wou net zeggen, anders hadden we weer moeten betalen voor een app. Of een, in ieder geval een betaalfirma.
7: Ja, precies. Dus dat is, kijk, en Aron Kisterman zei het net goed. En de belastingbetaler heeft eigenlijk al voor betaald. Nou ja, en met het dubbel belasten, ja, heeft hij gewoon een goed punt. Want ja, je gaat het nog natuurlijk ja, niet nog een keer weer doorbelasten. Ook al met de belasting, wat ook gewoon de ondernemer, de horecaondernemer daar al voor betaald heeft natuurlijk.
1: Snap ik vanuit uw oogpunt. Wat zou het kosten dan aan zo'n café-eigenaar?
7: Ja, nou, er zijn stapeltjes in het verleden geweest. Die heb ik niet helemaal op een netvlies. En dat ging dan met het aantal kijkers wat je dan zou hebben. En dan hebben ze een stapel van 500 en dan van 500 tot 2500. En dan 2500 tot 5000 en 5000 plus. Bij 5000 plus moet je al denken aan rond de 10.000 euro. Hmm. En tussen de 25 en de 5000 was er vorig jaar ook al een 3.500 euro voor gevraagd.
1: Ja, en dat is een behoorlijke hap uit de omzet natuurlijk. Ja. Dan moeten dan natuurlijk nog mensen komen. En dan moet je dus toestemming hebben van je gemeente of je inderdaad buiten zo'n scherm mag hebben of langer open mag blijven. Hoe is dat op het ogenblik in Overijssel geregeld? Heeft u enig overzicht?
7: Nou ja, in Overijssel, we hebben vanuit Koninklijke Horeca Nederland hebben wij een kaart van Nederland gemaakt. Want wij hebben, we zagen natuurlijk aankomen dat de WK komt eraan. En vanwege de nachttijd is dat in ieder geval met de openingstijden van heel veel bedrijven dat in gedrang natuurlijk kwam. Dus we hebben een brief gemaakt voor elke lokale afdeling. Onze vereniging structuur is dat wij heel veel lokale afdelingen hebben, vaak op gemeentelijk niveau. Die hebben ze naar de gemeente ingestuurd met de vraag van mogen wij 's nachts de wedstrijden gaan tonen. En als je dan op de Nederlandse kaart kijkt, dan is oranje behoorlijk gekleurd in de provincie Overijssel. Want oranje betekent dat er verruiming mogelijk is.
0: Ja, volgens mij, ik zie Oldenzaal zie ik nog wit als ik dat zo snel zie. En nog 2 of 3, 4 meer. Maar voor de rest van Overijssel zijn allemaal gewoon mooie oranje gemeenten.
7: Ja, dat klopt. En er zijn ook een paar gemeentes die zijn nog wit. En die zeiden, ik wil het eigenlijk niet zo aan de grote klok hangen. Omdat ze toch een beetje in de hand willen houden natuurlijk. Dus eigenlijk hadden er nog een paar bij die oranje gekleurd hadden kunnen zijn. Maar die zeggen van, nou, maak niet te veel lawaai. Maar ja, dan kun je bijna al inkleuren, omdat bijna Overijssel al oranje is.
1: Kijk aan, terwijl de burgemeester van Oldenzaal altijd zelf opschept over het meest gezellige horecaplein van Nederland.
7: Ja, precies.
1: Ja. Moet iemand eens over de brug komen. Maar misschien wil hij het juist wel een beetje stil. Daar bent u dus wel tevreden over, kan ik concluderen?
7: Ja, we zijn heel tevreden met de gemeentes. Ja, er zijn ook een paar gemeentes die toch wel hebben uitgesproken van, ja, we willen het niet, we willen het in de hand houden. Ja, wat daar precies de motivatie van achter is. Ja, we hebben één gemeente gehoord. Ja, het gaat maar om één nacht wedstrijd. En we hebben hier maar enkele horeca zitten. En die zitten er toch niet op te wachten. En ja, dat vind ik wel heel raar. Dat een overheid dan op de ondernemersstoel gaat zitten om te bepalen of de ondernemer wel of niet open wil.
1: Ja.
7: En ja, die gesprekken zijn er ook geweest.
1: Aan de andere kant zijn er wel veel ondernemers die open willen. Is er veel belangstelling voor? Of zeggen sommigen, nou ja, als het dan in de nacht is, laat ik het aan mij voorbij gaan?
7: Nou, ik denk dat vooral de cafés daar heel erg blij zijn met de verruiming die er is geweest.
1: Ja.
7: En dus op het moment, de meeste tijden, die zitten vaak door de week ook wel wat vroeger in het uur. Sommige gemeenten 12 uur, andere 1 uur. Ja, dan kom je in gedrang. Dus juist fijn is dat je een ontheffing bij je gemeente kunt vragen om dan die wedstrijd te gaan kijken.
1: Okay.
7: En het is ook echt gericht op de horeca, hè? Want er zijn natuurlijk ook wel voetbalclubs geweest die... Mm-hmm. Die dit ook wel wouden. En het is echt voor de horeca is die ontheffing.
1: Ja, er zullen ook wel buurtverenigingen zijn. Andere organisaties die dit misschien ook willen organiseren. Dit is voor de horeca. Aan de andere kant, u gaat ook nog naar Den Haag, begrijp ik, om te praten over regels voor horeca. Wat moet ik me voorstellen bij dat gesprek?
7: Ja, we hebben vanmiddag gaan we naar de Tweede Kamer heen. Met de ledenraad van de Koninklijke Horeca Nederland. Daar heb ik ook een zetel in. En dan gaan we praten. We hebben eerst een rondleiding in de Tweede Kamer. En dan gaan wij praten met Kamerleden in Nieuwsport. Onder andere over regeldruk. Wij moeten natuurlijk een overheid hebben die ons faciliteert en niet dicteert. Een overheid die niet een remmende werking moet hebben op de economie. En dat geldt natuurlijk ook voor de horeca. En daar gaan we het met de Kamerleden over hebben. Waar we vanmiddag gesprek mee hebben.
1: Ja, kabinet na kabinet. En dat zijn er nogal wat de laatste jaren beloofd. Dat er minder regels komen. Nu nog waarmaken, hè?
7: Ja, wij zien voorzichtige vooruitgang. Maar we zijn er nog lang niet. Dus er is al wel. Ze hebben de 500 puntenplan met de 500 regels die ze willen schrappen. 250 van die regels hebben ze al gezegd. Daar moeten we wat mee. Ja, dus daar willen ze ook wat mee. Maar ja, nu nog de daarbij het woord voegen. De woord bij het daad, sorry. Ja,
1: ja, ik snap wat u bedoelt. En wat is de eerste regel die wat betreft de horeca moet verdwijnen?
7: De bijschrijving van de leidinggevende. In de gemeente moet je altijd een alcoholvergunning hebben. Nou, vroeger was het zo geregeld dat de eigenaar die moest een diploma halen, sociaal hygiëne. En dan kon je je alcoholvergunning aanvragen. Nou, tegenwoordig is alcoholvergunning aanvragen, moet je door heel veel procedures heen. Maar je moet ook je leidinggevende moet je bijschrijven. Die moet ook zo'n diploma hebben. En ja, daarbij is het ook gewoon. Dus je hebt, als je een leidinggevende hebt, je moet bijschrijven. Het kan best zijn, maar dat hij een jaartje voor jou aan het werken is. En dan kun je volgend jaar het hele circus weer opnieuw doen. En dat zijn allemaal van die hele kleine regels wat we heel graag zien verdwijnen. En dat is een van de regels waarvan het kabinet ook heeft gezegd van ja, dat moet niet meer. Dat willen we op een andere manier.
1: Klinkt als dubbel op Riemel, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland in Overijssel. Hartelijk dank.
7: Dankjewel, fijne dag.

0: Olivia Dean hoorde je om 8:08 op Radio Oost. So easy to fall in love.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag om deze tijd een Overijssels burgemeester. In de uitzending op maandag is dat Ron Keunig, de burgemeester van Deventer. Meneer Keunig, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar gaat u het WK kijken?
2: Nou, ik denk toch thuis.
0: Of in bed.
2: Misschien loop ik ook wel eens even de blink op. Vorig jaar, of de, wat was het, het EK, hadden we zelfs tijdens de raadsvergadering. Toen zijn we maar wat korter gaan vergaderen. En toen hebben we daarna nog maar de stad in gegaan. Want toen wilde iedereen toch wel graag even op meekijken.
0: Zo is dat. En terecht natuurlijk. En ik begrijp dat het in Deventer mag, hè, buiten kijken of in het openbaar kijken.
2: Ja, het openbaar kijken mag. We hebben goede regels met elkaar kunnen afspreken. Met de horeca, die hebben we net als de vorige keer. Dus we hebben ook terrassen met beeldschermen. Wel naar het terras toe. De tijden zijn inderdaad aangepast vanwege het feit dat het wat ongelukkig is met de WK-tijden natuurlijk af en toe.
0: Precies. Mag je ook gaan kijken bij de coffeeshop?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar nee, dat misschien hebben ze
0: ik maak een bruggetje naar het koffieshopbeleid.
2: Ja, we zijn bezig met het koffieshopbeleid. En dat gaat over heel andere dingen natuurlijk dan televisie kijken. We hebben een discussie in Deventer over een nieuwe koffieshop. Dat is één. Maar we zijn ook bezig om het beleid te actualiseren. Omdat die wereld van de koffieshop nu is echt wel veranderd. Waar vroeger mensen vooral gebruikte in de coffeeshop, is het nu een soort afhaalcentrum. Ja. En dat betekent ook dat je de vraag moet stellen, is dat nou logisch dat dat midden in de stad gevestigd wordt, zo'n coffeeshops, of kunnen die ook op andere plekken in de stad? Nou, dat is een discussie waar ik woensdag met de gemeenteraad over in de slag ga. We hebben een aantal voorstellen neergelegd en gaan kijken wat de raad daarvan vindt.
0: En hoe denkt het college daar dan over? Wel in het centrum of juist niet?
2: Nou, het college heeft eigenlijk drie varianten neergelegd. En ik moet in dit geval zeggen, burgemeester, dat is wat afwijkend van normaal. Omdat het koffieshopbeleid is echt een burgemeestersverantwoordelijkheid. Ja. En dat kan ik ook zelf vaststellen. Maar je wilt toch graag weten hoe de gemeenteraad er naar kijkt. Een van de varianten is gewoon laten zoals het nu is. Dat betekent dat de koffieshops vooral in de binnenstad zitten. De andere is dat je zegt, het maakt eigenlijk niet uit. En er is nog een soort tussenvariant waarbij we zeggen bepaalde gebieden wel en bepaalde gebieden niet. Nou ja, daar kun je met elkaar over van gedachten wisselen. Dat voor alles is wat te zeggen. Ja. Concentratie heeft voor- en nadelen. Nou ja, goed. En natuurlijk blijven de regels als niet te dicht bij scholen en niet te dicht bij elkaar. Dus dat soort regels blijft altijd.
0: Ja, nou ja, dat wilde ik zeggen. En als u er dan toch inderdaad over gaat, meneer Keunig, je kunt natuurlijk met daar waar je de koffies hebt vestigd ook wel het gebruik natuurlijk enigszins reguleren. Wordt het lastig om iets te halen? Of wordt dat juist moeilijker? Moet je dat op een industrieterrein gaan doen?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat toen we in de coronaperiode op een middag besloten, het kabinet besloten dat de koffieshops om 6:00 dichtgingen. Dat werd om 5:00 bekendgemaakt. Toen was ik wel diep onder de indruk van de rijen die voor de koffieshops verschenen. Toen dacht ik, dit fenomeen is toch veel dieper verankerd in die samenleving dan ik.
0: Er is behoefte aan. Had.
2: Ja, er is zoveel behoefte dat ik denk, het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je ze vestigt. Degene die behoefte hebben, en het is een vreselijke gewoonte. Iedereen moet zelf weten, ik ga er niet over, maar ik denk wel van gezond kan het allemaal niet zijn. Maar goed, ja, als mensen het toch willen, dan kun je het toch maar beter proberen het zo goed mogelijk te faciliteren. Want anders dan krijg je hele andere praktijken. Ja. Maar heel blij word ik er niet van. Nee.
0: Maar laat u het nou uiteindelijk aan de gemeenteraad over of beslist u zelf?
2: Nee, in dit geval, ik consulteer de raad, zoals ze dat netjes noemen. En de raad geeft aan wat ze daarvan vindt. En op basis van de gedachtenvorming in de gemeenteraad neem ik zelf uiteindelijk een besluit. Maar als burgemeester wil je natuurlijk graag een besluit hebben dat ook kan rekenen op een instemming van de gemeenteraad.
0: Brede draagkracht. Heeft dat dan? Juist, precies, meneer Keunig. U heeft 14 miljoen euro gekregen, ja, u niet, maar Deventer wel, voor de bouw van ruim 2000 woningen, extra woningen, bovenop de opgave die er al was. Ja, dan vraag ik mij af, heeft u daar vergunningen voor? Heeft u de grond voor? Heeft u aansluitingen op het net? En heeft u voldoende bouwvakkers?
2: Ja, goede vragen.
0: Ja, dat zijn de gebruikelijke vragen tegenwoordig.
2: De complexiteit van dit soort ontwikkelingen is echt enorm. We hebben een aantal gronden waar we dit kunnen realiseren. We hebben ook goede hoop dat we tijdig de aansluiting kunnen realiseren. De ruimtelijke procedures moeten nog wel doorlopen worden. Voor een deel zijn die in gang gezet en voor een deel moeten ze nog doorlopen worden. Het punt is dat die met deze bijdrage van het Rijk kun je ook de verhouding tussen zeg maar, de sociale woningbouw en de wat duurdere koop- of huurwoningen gewoon goed in balans houden. Daar is deze bijdrage vooral voor bedoeld. Dat je niet alleen maar dure woningen hoeft te bouwen om de boel financieel ook haalbaar te maken. Dit is een goede bijdrage om te zorgen dat we ook de sociale woningbouw voort kunnen zetten in Deventer. Ja. En daar is het vooral voor bedoeld. Maar nogmaals, het is inderdaad, u is gelijk, helemaal een heel ingewikkelde tijd als het gaat om het bouwen van nieuwe woningen.
0: En dan wil Schalkhuizen ook nog niet in de achtertuin hebben.
2: Nee, dat is een discussie die in Schalkhaar loopt. Ja. We hebben Schalkhaar en daar hebben we inderdaad nieuwe wijken die er daarbij zijn geprojecteerd. Wegelenhoek en Baarlehoek. Daar loopt een discussie met het dorp Schalkhaar over. En dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat gesprek gaan we ook aan.
0: Goed, dan horen we daar ook nog meer over. Ja, we zijn eigenlijk al zwaar door de tijd heen, meneer Koning. Maar ik vraag me toch af wat er met al die teleurgestelde vierdaagse lopertjes moet. Nu dat het verregend
2: ja,
0: is.
2: Dat ja, dat was sneu. Het was afgelopen vrijdag. Normaal gesproken komen er zo'n 3000 kinderen langs het stadhuis.
0: Ja.
2: Dan krijgen ze een box in hand of een high five van de burgemeester. Maar het waren er nu een paar honderd, want het was onweer. Het regende verschrikkelijk. Dus het was voor niemand echt heel aantrekkelijk om te gaan lopen. Dus de scholen hadden met name besloten om maar niet te gaan lopen. De dappere lopers gingen door. En die hebben van mij wel gewoon een box high five of een hand gekregen. Maar het waren er niet veel dit jaar, moet ik zeggen.
0: U stond wel in de RTV Oost regenponcho gewoon buiten om ze...
2: Ja, nou, met de paraplu erboven.
0: Oh, met de paraplu erboven. Ja. Nou, goed. En de rest mag vast een keer langskomen, toch? De scholen.
2: Zeker.
0: Ja,
2: jawel.
0: Altijd welkom. Meneer Koning, dank u wel. En tot volgende week.
2: Oké, tot volgende week. Dag. Ja.

0: De zussen Judds, oftewel de Judds, hoorde je met Why Not Me. Je hoort zo dadelijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
8: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
10: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
11: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
0: Net 8:30 geweest. We hebben iets te lang gepraat, Job. Het belangrijkste nieuws van jou.
12: De stroomstoring na de blikseminslag in Almelo is opgelost. Gisteren sloeg de bliksem in een woning. Een buurt kwam daardoor zonder stroom te zitten. Fikse brand vannacht in Enschede. Een schuurtje daar brandde helemaal af. Vermoedelijk is de accu van een elektrische fiets de oorzaak van die brand. Brandweer kon nog wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of een waarschuwing geven. Het idee is dat BOA's op die manier beter de jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan.
13: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
12: Ja, het gaat om kleine vergrijpen zoals vernieling of als minderjarigen betrapt worden op alcoholmisbruik. En aan de slot heeft van zich laten horen.

0: Ik vertrek met volledig vertrouwen in de toekomst, zo zegt hij. Toen ik voor het eerst onder dat bord in de tunnel van Anfield stond, wist ik wat deze club eiste. Dat meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
1: Goed weer, nog een keertje naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zon is er wel bij. Nog niet heel erg uitbundig. Ook wel wat wolken, ja. Semi-cumulus, begrijp ik ook. Nee, wat was het?
2: Bijna alto-cumulus, wat hogere cumulus.
1: Wolken, dan zie je weer het wel.
2: Ja, soort schapenwolkjes zijn dat, zeg maar.
1: Ja, ja, het is al een beetje, ja, het is niet meer zo uitbundig als de afgelopen week. Nee. En niet zo zomers ook.
2: Nee, maar toch is het niet echt koud nog. Ik bedoel, de echte de klap naar wat meer naar beneden, die komt morgen in de loop van de middag door een aantal buien. En dan zit je denk ik woensdag en donderdag en vrijdag op 19 tot 21 graden. Dus dan maken we wel een val. Op dit moment is het een graad of 17 op de meeste plekken. We hebben zon, we hebben die wolkenvelden. Ik denk dat straks de zon ook wel weer wat meer tevoorschijn komt als die hoger klimt. En dan krijgen we straks de ontwikkeling ook wel laat vanochtend en vanmiddag van stapelwolken. Stapelwolken, zon. Een lichte bui vanmiddag, maar de meeste plekken droog. We sluiten trouwens een relatief natte meimaand af. Gemiddeld valt er 60 mm.
1: Zonder de kelders gisteravond, ja. Zo nat
2: De meeste regen is ook die natheid, zeg maar, hebben we gehaald door vrijdagmiddag. En gistermiddag bij elkaar nog even op te tellen. Er waren plekken waar de nattigheid meeviel. Bijvoorbeeld bij Gert, mijn weercollega, 55 mm IJsselmuiden. Ook Ton ten Hove, iedereen wel bekend, Zwolle Oost, 66 mm. Maar er waren ook een aantal plaatsen waar meer dan 100 is gevallen. Hans Rikhof, Enschede West, 122. En bijvoorbeeld de Lutte, 107. Allemaal die plekken in Twente die ook gistermiddag weer flinke buien hebben gekregen.
1: Juist, daarmee was mei ook een heel warme maand. Maar juni begint als zomerse maand dan toch iets minder. Want in de loop van de week, ja, het gaat niet zo heel erg goed met de temperaturen.
2: Nee,
1: toch?
2: We hebben even een dip. Al denk ik dat het morgen op veel plaatsen nog wel 3, 24 graden wordt. Maar morgen ziet er denk ik wel wat anders uit dan vandaag. Want vandaag is er ruimte voor zon. Is het zo goed als droog op die enkele bui daarna. En morgen kan in de loop van de ochtend al wat buiige regen overtrekken. Dus de eerste schermutselingen van een front. En morgenmiddag dan arriveren stevigere buien. Dat is weer van het kaliber onweer, hagel, windstoten en lokaal veel neerslag.
1: Nou,
2: dan komen we op woensdag in wat koelere lucht terecht met 20, 21 graden. Maar het aantal buien is beperkt. En donderdag en vrijdag kunnen er dan weer pittige buienexemplaren overtrekken. En steekt ook een stevigere zuidelijke wind op.
1: Hou de regenmeters maar weer paraat.
2: Zeker.
1: Dank je wel. Ondanks alles, toch een mooie dag. Dank je wel. Heb ik verkeersinformatie voor je. De staart van de ochtendspit, en dat is een forse staart, die staat op de A28 vanuit Amersfoort richting Zwolle. Bij het harde rijden alvast tot in Zwolle 9 kilometer file en een kleine drie kwartier aan vertraging. Het komt volgens de ANWB door werkzaamheden aan één brug in Zwolle. Nou, wij weten natuurlijk dat dat de Spolderbergwegbrug is. Daardoor kan de oude IJsselbrug niet gebruikt worden. En iedereen die vanuit het westen over de IJssel moet, moet dus over de A28. Drie kwartier vertraging. Houd de rekening mee. Er stond nog een file op de N50, maar die is weg. Dus iedereen op de weg. Verder een goede reis.

0: België. Gotje, samen met Kimbra en Somebody That I Used To Know. 9:15. Je luistert naar Radio Oost en we hadden het vanochtend, Job, bijvoorbeeld, hoewel de temperatuur wat gedaald was, over de hitte.
1: Jazeker, want hardloopevenementen of festivals bezoeken in de hitte. Ook dit weekend werden tijdens de warme dagen meerdere mensen onwel. Om beter voorbereid op pad te kunnen gaan, lanceert het KNMI samen met de Universiteit Twente de hittekrachtfunctie. Vanaf morgen kunnen gebruikers op een schaal van 1 tot 10 zien hoe groot het risico van de hitte voor hen is. Al verschilt dat per persoon, vertelt klimatoloog Gerard van der Schier.
2: Het hangt dus echt heel vanaf hoe je zelf bent, hoe fit je bent eigenlijk, hoe hittefit je bent. Maar ook hangt ook vanaf wat voor werk je doet. Zit je in de groene voorziening bijvoorbeeld, of draag je beschermende kleding, zoals bij de brandweer of zoiets dergelijks. Dat maakt echt van een verschil of je nou hittekracht 6 of hittekracht 8 of hittekracht 4 werkt. En we gaan dus ook niet zeggen van, nou, als het 7 is, dan mag je niet die 140 kilometer fietsen. Dat moet je niet doen. Daar gaat het KNMI helemaal niet over. Dat moet je gewoon lekker zelf bepalen.
0: Maar het kan wel een belangrijk hulpmiddel zijn, bijvoorbeeld bij het organiseren van evenementen.
2: We zien dus bij grote sportevenementen, dan zien we dus regelmatig mensen last hebben van de hitte. En we willen dus ook niet alleen aan de sporters of aan het publiek, maar ook aan de organisaties van dat soort evenementen een soort van handleiding bieden. Van, ja, dit is misschien een manier om daarmee om te gaan en om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld het vervroegen van de marathon of meer drinkpunten of misschien moet je in een bepaalde afstand aflasten of zo. Nou, dat soort dingen. Dat zijn beslissingen die organisaties zelf moeten nemen. Maar dit is wel een basis waarop ze dat zouden kunnen doen.
0: Tja, hoe warm worden bijvoorbeeld in Kansas?
1: Ik weet het niet.
0: Ik ook niet. Kan we wel achterkomen.
1: Oh, als dit is een bruggetje. Sorry, ik ben nog niet wakker, want je wil natuurlijk hebben over het WK voetbal.
0: Nog niet.
1: Want het grootste gedeelte van de gemeente in Overijssel heeft toestemming gegeven aan cafés om langer open te mogen zijn tijdens het WK. Want vanwege het tijdverschil tussen de VS en Nederland zijn de wedstrijden 's avonds of zelfs 's nachts. Voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Overijssel, Rien Mol, vertelt hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.
3: In Overijssel vanuit Koninklijke Horeca Nederland hebben wij een kaart van Nederland gemaakt. Want wij hebben, we zagen natuurlijk aankomen dat de WK komt eraan. En vanwege de nachttijd is dat in ieder geval met de openingstijden van heel veel bedrijven dat in gedrang natuurlijk kwam. Dus we hebben een brief gemaakt voor elke lokale afdeling. Die hebben ze naar de gemeente ingestuurd met de vraag van mogen wij 's nachts de wedstrijden gaan tonen. En als je dan op de Nederlandse kaart kijkt, dan is oranje behoorlijk gekleurd in de provincie Overijssel. Want oranje betekent dat er verruiming mogelijk is.
1: Wel een gemiste kans dat ze dat ding niet de W-kaart hebben genoemd.
0: Sorry. Dan, na 3 weken koersen, zit de Giro d'Italia erop. De op 1 na belangrijkste wielerkoers natuurlijk. Ook wielrenner Tim Nabelman uit Genemuiden. En de ploeg Unibet Rose Rockets van Bas Tietema uit Zwolle deden mee. Voormalig wielerjournalist Evert de Rooij spreekt wel van een verrassend sterk debuut van de Unibet Rose Rockets.
4: Ik had mijn twijfels vooraf. Toen ik hoorde dat ze naar de Giro zouden mochten, dacht ik, komt misschien nog wel een jaar te vroeg. Ze kunnen beter een jaar in wat mindere koersen proberen te scoren en dan de promotie te maken naar het volgende niveau. Maar zo brutaal als Tietema zelf is, zo brutaal zijn ook zijn renners. En ze zijn zonder een minderwaardigheidscomplex in de Giro gestart. En ik vind dat buitengewoon knap.
0: En een Kamper nog.
1: Ja, want Kamper kan terugkijken op een geslaagde editie van de Dudok Muziekdagen. 4 dagen lang werd klassieke kamermuziek gespeeld op bijzondere locaties in de stad. De mede-organisator vertelt waarom die formule zo goed werkt.
5: In die 4 dagen vinden er zo'n 40 concerten plaats, verspreid over de hele binnenstad. Wat wij eigenlijk een tijd geleden hebben ontdekt, is dat die binnenstad is niet alleen een onontdekte parel voor veel toeristen, maar het is ook het ideale festivalterrein. Dus die twee dingen combineren we eigenlijk. We brengen heel veel mensen naar Kampen toe en die krijgen een fantastische kruisbestuiving met de Kampense horeca, met de Kampense concertzalen. We brengen de Kampense muziekscene samen met de regionale muziekscene, samen met de landelijke en samen met de internationale.
0: En zo ben je weer helemaal bij over wat er gebeurt in onze provincie.

0: Damiano David samen met Tyla en Nile Rodgers bijvoorbeeld. En Talk to Me. 7:07. Job, het zit er over op.
1: Ja, dat zit er.
0: Een ochtend vol emoties. Bijvoorbeeld van Arne Slot.
1: Ja, ik voel wel mooi, want vanochtend heeft hij dus een afscheidsbrief in de lokale krant van Liverpool laten staan. Slot zegt dat er een band is gecreëerd dat verder gaat dan het voetbal. En refereert natuurlijk aan het overlijden van Diogo Jota vorig jaar. Volgens mij heeft dat heel veel gedaan met de club, met hem, met het team. Ja. En daar refereert hij naar in zijn afscheidsbrief. Want zaterdag werd hij ontslagen bij Liverpool.
0: Ja, wel jammer. Ook voor ons natuurlijk. Want de trainer uit Bergentheim, Zwolle, en nog even woonachtig in Liverpool, gaan we natuurlijk missen. Maar hij komt wel weer aan de bak. Er zijn vacatures genoeg.
1: Ja.
0: Volgens mij. Ik weet
1: je zou naar Ajax al kunnen. Gelijk... Je zou naar Nederland zelf al kunnen.
0: AC Milan had al. Wil? Ja, geen idee of die wil. Wie wel wil, dat is Bert Verlossen. Zo dadelijk na 9:00 neemt hij je mee de maandagochtend door. Wat mij betreft, tot morgenochtend. Ben je er ook, Job, of niet?
2: Nee.
0: Oh, nou, ik wel. Tot dan.

0: buiten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Noodweer heeft gisteren voor problemen gezorgd. Zo viel in een buurt in Almelo de stroom uit. De netbeheerder heeft die stroomstoring weer opgelost. En in een schuur in Enschede is vannacht brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond dat vuur door een accu van een elektrische fiets. De schuur is helemaal uitgebrand. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. Dat meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
15: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
14: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Espreja zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
16: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt zeg maar als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
14: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Late Night Shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
21: Woorden kunnen inspireren, gedachten kun je aan het denken zetten, maar alleen daden brengen je dichter bij je dromen. Zometeen Pim Pam Plaat hier op Radio's. Vraag met de letter W. Goedemorgen.
22: Het is zomer. Het is zomer.
23: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Teuntje Lager, zoveel te doen op Radio 6, 12 over 9.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag zo'n dag waarop werkelijk alles een feestdag lijkt. Want zo is het Durfdag, de dag om eindelijk iets te doen wat je al tijden uitstelt. Het is ook eens, zeg eens, iets aardigs dag. Dus een compliment geven mag vandaag zonder dat mensen meteen denken dat je iets van ze moet hebben. Verder is het Blootsvoetsdag. Het is Wereldmelkdag, Wereldouderdag en Internationale Kinddag. Wat is er ook? En het is ook in ons land deze week de week van de mentale gezondheid tot en met 7 juni. En ook week zonder afval. Even kijken wie er vandaag jarig zijn. Ron Wood is vandaag jarig. Hij is gitarist van de Rolling Stones geweest. En mede verantwoordelijk voor klassiekers als Start Me Up. De man met misschien wel een van de mooiste stemmen. Morgan Freeman is jarig, 89. De man met misschien wel de meest herkenbare stem van Hollywood. Pat Boone viert vandaag zijn 92e verjaardag. En ook jarig vandaag. Alanis Morissette. En zij viert vandaag haar 52e verjaardag.
2: Goeiemorgen!

Sir Cliff. En We Don't Talk Anymore, Cliff Richard op Radio. Het is 6:06. Je luistert naar de maandagochtend hier op Radio. Ik heb even het nieuws voor je. Tenminste, het opvallende ding uit het nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn radarinstallaties en commandocentra bij de Straat van Hormuz geraakt. De aanvallen zijn een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse drone. En de Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag breed te gebruiken in ons land. De app wordt de opvolger van IDIN, waarmee mensen online kunnen inloggen bij onder meer verzekeraars en webwinkels. Gebruikers kunnen voortaan via het IDIN-menu ook kiezen voor It's Me. En de Nederlandse politici zitten steeds minder op dezelfde platforms. Vooral lokale raadsleden verlaten massaal X, terwijl Blue Sky juist terrein wint. Volgens onderzoek van Binnenlands Bestuur raakt het online politieke debat daardoor steeds verder versnipperd. Sommigen spreken zelfs van een nieuwe vorm van digitale verzuiling. Even de hoofdpunten van het nieuws. Zometeen natuurlijk het regionale nieuws. Vandaag gelezen door Job. En ik heb heerlijke muziek voor je. Wat dacht je van deze? Want deze stond wekenlang op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Nelly Furtado. And all good things come to an end.

0: Blijft een van de leukste liedjes van haar. Nelly Furtado stond 1 met All Good Things Come to an End. Het is bijna 9:30. Job, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Wat heb jij zo meteen in het nieuws?
1: Nou ja, Arne Slot heeft van zich laten horen na het ontslag.
0: Ja, ik heb de brief gelezen, ja.
1: Heb je hem helemaal gelezen?
0: Ja, helemaal gelezen. Ja, ah, nee. Wel leuk.
1: Ja, vanochtend in de lokale krant van Liverpool heeft hij nog een afscheidsbrief laten plaatsen.
0: Ik had wel verwacht dat hij meer krediet zou hebben. Want onder Jurgen Klopp was het de laatste jaren natuurlijk ook allemaal kommer en kwel.
1: Dus daarom.
0: Eén minder jaar en wat er allemaal natuurlijk...
1: Wat er allemaal gebeurd is.
0: Aan het begin van het seizoen.
1: Met Diogo Jota natuurlijk, die omkwam.
0: Ja, ik denk dat dat het grootste...
1: Maar ik denk toch dat hij zijn krediet even speelt met de ruzie met Mohamed Salah.
0: Ja.
1: En dat heel veel spelers hem dat niet in dank hebben afgenomen.
0: Maar goed, ik denk dat er een mooie club voor hem in de verschiet ligt.
1: Zeker.
0: Zometeen meer in het regionale nieuws hier op radio's. En ik heb nog leuke muziek voor je van onder andere, tenminste, dat denken wij. Alex Warren, The Four Tops en Sniffin' the Tears voor je.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Let's go!
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Het is 3:30 op radio. Zet regionale nieuws nu met Job Voorst.
6: Ja, goedemorgen Bert. De meeste kroegen in Overijssel mogen langer open zijn als het Nederlands elftal moet voetballen op het WK. Vanwege het tijdsverschil tussen de VS en Nederland zijn de wedstrijden 's avonds of zelfs 's nachts. Het grootste deel van de gemeente in Overijssel heeft toestemming voor ruimere openingstijden gegeven, zeggen ze bij Koninklijke Horeca Nederland.
7: Nou, ik denk dat vooral de cafés daar heel erg blij zijn met de verruiming die er is geweest. Dus op het moment, de meeste tijden die zitten vaak door de week ook wel wat vroeger in het uur. Sommige gemeenten 12:00, andere 1:00. Ja, dan kom je in gedrang. Dus juist fijn is dat je een ontheffing bij je gemeente kunt vragen om dan die wedstrijd te gaan kijken.
6: Ja, slechts een aantal gemeenten, waaronder Oldenzaal, Zwarte Waterland en Staphorst, heeft geen toestemming gegeven voor die ruimere openingstijden. Een fikse brand vannacht in Enschede. Een schuurtje daar brandde helemaal af. Vermoedelijk is de accu van een elektrische fiets de oorzaak van die brand. De brandweer kon nog wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. Vandaag gaat de politie verder onderzoek doen naar die brand in dat schuurtje in Enschede. Noodweer heeft gisteravond op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Vooral in Twente was het raak. In Almelo kwam een buurt zonder stroom te zitten nadat de bliksem in een huis was ingeslagen. De bewoners waren op dat moment thuis. Door de inslag ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. Ook in Hengelo ging het mis. Daar viel een grote boom op een gebouw. In Enschede stond een tunnel onder water. Het is nog niet klaar met het noodweer, want voor morgen heeft het KNMI al code geel afgekondigd. Aan het einde van de middag en in het begin van de avond kunnen er pittige onweersbuien vallen. En Arne Slot heeft van zich laten horen na zijn ontslag bij Liverpool. De trainer uit Bergentheim heeft een afscheidsbrief geschreven, die vanochtend in een krant van Liverpool werd geplaatst. Hij heeft het onder meer over de titel die hij vorig jaar pakte, maar hij schrijft ook over de impact van de dood van Diogo Jota. Dat is de speler die vorig jaar bij een auto-ongeluk om het leven kwam. Hij bedankt ook de spelers, de staf, de clubleiding en de clublegendes. Ik vertrek met volledig vertrouwen in de toekomst, zo zegt Slot. Toen ik voor het eerst onder dat boot in de tunnel van Anfield stond, wist ik wat deze club eiste. Dat te meer lees je op onze site rtvoost.nl of in de app.
5: Oké, dankjewel. Ik heb even het weer voor je. Vandaag een heerlijke dag met zon en wolkenveld. Het wordt 23 tot 24 graden. Er staat weinig wind. Vanmiddag is een lokale bui mogelijk. Morgen blijft het eerst warm. Maar later op de dag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Ja, geniet vandaag nog even van het zomerse weer natuurlijk.
8: De vraag van vandaag.
5: Nou, stel, je krijgt de kans om 1 jaar lang ergens anders te wonen. Waar ook ter wereld. Waar zou je dan naartoe verhuizen? Wordt het een zonnig eiland, een bruisende wereldstad, een huisje in de bergen? Of blijf je toch liever gewoon in Overijssel? Dus waar zou jij een jaar willen wonen en waarom? Heb jij een plekje op deze wereldbol waar je wel een jaar zou willen wonen?
6: Ja, doe maar dat huisje in de bergen in Oostenrijk.
5: Een huisje in de bergen in Oostenrijk. Dan in de zomer?
6: Nee, in de zomer.
5: Ja, alles. Ja. Ja, een jaar lang dus van zomer.
6: Ja, dan moet je
5: ook
6: de winter zitten. Ja,
5: ja. Van zomer tot zomer.
6: We doen maar 2 zomers, ja.
5: 2 zomers, ja. Nou, het lijkt me wel leuk om in de Toscane in Italië gewoon
6: mooi,
5: even een jaartje te bivakeren.
6: Mag ook.
5: Mooie dorpjes, lekker eten en een wijntje op het terras.
6: En buiten Europa?
5: Buiten Europa.
6: Als je nog even iets exotischer moet opzoeken?
5: Nou, dan zou ik wel een jaartje in Argentinië willen wonen.
6: Oh ja.
5: Ja.
6: Dat is ook wel vet.
5: Ik weet niet waarom, maar dat schiet me gewoon ineens te binnen. Dus, maar goed, hoe zit het met jou aan de andere kant van de radio? Doe even mee. Waar zou jij naartoe willen verhuizen? Stel, je krijgt de kans om 1 jaar lang ergens anders te wonen. Waar ook de wereld, waar ga je dan naartoe? Even via de app. En laat je fantasie de vrije loop natuurlijk. Vinden we hartstikke leuk.

0: Fever Dream, een van de populairste liedjes.
1: De vraag van vandaag.
0: Stel, je krijgt de kans om 1 jaar lang ergens anders te wonen, waar ook ter wereld. Waar zou je dan naartoe verhuizen? Wordt het een zonnig eiland, een bruisende wereldstad, een huisje in de berg, of blijf je toch liever gewoon in onze mooie provincie wonen? Jeroen Fransen die wil wel een jaartje in Denemarken wonen. Wilma Nijverdal, goedemorgen Bert. Wij zouden wel een jaar op Bonaire willen wonen, in een huisje bij de zee. Altijd zon, lekker warm, heerlijk. Nou, ik ken mensen die daar gewoon naartoe verhuisd zijn, Wilma. Dus wat dat betreft, hallo Bert, een jaartje naar Curaçao lijkt me wel wat. Elke dag mooi weer en relaxen, al dus Els. Albert Baarslag uit het mooie Batman. Atherton Tableland, Queensland Down Under. In Australië, dus een jaartje. En Erik van den End, dit vind ik ook wel een mooie. Naar het eiland Tristan da Cunha. Je kan er alleen komen door een bootreis van 6 dagen. Dus familie, laat het wel even na om langs te komen. Nou, laat het me even weten. Stel, je krijgt de kans om 1 jaar lang ergens anders te wonen. Waar ook ter wereld. Waar zou jij dan graag willen wonen? Laat het me even weten via de radio-stem. 06-4567-1331. Zo meteen, hier op Radio Oost, tussen 10 en 11, de Pimpamplaat. En vandaag zoeken wij liedjes met de letter W. Kim Wilde zojuist aangevraagd, Cambodia door Rita Sandring. Dankjewel voor het doorgeven.

0: Meredith Brooks. En I'm a bitch op radio's. Het is 5:10, zo meteen na 10 en de Pimpamblad. Er komen leuke suggesties binnen, onder andere Van Halen zo meteen. Tussen 10 en 11 en Why Can't This Be Love. Heb je ook een suggestie voor me? Liedjes die beginnen met een W of artiesten met een W. Van harte welkom via de Radio Oostep. En zometeen misschien wel op de radio. Tot straks.
1: Start de motoren. Zondag 14 juni kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
2: Kijk uit, hier ben ik.
1: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
3: Ik voel me rijk als een koning.
1: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag 14 juni. 80 jaar Henk Wijngaard. Op TV Oost.
4: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
14: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
15: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In de meeste Overijsselse gemeenten mogen kroegen langer open zijn tijdens het WK. In Enschede is vannacht een schuur in brand gevlogen. Kwam vermoedelijk door de accu van een elektrische fiets. En trainer Arne Slot heeft de fans en spelers van Liverpool bedankt. Deed hij vanochtend in een open brief in de lokale krant van de stad. Dat ermee lees je op onze site rtvoost.nl of je leest het in onze app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
18: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
19: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
0: Tien uurtje lang pimpamplaat. Wat wil jij graag horen op radio? Als jij er dan zit. Iets met een W. Kim Wilde, Cambodia is aangevraagd. En ook Rick Astley. Iets met een W. Whenever you need somebody. Zit natuurlijk in de titel. Goedemorgen.
16: Radio Oost. Bert van Lossen. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
7: Pimpamplaat.

Radio. Jenny, dankjewel voor het doorgeven, want ja, de zomer is bijna officieel begonnen. Dit is een heerlijk zomersliedje van Waylon samen met Jan Smit. Tussen jou en mij nu op radio's.

Alex en Eddie Van Halen uit de jaren 80. Why Can't This Be Love? Wil jij een leuk liedje met een W? Laat hem even weten. Nou, ik heb hier een onderzoek, zeg hé. Ik weet niet of jij Ozempic gebruikt, maar er is weer een opvallende bijwerking ontdekt van het afslankmedicijn zoals Ozempic. Ik ga het zo meteen even aan je mededelen. Echt heel erg opvallend, een opvallende bijwerking. Het is een Amerikaans onderzoek, dus... Maar zo meteen dus hier.

Man at Work, dankjewel voor het doorgeven. Who can it be? Het is 3:30 hier op radio's. Er is weer een opvallende bijwerking ontdekt van afslankmedicijnen, zoals Ozempic. Sommige gebruikers vallen niet alleen kilo's af, ze raken namelijk ook verslaafd aan parfum. Vooral geuren die ruiken naar vanille, kaneel, appeltaart en versgebakken koekjes blijken ineens onweerstaanbaar. Een vrouw gaf zelfs ruim $3000 uit aan meer dan 50 parfumflesjes. 2:30, je luistert naar radio's met Avicii.

0: zaterdagmorgen met Avicii en Wake Me Up in het kader van de Pimp en Plaat. Zometeen meer Pimp en Plaat hier op radio's. Ja, sommige gebruikers van Ozempic vallen niet alleen kilo's af, ze raken ook verslaafd aan parfum. Een vrouw gaf zelfs dus ruim $3000 uit aan meer dan 50 parfumflesjes. En wetenschappers denken dat de medicijnen ervoor zorgen dat je hersenen extra gevoelig worden voor lekkere geuren.
1: Oké.
0: Bijwerking dus van Ozempic. Het is bijna 3:30. Job, wat heb je zometeen aan nieuws voor ons?
2: Nou ja, de meeste kroegen in Overijssel die mogen langer open zijn als het Nederlands elftal moet voetballen.
0: Zometeen ook op de radio. Weer een liedje in het kader van de Pimpam Plaat. Liedje met een W. Windforce 11 van Nadi.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Zes over half elf op radio's. Je wordt bijgepraat over het regionale nieuws door Job Voorst.
3: Een accu van een elektrische fiets die werd opgeladen is vermoedelijk de oorzaak van een brand in Enschede vannacht. Vandaag wordt daar verder onderzoek naar gedaan. In dat schuurtje waar de fiets stond brak rond 3 uur vannacht het vuur uit. De brandweer moest het schuurtje laten uitbranden. Wel kon voorkomen worden dat dat vuur oversloeg naar andere panden. De meeste kroegen in Overijssel mogen langer open zijn als het Nederlands elftal moet voetballen op het WK. Vanwege het tijdsverschil tussen de VS en Nederland zijn de wedstrijden 's avonds of 's nachts. Het grootste deel van de gemeenten in Overijssel heeft toestemming gegeven voor ruimere openingstijden, zeggen ze bij Koninklijke Horeca Nederland.
4: Nou, ik denk dat vooral de cafés daar heel erg blij zijn met de verruiming die er is geweest. Dus op het moment, de meeste tijden die zitten vaak door de week ook wel wat vroeger in het uur. Sommige gemeenten 12 uur, andere 1 uur. Ja, dan kom je in gedrang. Dus juist fijn is dat je een ontheffing bij je gemeente kunt vragen om dan die wedstrijd te gaan kijken.
3: Slechts een aantal gemeenten, waaronder Oldenzaal, Zwarte Waterland en Staphorst, heeft geen toestemming gegeven voor ruimere openingstijden tijdens het WK. En vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's op die manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan.
5: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
3: Ja, het gaat om kleine vergrijpen zoals vernieling of als minderjarigen worden betrapt op alcoholgebruik. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
2: Dankjewel. Dan even het weer voor vandaag hier op Radio Oost. Vandaag een heerlijke dag met zon en wolkenvelden. Het wordt 23 tot 24 graden, staat weinig wind. Vanmiddag is een lokale bui mogelijk. Morgen blijft het eerst warm, maar later op de dag neemt de kans op een stevige regen- of onweers.

0: Lekker liedje dit, The Motions en Wasted Words, aangevraagd door Herman Polman. Veel woorden, weinig daden, mijn suggestie, Wasted Words, Motions. Groetjes Herman Polman, dankjewel voor het doorgeven. We zitten in de Pimpamplaat. Trouwens, zou jij graag met jouw kleinkinderen of met je kinderen, of misschien wel, wil je wel alleen graag naar Slagharen? Nou, ik heb kaarten voor Slagharen in het spel.
1: Welke vogel is dit?
0: Nou, ik heb weer een vogel. En welke vogel is het? Laat hem even weten. Om deze vogel gaat het vandaag. Ah, oké. Okay. Welke vogel is dit? Geef hem even door via de app. 06-456-7-1-3-3-1. Welke vogel is dit? 12 voor 11. We zitten in de Pimpamplaat. What's up, what's going on? De Farnham Blanche, een van de grootste hits uit de jaren 90.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
3: OG's. Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
9: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
10: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Ja, een

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In de meeste Overijsselse gemeenten mogen kroegen langer open zijn tijdens het WK. In Enschede is vannacht een schuurtje in brand gevlogen, kwam vermoedelijk door de accu van een elektrische fiets. En trainer Arne Slot heeft de fans en spelers van Liverpool bedankt, deed hij vanochtend in een open brief in de lokale krant van de stad. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Szójok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Szójok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Late night shopping in Design Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Design Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
10: Het is 3:53. Leuk dat je luistert. Dit is Radio Oost. Weet je welke vogel dit is? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. En wist je dat katten ongeveer 100 verschillende geluiden kunnen maken? Honden komen niet veel verder dan een stuk of 10. Dus als jouw kat veel miauwt, voert hij waarschijnlijk gewoon een heel gesprek met je.
11: Het is zomer. Het is zomer.
4: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: 80er inmiddels, John Fogerty en Creedence Clearwater Revival en Up Around the Bend.
1: Welke vogel is dit?
0: Ik heb zometeen nog wel een top 10 van 80ers die deze zomer nog op tour gaat. Zometeen dus hier in dit theater. Maar eerst even naar de vogel. Welke vogel is dit? Het gaat om deze vogel. Ja, welke vogel is dit? Ik heb Ineke aan de telefoon. Goedemorgen, Ineke.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Uit het mooie Marienberg. Heb je hem veel voorbij zien komen, de vogel die ik zoek vandaag?
2: Ja, zeker.
0: Want,
2: ja,
0: het is... Om welke vogel gaat het?
2: Een roodborstje.
0: Ja, hij zingt uit volle borst het roodborstje. Nou, bij deze gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik heb wat kaarten voor je. Jullie zijn binnenkort 50 jaar getrouwd. Je wil graag met het hele gezin, hè?
2: Ja, als het kan, heel graag.
0: Nou, dat ga ik regelen voor je.
2: Fijn, dankjewel, Bert.
0: Veel plezier.
2: Ja, dank je.
0: En dank voor het meedoen, hè.
2: Jo, graag gedaan. Doei.

just might. Ja, volgens mij is er een stroomstoring in Wierden. Want ik krijg een appje van Mireille. Grote stroomstoring in Wierden. Gelukkig gaat de radio op de accu verder. Groetjes Mireille ter Beke. Dankjewel Mireille. Want ik krijg ook al een appje van Gert Harbers uit Wierden. Dag Bert, net tandarts klaar zit Wierden zonder stroom. Geen radio, de bakker kan geen brood snijden. Hopelijk is het snel voorbij. 400 postcodes liggen eruit. Ook in Almelo een grote stroomstoring op dit moment. Dus Wierden en delen van Almelo zitten dus op dit moment zonder stroom. Het is 11:15. Zometeen heb ik 2 kaartjes voor je voor In het Volkspark Festival. Daarvoor gebruiken we de In het Volkspark Festival dobbelsteen voor.

0: Degrees, je hoorde Frankie Valli voorbij trekken hier op radio's. Soundtrack natuurlijk van de film Grease, de legendarische film Grease. Een van de beste films uit de jaren 70 met John Travolta en Olivia Newton-John. Hey, ik heb 2 kaarten voor je. Als jij zaterdag 4 juli niets te doen hebt op die dag, dan is er namelijk een mooi festival. Dat heet In het Volkspark Festival in Enschede. Met onder andere Roxy Dekker en Direct op het hoofdpodium. Jij kan er naartoe. Ja, ik hoef maar 1 ding van je.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Een liedje voor op de Dobbelsteen. Ik heb een 6-tal liedjes nodig. De 6 mensen maken dus kans op 2 tickets voor in het Volkspark Festival. Zaterdag 4 juli. Ik zou zeggen, kom er door via de 06-4567-1331. Een liedje en dan krijg je van mij waarschijnlijk 2 kaarten voor in het Volkspark. Maakt niet uit welk liedje. Als jij denkt van nou, hier heb ik zin in op radio's, laat hem even weten via de app. Zometeen heb ik een top 10 rockers voor je. En straks hoor je de nummer 1. Oude rockers. Die bijna allemaal boven de 80 zijn. Of eind in de jaren 70. Maar die nog steeds optreden. En ook komende zomer. Zometeen.

0: is 86, Ringo Starr, en staat komende zomer gewoon op het podium op te treden. De oudste rockers op tournee deze zomer. Nou, Ringo Starr dus 86. Die staat op 1 op 2. Mike Love van de Beach Boys, 85. Treedt ook nog op komende zomer. Bob Dylan wordt 85. Paul Simon, 84. Staat ook gewoon nog op het podium deze zomer. Op 5 Randy Bachman van The Guess Who, 82. John Anderson, die kennen we van Jazz, 81. Treedt ook nog op komende zomer. Eric Clapton, onlangs nog in Amsterdam, 81. Rod Stewart, 81. Heeft trouwens afgelopen weekend wat concert afgezegd, Rod Stewart. John Fogerty, 80. Alice Cooper, Brian Johnson en Burton Cummings van The Guess Who, 78. En Robert Plant van Led Zeppelin treedt ook nog steeds op. 78. En de komende zomer staan ze nog steeds op de planken.
1: Ongelooflijk, toch?
0: Ja. Ik ben de dobbelsteen kwijt.
1: Ah, nee.
0: Grote paniek, of ik heb hem niet gezien. Heb je hem?
1: Ja.
0: Ja, je hebt hem. Ah, gelukkig. Zometeen de dobbelsteen hier op radio's. Want in ruil voor een liedje krijg jij natuurlijk kaarten voor de leukste festivals. En 4 juni hebben we weer eentje in onze provincie. In het Volksparkfestival met onder andere Roxy Dekker, Direct. Die staan daar op de buurt en ook volgens mij de jeugd van tegenwoordig. En ik heb leuke liedjes van je nodig. Ik ga 6 selecteren. Misschien ga ik jou zo meteen wel blij maken met 2 kaarten. Straks natuurlijk ook op Radio Oost. Het regionale nieuws met Wieke Essendal. Goedemorgen, ja. Wieke.
1: Goedemorgen. Hoe is het?
0: Ja, goed. En met jou een beetje een leuk weekend gehad ook?
1: Het was relaxed. Heel warm was het wel.
0: Ja.
1: Ik hou niet zo heel erg van warm weer, dus ik moest een beetje kalm aan. Maar het was rustig, ja?
0: Ja, ik heb ook wel een leuk weekend gehad. Ik heb wat wedstrijdjes bezocht in het kader van de na-competitie.
1: Ja, leuk.
0: Ik was onder andere in Vriezenveen afgelopen zaterdagmiddag. Daar moest ik werkgerelateerd naartoe.
1: Ja.
0: En gisteren was ik in Enter. Ja, het was hartstikke leuk. En zaterdagavond met vrienden nog even wat gegeten.
1: Belangrijk.
0: Creta Almelo.
1: Ach, wat heerlijk.
0: Heerlijk eten, heerlijk
1: zitten. In de zomerse sferen.
0: Ja, in zomerse sferen, ja. Trouwens, het is maandag en vanavond ga ik ook lekker uit eten gewoon.
1: Hè? Wat een leven.
0: Even, ja, de zomer heb ik wel zo'n leventje van. Dan ga ik even bijkletsen met vrienden en bekenden.
1: Belangrijk om te doen.
0: Het allerbelangrijkste is dat. Gaan we nog een theekransje doen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Zometeen. En wat heb jij in het nieuws?
1: Ja, een grote stroomstoring in het deel van Almelo, daar hoor je zo meer over. En over een half uurtje, dan maakt je telefoon heel veel herrie. Ik vertel je zo waarom.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
11: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
12: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Het is 11:55 hier op Radio Oost. Het regionale nieuws nu met Wieke Esterdal.
5: Goedemorgen. Een grote stroomstoring in een deel van Twente. Zo'n 5000 huizen zitten op dit moment zonder stroom. Vooral in Hellendoorn, Hengelo, Wierde en Almelo. Het lijkt erop dat de stroomstoring over meer dan een uur pas verholpen is. Het staat waarschijnlijk los van de stroomstoring van gisteravond in Almelo. Toen ging het mis nadat de bliksem insloeg in een woning aan de Dotterbloemstraat. Toen ging het mis, daar raakte gelukkig niemand gewond. Maar door die inslag kwam een groot deel van de buurt zonder stroom te zitten. Maar nu gaat het dus om een ander gebied en om grotere schaal. Over een half uurtje begint je telefoon weer te tetteren en te loeien. De overheid stuurt precies om 12:00 een testbericht via NL Alert.
4: Sorry hoor,
5: ja, dat
4: tetteren
5: leuk,
4: en loeien.
5: Ja, ik dacht, hoe moet ik dit nou omschrijven?
4: Ja, heel goed.
5: Ja. Het gaat namelijk om de halfjaarlijkse test om te kijken of het systeem nog goed werkt. In het berichtje staat ook duidelijk vermeld dat het om een test gaat en dat er dus geen sprake is van een noodsituatie. Daarnaast is het ook de eerste maandag van de maand, dus precies om 12:00 loeit ook nog het luchtalarm. Het festival Douwpop gaat meer inzetten op weekendgasten. Dat zegt de festivaldirecteur na de editie van afgelopen weekend. Volgens de directeur moeten er meer weekendmensen komen, anders is het festival niet meer te betalen. Dat wil de organisatie voor elkaar krijgen door weekendkaarten goedkoper te maken ten opzichte van de dagkaartjes. Het festival in Hellendoorn is altijd in het laatste weekend van mei, op vrijdag en op zaterdag. Dit jaar waren er 9000 festivalgangers te vinden. En de meeste kroegen in Overijssel mogen langer open zijn als het Nederlands elftal moet voetballen op het WK binnenkort. Vanwege het tijdsverschil tussen Amerika en Nederland zijn de wedstrijden 's avonds of zelfs 's nachts. Het grootste deel van de gemeente in Overijssel heeft toestemming voor ruimere openingstijden gegeven. Dat zien ze bij Koninklijke Horeca Nederland.
6: We hebben een brief gemaakt voor elke lokale afdeling. Die hebben ze naar de gemeente ingestuurd met de vraag van mogen wij 's nachts de wedstrijden gaan tonen. En als je dan op de Nederlandse kaart kijkt, dan is oranje behoorlijk gekleurd in de provincie Overijssel. Want oranje betekent dat er verruiming mogelijk is.
5: Maar een paar gemeenten, waaronder Oldenzaal, Zwarte Waterland en Staphorst, daar hebben ze geen toestemming gegeven voor ruimere openingstijden in de kroeg. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
4: Ben je al een beetje in de WK-stemming?
5: Nee, totaal niet.
4: Nee, ik ook niet. Vanaf volgende week gaan we wel even een WK-quizje spelen, ja. Natuurlijk. Maar ik ben ook nog niet echt in de WK-stemming.
5: Ik zag verderop bij mij in de straat dat ze druk waren met de versiersels ophangen, de oranje vlaggen en alle gezellige dingen naar buiten. En dat herinnerde me bijna er weer aan. Oh ja, het is al bijna zover.
4: Ik heb even het weer voor je. Vandaag een heerlijke dag met zon en wolkenvelden. Het wordt 23 tot 24 graden. En er staat weinig wind. Vanmiddag is een lokale bui mogelijk. Morgen blijft het eerst warm. Maar later op de dag neemt de kans op stevige regen. En onweersbuien toe. Geniet dus vandaag nog even lekker van het weer. Dan gaan we even naar het theekransje hier op Radio Oost. Ja, elke dag hebben we natuurlijk een theekransje van maandag tot en met donderdag hier op de radio. Waar gaan we het over hebben?
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Het theekransje.
7: Man. Oh, maar wat erg.
8: Het theekransje.
5: Ja, ons kopje thee drinken we vandaag op het

0: Dat je met een bekende Nederlander een keer een broodje wil eten. Het kan zijn dat je een keer met een hele band tegelijkertijd een boterhammetje wil doen. Je mag het zelf bedenken. Met wie wil jij een keertje lunchen?
1: Heb jij iemand waar je wel mee zou willen lunchen ook?
0: Ja, bij mij in de straat woont iemand.
1: Ja.
0: Daarvan denk ik, dat is volgens mij een heel interessant iemand. Die ziet er best wel bijzonder uit. Mooie kleding altijd aan. En die klust heel veel aan zijn huis. Ik ben zo benieuwd hoe dat er allemaal aan toe gaat in dat huis.
1: En of hij jou af en toe een keer kan helpen.
0: Precies, ja. Misschien nog wat handigheid om de hoek. Ik dacht, wat leuk om een keer om de hoek met iemand te gaan lunchen die je niet kent.
1: Maar jij lijkt me ook wel zo'n type die dan aanbelt en zegt, goh, zullen we een keer gaan lunchen?
0: Ja, misschien moet ik dat gewoon eens doen.
1: Ja. Nee, stoute schoenen aantrekken. Nou, precies. Een leuk verhaal, kom maar op. Met wie zou je wel graag een keer willen lunchen? Laat hem even weten op de Radio Oostep. Dit is Bluff, Zoutelanden.

0: Nieuwe single van Helene Fischer, Huid en Nacht, de hele week. De Bas en Bert Beuker. Nou, het is tijd voor een liedje in ruil voor twee kaarten in het kader van in het Volkspark Festival. 4 juli wordt het gehouden. Langendorse Bonne heeft het niet helemaal begrepen, zegt ze. Hoe kan ik nu in aanmerking komen voor twee kaarten voor het Volkspark Festival? Nou, heel makkelijk, een liedje doorgeven. En dan zet ik dat liedje op de dobbelsteen. Nou, dat heb ik inmiddels gedaan. U2 op 1 met One. Willem, dankjewel voor het doorgeven op 2. Supertramp School. 3, Suzanne en Freek Lichtjes Branden. Evert Huff komt daarmee. Op 4, liedje van Teddy Swims. Groetjes Carola. Carola, groetjes terug. 5, Volkspark Buggles Lenny. En op 6, hoi Bert, een liedje dat past bij de maandag. De Boomtown Rats met I Don't Like Mondays.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Dobbelsteen. Het is 13 voor 12 hier op Radio Oost. Nou, daar gaan we. Nummertje 6. Ik zal het even laten zien. Nummertje 6. Dat betekent dus twee kaarten voor Marjan. Van harte gefeliciteerd. I Don't Like Mondays. Dat liedje ga ik zo meteen opzetten. Maar eerst even deze van Fleetwood Mac en Don't Stop. En zometeen in Goud of Fout. The Scorpions and the Wind of Change.

0: Goud of fout?
1: Vandaag in 1991 stond deze bovenste beste in de Nederlandse top 40. Ik heb het over de Scorpions, The Wind of Change. Is dat in jouw ogen een gouden liedje of is het een fout liedje? Laat het me even weten via de Radio Step. Gaan we deze wel of niet toevoegen aan de lijst met gouden liedjes voor Radio Step?

0: Het is een gouden liedje geworden. 95% kies voor goud. Dankjewel.
1: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Er is een grote stroomstoring aan de gang in een deel van Twente. Die is ontstaan door graafwerkzaamheden waarbij een kabel is beschadigd. De problemen rond de storing duren in elk geval nog een klein uurtje. En in de meeste Overijsselse gemeenten mogen cafés langer open zijn tijdens het WK voetbal binnenkort. Je leest daar meer over op oost.nl of in onze app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. 2 mannen die in de buurt aan het werk waren zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
19: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Hey, wist je dat piloten een botsing in de lucht soms gekscherend een aluminium douche noemen? Het is maar even dat je het weet. En ik moet nog even wat kaarten weggeven, want Dobbelsteen viel op 6. En ik heb iemand aan de telefoon die 4 juli richting het Volkspark in Enschede gaat. Ik heb Marjan aan de telefoon. Marjan, goedemiddag.
21: Hi. Goedemiddag.
0: En jij had I Don't Like Mondays doorgegeven.
21: En ja.
0: Dat is bij jou wel van toepassing, toch?
21: Nou, weet je, ik zit al iedere keer met de pimper op plaat te wachten dat die eens een keer op maandag gedraaid kan worden. Dus ik denk, weet je wat, nu stuur ik even de Dobbelsteen.
0: Ja. Ja, en in ruil voor een liedje krijg jij 2 kaarten voor in het Volkspark Festival zaterdag 4 juli.
21: Oh, hartstikke leuk.
0: Maar ik zie dat jij uit Wierden komt. Tenminste, dat lees ik op mijn scherm.
21: Ja.
0: Hoe is het eigenlijk met de stroomstoring?
21: Nou, rampzalig. Ik zat bij de tandarts. En gelukkig al in controle. Dus er gebeurde niks. En daar ploep, ging alles uit. Maar we dachten, dat was in die wijk. Maar toen ging ik naar de bakker. En alle winkels helemaal in paniek in Wierden. Dus ja, ze kunnen niks beginnen.
0: En per wanneer is het verholpen?
21: Ze hopen met een klein uurtje, 12:15, zeggen ze maar. Ik vraag me af.
0: En wat ga je dan doen? Dan ga je nu wandelen? Of want je kan thuis helemaal niks doen dus op dit moment.
21: Nou, ik was net even de tafel aan het dekken buiten. Dus we gaan zo even lunchen. En wij wilden eigenlijk vanmiddag even naar Duitsland.
0: Ah, nou, dat kan. Maar een elektrische auto kun je dus even niet opladen in Wierden.
21: Nee, dat wil niet. De stofzuiger ook niet, want ik was aan het stofzuigen met mijn draadloze stofzuiger, maar die kan ik ook niet meer opladen. Dus,
0: Wat zijn we van veel dingen afhankelijk, hè?
21: Heel erg. Nou, bij de bakker ook. Ik zeg, ik heb nog wat contant geld. Oh, graag.
0: Nou.
21: En de dame moest even op de telefoon kijken wat het brood kostte, want dat, dat wisten ze ook niet zonder kassa.
0: Nou, maar je hebt in ieder geval wel brood om te lunchen.
21: Ja, zo is het. Nou en leuk 2 kaarten. Hartstikke leuk.
0: Nou, ik wens je een fijne dag en ik ga de Boomtown Reds draaien.
21: Oh.
22: Radio Oost. Bert van Lossen.

En maar goed dat, dat er een radiobatterij bestaat. Hè? Dan kun je in ieder geval nog luisteren naar de radio. Boomtown Rats. Twijfelgevalletje voor wat betreft Back to the 80s. Ben je aangevraagd door Marjan.

0: Het is de 80's lunch hier op radio's. Deze stond 1 in de jaren 80. Dancing in the Street, David Bowie en Mick Jagger. Het is 12 over 12. Maria, goeiedag. Goeiedag, Maria.
1: Ja, best wel, hè?
0: Ja, we hebben deze week de Bas en Bert Beuken, de nieuwe single van Helene Fischer. Jij bent de vrouw die mij ooit aan Helene Fischer koppelde.
1: Ja.
0: Met Ademloos, want dat liedje heb jij natuurlijk ontdekt hier op radio's. Maar nu heb je ook weer een schokkende bekentenis. Want jij vindt de nieuwe single van Helene Fischer niet leuk.
1: Nee, ik kan het niet zo bewonderen.
0: Nee?
1: Nee, echt niet. Dat heute nacht, al heute nacht. Ja, heute nacht, ja, dat moet gebeuren, of niet?
0: Dat weet ik niet. Kan 24-7 natuurlijk, hè. Dat hoeft niet alleen heute nacht.
1: Nee, nee, nee. Het is te vaak heute nacht, vind ik.
0: Ah, oké.
1: Ik vind... Nee.
0: Dat kan
1: toch gebeuren?
0: Ja, nee, dat is zomaar leuk dat je even je mening deelt hier op radio's. Ja. Maar goed, volgende week maandag is er weer een nieuwe Bas en Bert Beuken. Nou, wat zeg ik? Komende zaterdag al.
1: Ja, ja. Oh, ja, dat was wel even mededeeld. Ik kreeg een compliment, Bert.
0: Heb jij een compliment gekregen?
1: Ja, had er wel goed uitzag voor mijn leven.
0: Nou, dat vinden wij, Bas en ondergetekend ook, dat jij er nog steeds goed uitziet, hoor.

Jouw ethisch lunch met Alison Moyet en Is This Love. Vandaag in 1980. CNN gaat officieel van start. De eerste 24 uur nieuwszender ter wereld. Back to the 80s. Talk Talk. Ook uit de jaren 80 natuurlijk. And It's My Life.

0: De zomer van 1984 trok nog even aan je voorbij hier op radio's. Lara Brennigan en de Self-Control. Het is bijna 12:30. Zometeen word je bijgepraat over het laatste regionale nieuws met Wieke Essendal. En Gerita en het weerwoord zometeen ook op radio's. En Cor en Marjolein, die komen ook nog met de verjaardagskalender. En de beste 80's hits. Wat dacht je van zometeen op radio's? Hans de Boy en alle vrouwen. En Prince en Purple Rain staan ook in de wachtrij.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, 2 bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
8: Por favor.
5: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Het is 2:30 hier op Radio Oost. Tijd voor het regionale nieuws. Wieke Essendal.
13: Goedemiddag. Er is nog steeds een grote stroomstoring in een deel van Twente. 5000 huizen zitten nu zonder stroom. Vooral in Hellendoorn, Hengelo, Wierden en ook in Almelo. En ook deze vrouw die heeft daar het een en ander van gemerkt.
14: Nou, rampzalig. Ik zat bij de tandarts. En gelukkig al in controle, dus er gebeurde niks. En daar ploep, ging alles uit. Maar we dachten, dat was in die wijk. Maar toen ging ik naar de bakker en alle winkels helemaal in paniek en wierden. Dus ze kunnen niet beginnen.
13: Ja, dat hoorde je net in deze uitzending. De verwachting is dat die storing zometeen verholpen is. Maar tot die tijd heb je daar dus last van. Gisteravond ook al een stroomstoring op een andere plek in Almelo. Dat kwam toen door de inslag van bliksem. Inmiddels is dat opgelost. Ook raakte daar gelukkig niemand gewond. Mike te Wierik blijft bij Heracles Almelo, ondanks de degradatie van de voetbalclub. De verdediger verlengt zijn contract met 1 jaar, met nog een optie voor nog een extra seizoen. Hij baalt natuurlijk van de degradatie en ook van een enkel blessure die zijn seizoen heeft beëindigd. Maar blijft de club in Almelo dus trouw? Technisch directeur Ernest Faber is heel blij dat hij voorlopig bij de club blijft. En je hoorde net je telefoon inderdaad weer loeien en herrie maken. De overheid stuurde om 12 uur een testberichtje via NL Alert. Het gaat om een halfjaarlijkse test om te kijken of dat waarschuwingssysteem goed werkt. In het berichtje dat je mogelijk kreeg staat ook vermeld dat het om een test ging en dat er dus geen sprake is van een noodsituatie. Daarnaast ook nog de eerste maandag van de maand. Dus ook stipt om 12 uur hoorde je net het luchtalarm bij jou in de buurt nog één keer afgaan. Onlangs was in het nieuws dat na 2028 die luchtalarmen helemaal worden afgeschaft vanwege een gebrek aan geld. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Het is bijna 1:05. We gaan praten over het weer. Dat doen we met Grita. Goedemiddag.
3: Hele goedemiddag. Hi.
0: Het is best toch wel aangenaam hè, vandaag.
3: Zeker, zeker. Ja, vorige week hadden we natuurlijk een stapjes omhoog, daarna stapjes omlaag. En het gaat heel erg geleidelijk, ook met die temperaturen. We hebben natuurlijk een best zomers weekend gehad. En ook deze maandag ziet er nog behoorlijk zomers uit. De meeste zonuren zijn wel geweest inmiddels. Die hadden we vanochtend. Het oogde prachtig. Dan zag je wel dat er stapelwolken gingen ontstaan in de late ochtend. En die slibben nu een beetje de lucht dicht. Dus minder zon vanmiddag, wel af en toe een beetje zon. Misschien een lokaal regenbuitje, maar de meeste plekken zijn droog. En het is inmiddels grootschalig 21 graden bij weinig wind. En we gaan naar 23 of 24 graden toe uiteindelijk vanmiddag.
0: 23, 24 graden, is dat het meest haalbare deze week?
3: Ja, een beetje wel. Ja, dat is een beetje de hoogste of de warmste dag. Samen met morgen. Ik denk dat morgen ook nog wel die 24 graden net aangehaald wordt. Windje uit het zuidoosten voert nog die milde lucht aan. Alleen morgen is het wel ja, aan de buiige kant. Is neerslag die ligt nu nog bij Ierland of boven Ierland. Komt in wat golven onze kant op. Morgenochtend is het redelijk bewolkt. Valt er wat buiige regen zonder onweer. Ik denk daarna heb je eventjes dat de zon erbij komt. Beetje klammig. Dan gaan we even naar die 3,24 graden. En in de loop van morgenmiddag komen er dan weer stevige buien aan. Nou, we zijn er een beetje aan gewend geraakt. Naar twee buienzones vrijdag en eentje gistermiddag. Dus morgenmiddag kunnen een paar stevige onweersbuien vallen. En daarna zie je dat ook wel de aangevoerde lucht wat kouder wordt. Killer, okay. Frisser.
0: Wat is eigenlijk de normale temperatuur voor de tijd van het jaar op dit moment?
3: Ja, de bandbreedte is vrij groot, maar 20 graden is een beetje het gemiddeld. Zegt dat je makkelijk vaak tussen de 18 en de 23 graden zit.
0: Ah, ja. Oké. Okay. Ja. En hoe gaan we dan de week verder?
3: Een beetje frisjes. Ik denk met name dat vrijdag dat het moeilijk wordt om 19 graden te halen. Dus die temperaturen zijn bescheiden. Ik denk dat het woensdag qua buien eigenlijk wel wat meevalt. Er vallen wel een paar buien, maar het zijn geen heftige buien. Donderdag zouden weer de buien kunnen passeren met onweer erbij. Dan zie je ook dat die wind wat gaat aantrekken. Wordt het allemaal echt voor het gevoel ook wat wisselvalliger. Want dat gevoel heb je op dit moment denk ik nog niet. En dan op vrijdag nog een paar buien en dan komt er weer een hoge druk gebied naderbij in het weekend. En dat moet de boel dan weer stabiliseren. En dan moet de boel ook weer gaan opwarmen.
0: Oké, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Dan gaan we even naar...
7: Het weer nog, het is zonnig.
15: Het weer nog, veel zon.
16: Het weer.
17: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
0: Heb jij er eentje?
13: Zeker heb ik er één. De stapelwolken slibben de lucht dicht.
0: Ja, die heb ik ook.
13: Mooi.
0: Slibben nu een beetje de lucht dicht.
13: Ja.
0: En deze vind ik ook mooi. Een buige kant, komt die golf onze kant op.
13: Prachtig.
0: Ja. We hebben er weer een paar voor aan de muur. Dankjewel,
3: heel fijn,
0: Grita.
3: Heel fijn. Alsjeblieft. Mooie dag.
0: Ja, fijne dag. Doei. En vanmiddag hoorden we Grita natuurlijk ook weer. Met wie zit je vanmiddag?
13: Met Nico.
0: Met ome Nico.
13: Ja, gezellig.
0: Ja, hartstikke gezellig met ome Nico natuurlijk. Zometeen Hans de Boy. Alle vrouwen en zometeen natuurlijk ook.
13: Het theekransje. Met wie wil jij een keertje lunchen?
0: Ah, Herman Vinkers lijkt me wel leuk.
13: Ja.
0: Er wordt veel over gepraat ook, over Herman Vinkers. I never meant to call.

0: Deze kende je niet, hè?
1: Nee.
0: Nee, dit is Hans de Boy.
1: Leuk, hoor.
0: Hij is van Annabel en ook van alle vrouwen.
1: Deze kende
0: thuis
1: niet.
0: Ben.
1: Ja.
0: Een vrouw zoals jij is ook zo'n mooie van hem. We hebben een tijdje als zwerver geleefd ook, Hans de Boy. Die is echt met corona alles kwijtgeraakt. Mm. Zo'n tijdje ver weg vanuit, volgens mij vanuit Indonesië of zo. Thailand heeft hij ergens gewoond.
1: Yeah.
0: Hans de Boy dus, een van zijn grootste hits uit de jaren 80 hier op radio.
2: Hallo, daar zijn we weer.
1: Het theekrantje.
2: Man. Oh, maar wat
1: Het theekrantje.
3: Ja, het theekrantje gaat vandaag over lunchen en met wie je dat nog wel een keer zou willen doen.
0: Oké.
3: Ja.
0: Nou, Michel uit Houten die wil een keer bij mij lunchen.
3: Ah, leuk.
0: Ja, nou.
3: Dat is gezellig.
0: Ligt eraan in welke bui ik ben.
3: Ja,
0: hè?
3: Dat komt wel goed. Goeie tip.
0: Ja.
3: Hier zegt iemand: ik zou wel eens een keer willen lunchen met mijn opa of oma toen ze nog jong waren, om dat soort verhalen eens te horen.
0: Ja, dat vind ik ook wel leuk. Vind ik wel een goede suggestie. Johan Jansen met Trucker Tim.
3: Oh.
0: Ja,
3: nou,
0: ik weet niet wie Trucker Tim is, maar dankjewel voor het doorgeven.
3: Even na de lunch, gezellig hoor. Hier zegt iemand: ik zou wel eens willen lunchen met iemand die totaal anders in het leven staat dan ik.
0: Ah.
3: Ja, dat is wel leuk.
0: Ja, is dat leuk?
3: Ja,
0: heb
3: je
0: wel eens
3: leuke gesprekken van.
0: Ja, zeker.
3: Ja.
0: Ja, maar je kan elkaar altijd wel vinden op een paar punten in het leven, toch?
3: En dat is belangrijk.
0: Ja, ergens halverwege.
3: Zo is het.
0: Frans Bauer, gewoon om te ontdekken of hij echt altijd zo gezellig is.
3: Ik zou wel eens willen praten met een vriend van vroeger die ik al veel te lang niet heb gesproken.
0: Ja, en Paul McCartney, die komt ook vaak voorbij natuurlijk.
3: Ja.
0: Hoe was het nou echt bij de Beatles? Dat wil Willem wel weten.
3: Herman Finkers, die wordt heel veel ingestuurd. Die kan een keer een hele lunchtafel vullen, geloof ik.
0: Ja. Aan de lunch met Herman.
3: Ah, leuk.
0: Zou een mooi radioprogramma kunnen zijn natuurlijk. Of een podcast. Johan Derksen wordt ook links en rechts wel om gevraagd. Eens kijken of hij aan tafel net zo uitgesproken is. Nou, Johan is best heel erg lief.
3: Mm.
0: Ja.
3: Dat merk je niet altijd?
0: Nee, op tv. En dat is ook een beetje chargeren op tv. Dat is ook een beetje uitlokken, heet dat.
3: Ja, bepaalde houding. Ja. Zeker. André Kuipers komt ook best vaak binnen. Mensen zijn benieuwd hoe de aarde eruit ziet vanuit de ruimte.
0: Dolly Parton.
3: Oh, leuk. Ja, dat zou ik ook wel willen.
0: Ja?
3: Ja, dat lijkt me wel wat. Ja, dat is een bijzondere vrouw met een bijzonder verhaal.
0: Ja,
3: dat lijkt me heel leuk. Ilse de Lange komt een paar keer binnen, gewoon lekker in de buurt lunchen.
0: Agneta van ABBA.
3: Ja, lang niet gek hoor.
0: Nederlandse mannen zijn wel gek op Agneta. Moet meteen weer denken aan die Nederlandse man die ooit een relatie heeft gehad met Agneta.
3: Oh.
0: En nadat zij de relatie verbrak, nog jarenlang Agneta gestalkt heeft.
3: Ja?
0: Ja, ja. Zoek maar even op, Agneta, ABBA.
3: Dat verhaal ken ik niet.
0: Nee, ken je dat verhaal niet? Nee, nou. Goed.
3: Niet best.
0: Ja, 60 stories geleden.
3: Dat zal.
0: En nog meer stories.
3: Lees je wel eens dat soort blaadjes?
0: Nee.
3: Oh.
0: En vroeger altijd wel. Las ik de story, de weekend, de privé, de Margriet.
3: Ja.
0: Ja, allemaal.
3: Maar dat is die tijd ligt achter je.
0: Nee, mijn moeder had ze altijd.
3: Ah, wat
0: dus
3: lekker,
0: vandaar
3: zo,
0: op de keukentafel even. Ja. Ja, en dan wel de nieuwste leesmap. Hè. Weekje 1, hè?
3: Vooraan in de rij.
0: Ja, vooraan in de rij.
3: Wat leuk.
0: Ja.
3: Wordt die nog bezorgd?
0: Ik zou niet weten.
3: Oké, als je dit weet, laat het ons dan even weten. De leesmap.
0: De leesmap, ja.
3: Ja, wat leuk.
0: Ja.
3: Ik zou dat al willen weten.
0: Oké, nou, bij deze. Misschien dat iemand het weet.
3: We hebben een mooi lijstje verzameld met mensen met wie jij nog wel een keer zou willen lunchen. Heb je er nog eentje?
0: Nou, ik zou wel eens willen lunchen met Bas, Bert en Wieke.
3: Oh, nou.
0: Dat zegt Gelinde.
3: Kan geregeld worden, hoor.
0: Ja,
3: net zo makkelijk.
0: Jij regelt dat dan.
3: Ja, hoor.
0: Ja. dankjewel voor het doorgeven allemaal. Morgen natuurlijk weer een nieuw theekrantje. En ik had net al Marjolein aan de telefoon. Ik hoop dat ik ze aan de telefoon kan krijgen. Want Cor wordt namelijk vandaag geopereerd.
3: Ach.
0: Niet ernstig, gewoon aan zijn oog.
3: Ja,
0: dus zometeen alleen even Marjolein. En de leesmap wordt nog gewoon bezorgd.
3: Ah, gelukkig.
0: Nou, mooi. Weer een antwoord op.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Locomotion, hoorde je voorbij trekken.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hyper de piep, hoera!
0: Even een medische update, hoe is het met Cor?
3: Cor is nu... Cor wordt nu geopereerd,
0: Bert. Oké, geen ernstige operatie, toch, hè?
3: Nou, dat knobbeltje wat in het oog zit,
0: ja,
3: dat wordt weggehaald nu.
0: Oké.
3: Ja.
0: Nou, wens hem alvast heel veel sterkte en beterschap toe.
3: Maar, ja, doe ik, Bert.
0: Toch
3: doe
0: wel
3: ik.
0: Even de verjaardagen. Wie zijn er vandaag allemaal jarig?
3: Siska Peters,
0: ja.
3: 81 jaar.
0: 81, Siska Peters, vandaag jarig.
3: Dan Tom van der Velde, 74 jaar.
0: Tom van der Velde, 74.
3: Dan zanger Pat Boone.
0: Pat Boone, 92, hè?
3: 92 geworden,
0: Pat Boone,
3: ja.
0: Ja. Letters, ja, in the sand. Pat Boone.
3: Dan Michael Rasmussen, wielrijder.
0: Nou, Rasmussen,
3: 52,
0: ja,
3: jaar.
0: 52.
3: En politica Annemarie Jorritsma.
0: Annemarie Jorritsma, ook burgemeester is ze geweest, hè?
3: Ja, 76 jaar.
0: 76 vandaag.
3: En Rafaella Pieten, 43 jaar, zangeres.
0: Ah, oh ja, die ken ik ook, ja.
3: Ja.
0: Nou,
3: ja.
0: Dat waren ze.
3: Dat waren ze, Bert.
0: Weet je wie ook jarig is? Want ik heb haar nog even een felicitatie gestuurd. Want ik was altijd heimelijk verliefd op haar natuurlijk. Ze zat in Grote Markt 30.
3: Ja.
0: Dan weet je wel wie ik bedoel natuurlijk.
3: Nee.
0: Weet je niet?
3: Nee.
0: Echt niet?
3: Nee, Bert, nee.
0: Nee, wie van Ilse Warringa is vandaag ook, ja.
3: Ilse Warringa, ja.
0: Ja, ik zeg gefeliciteerd met je verjaardag en fijne dag, je allergrootste fan. Goed,
3: ja, en
0: is,
3: ik lees net een stukje, Bert, dat zangeres Patty Kasper, ja, die heeft een herseninfarct gehad.
0: Oeh, heftig, Gertie. Nou, laten we hopen dat het goed met haar gaat, Gertie.
3: Ja, ik hoop het ook, Bert, ja.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven.
3: Tot morgen, Bert, hè.
0: Ja, en goed op Cor passen.
3: Ja, dankjewel, jongen, dankjewel.
0: Doedoeg. Cor en Marjolein, natuurlijk de verjaardag. En Cor bezig met een operatie, op dit moment een oogoperatietje. Morgen zijn we er weer natuurlijk hier in dit theater. Met natuurlijk Gouden Fout, de vraag van vandaag. En natuurlijk Back to the 80s. Oftewel jouw 80s lunch. Maar even kijken wie er zo meteen op de radio zit. Ja, om heel eerlijk te zijn, ik zou niet weten wie er zit zo meteen. Maar goed, je hoort het wel. Zo meteen na 1 gaan we vrolijk verder hier op radio's. Morgen om 9 uur een nieuwe radiodate tussen jou en mij. Ik wens je een fijne dag. Groetjes. Hoi.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
11: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
10: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie holt van

0: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De grote stroomstoring in Almelo en omgeving duurt langer dan verwacht. Het zou inmiddels zijn opgelost, maar de boel zit tegen, zegt netbeheerder Enexis. Nu is de verwachting bijgesteld naar 3 uur vanmiddag. Door die stroomstoring zitten zo'n 5000 huishoudens op dit moment zonder elektriciteit. Hoe dat precies zit, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
4: Late Night Shopping in Design Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Design Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
5: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Radio Oost. José de Bruin.
7: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
8: Hey, José.

0: Heart and All I Wanna Do. José de Bruin.
1: Hey, hallo, goedemiddag. 7 minuten over 1. Gezellig dat je erbij bent op deze 1e van juni. Alles ging helemaal los net, hè? Ja, dat was de noodmelding, 12 uur. Ja, tenminste, ik hoop dat die bij je aan is gekomen, dat je telefoon niet op dat moment leeg was. Want ondertussen is er ook nog een grote stroomstoring aan de gang. Zometeen eens even kijken hoe het daarmee staat. José hier op het plekje van Paula. Paula zie je vanavond weer op tv. En altijd gezellig, hè, om wat van je te horen. Zo krijg ik van Mark en Tess. Hey José, lekker zeg met hard beginnen, zo net na middagpauze. Maandag is meteen een stuk minder zwaar. Kun je de groeten doen aan mijn collega's bij de Twentse thuiszorg? We luisteren gezellig mee. Mark, Tess, bij deze de groeten aan de collega's van Mark en Tess bij de Twentse thuiszorg. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Zo zegt Sharon nog even beterschap tegen Cor van Cor en Marjolein. Zegt Yveske. Hey, hallo José. Hey Yveske, hallo. En ook Ronald die zegt, hey, je bent er weer. Maak hem al zorgen. Hoeft niet. Nee, afgelopen weekend was ik even vrij. Volgens te maken met een familieweekend. En het goede nieuws, ik heb het overleefd.

Net of kinderen in een zwembad, weet je wel, dat werkt. Maar wel lekker bruin geworden, want bijgekomen is er niet bij. En blij dat ik hier weer zit op deze plek. Tot 4 uur ben ik bij je met zometeen Miles Smith. Na de Culture Club

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we

0: een heerlijke klassieker, Lola van de Kings uit 1970. En over Lola gesproken. Nou, wist jij dat die zanger Ray Davies destijds midden in een Amerikaanse tournee zat, toen hij echt hals over kop een retourvluchtje moest boeken? 6000 mijl naar Londen. En dat allemaal om één woordje. Heeft te maken met dit?
1: It's just like cherry cola.
0: Nou, het heeft te maken met cola. In de originele versie zong hij namelijk dat Lola smaakte naar Coca-Cola. Maar de BBC die was zo streng met hun regels rondom sluikreclame dat ze dat nummer banden. Ray vloog dus helemaal terug, veranderd in cherry cola. En de rest is geschiedenis, zegt een peperduur woordje. Hele dure cola, maar wel wereldheet verder. Ja, en deze vrouw, hè? Deze vrouw heeft ook iets bijzonders aan de fiets hangen. Ja, het is haar doorbraaknummer. Duurt te lang. Het duurt alleen helemaal niet zo heel lang. Nee, je wist natuurlijk wel dat dat nummer komt uit het tv-programma Beste Zangers. Waar ze het zong voor de originele maker, rapper Glenn Faria. Maar Davina Michelle, haar versie, die is 2 minuten en 37 seconden. Zou je denken, lekker boeiend, José. Nou. Het is daarmee een van de kortste nummer 1 hits uit deze eeuw. Alleen deze man.
2: Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.
0: André van Duinen, als de zon schijnt, die flikt het nog sneller in de jaren 80. Een hit die dus stiekem helemaal niet zo lang duurt. Ja. En daarmee dus een record heeft voor een van de kortste nummers, maar weer een titel heeft die dan wel vrij lang is. Davina Michelle, met Duurt te lang. Had ook gewoon kunnen zeggen mand. Dit is Radio Oost.

0: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Nu bij Dirk. Kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: Het is precies 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Wieke. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De stroomstoring in Twente duurt langer dan gedacht. Vanochtend ging het mis bij graafwerkzaamheden. Er zijn problemen bij zo'n 5000 huizen. Vooral in Hellendoorn, Hengelo, Wierde en Almelo. We spreken er even over met de woordvoerder van Enexis, Joost van Buchem. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
10: Ja, hoe is het op dit moment?
11: Vooropgesteld, het is nu natuurlijk ontzettend vervelend voor de inwoners. Op dit moment zitten 6700 inwoners zonder spanning. Tijdens graafwerkzaamheden, zoals je zelf al zei, is er een kabel geraakt, waardoor er een kettingreactie is ontstaan. En uiteindelijk zijn er 3 kabels kapot nu. Zijn de reparatiewerkzaamheden vol in gang.
10: Ja, vol in gang. En die duren dus ook langer dan gedacht?
11: Ja, het gaat om 3 kabels. Dus het heeft nu onze hoogste prioriteit om die 3 kabels te herstellen. En op het moment dat die 3 kabels gerepareerd zijn, zetten we onmiddellijk de stroom weer aan. Op het moment dat het veilig is, zodat iedereen zo snel mogelijk weer van stroom is voorzien.
10: Ja, nou hoorde ik dat er mogelijk ook sprake is van een vergoeding wanneer mensen echt urenlang zonder stroom zitten. Geldt dat ook in dit geval?
11: Ja, er is een wettelijke compensatie voor die inderdaad stelt dat je dat als de stroming langer duurt dan 4 uur en het is onvoorzien dat je in aanmerking komt voor een compensatie van de netwerkkosten, dan ontvang je automatisch van ons binnen 6 weken een brief waarop je de tijd stip heel even moet noteren, je IBAN-rekening even moet noteren en dan wordt dat automatisch overgemaakt.
10: Nou, dat is alvast helder. Dan wil ik ook nog graag wat helderheid over de eindtijd. Die staat nu op 3 uur vanmiddag. Zien jullie die deadline nog steeds zitten?
11: Nou, we gaan er alles aan doen om dat te halen. De 3 kabels zijn kapot, dus het is niet een standaard reparatie. We gaan ervan uit dat we vanmiddag klaar zijn.
10: Helder, dank voor de toelichting.
11: 3 uur of 4 uur is dat, ja.
10: 3 uur of 4 uur, die schrijven we op. En anders spreken we elkaar later vanmiddag nogmaals. Dank, dit is alvast de toelichting van Enexis op dit moment wat betreft de stroomstoring. Onder andere in Hellendoorn, Hengelo, Wierden, Almelo. Meerdere huizen hebben daar last van, maar ook zeker een aantal winkels. Dus de komende uren zijn we daar nog druk mee. Er is ook ander nieuws. Een vuurwerkhandelaar uit Overijssel wordt door Duitsland mogelijk gelinkt aan een grote partij illegaal vuurwerk. Een opslagbunker in een Duitse plaats, net over de grens. Daar nam de politie 20.000 kilo zwaar vuurwerk in beslag. Er zaten ook veel cobra's tussen. Volgens een aantal bronnen, volgens RTL Nieuws, gaat het om Raymond A. uit onze provincie. Hij zegt zelf dat hij daar niet bij betrokken is. Hij is al langer in beeld bij politie en justitie vanwege andere vuurwerkzaken. En dat onderzoek, dat loopt nog. En bij zwembad het Tolhekken in Bassen hebben vandalen weer toegeslagen. Vannacht braken onbekenden dat terrein op en richtten daar een ravage aan. Plantenbakken, parasols en ook andere spullen zijn daar in het zwembad gegooid, zegt de Steenwijker Courant. Het is de tweede keer in korte tijd dat daar wordt ingebroken. Medewerkers en vrijwilligers zijn er helemaal klaar mee en doen natuurlijk aangifte bij de politie. Hoe groot de schade precies is, dat wordt de komende dagen duidelijk. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: En daar houden we je natuurlijk ook op de hoogte van de stroomstoring.
10: Zeker.
12: Wieke, dank je wel. Ja, het is benauwd hoor, als je geen stroom hebt. Het is buiten rond de 24 graden. Nou ja, dan kan je wel eventjes de benen strekken. Hè? Wel iets meer bewolking en her en der een licht buitje. Vanavond is het droog. En morgen de hele dag kans op buien met regen, maar ook onweer. En lokaal kan het dan behoorlijk plensen.

Ik vind dat zo mooi dat die astronauten nu kunnen zeggen... I love you to the moon and back. En zij zijn dan de enigen die dat echt kunnen zeggen. Te gek, toch? Maar het Hoogkamer hoor je na Olivia... Die

0: haten.
1: Mart Hoogkamer samen met onze eigen Miss Montreal. Houden van haten. Hey, hallo, goedemiddag. 2:10. Heerlijk buiten, hè? Graadje of 24. Toch kan het voor mij niet warm genoeg. Misschien weet je het voor mij. Ik heb 10 jaar op Curaçao gewoond. Hey, hallo, José hier. En ja, dat Caribisch gebied, dat heeft gewoon mijn hart gestolen. Dat moet natuurlijk ook wel als je er 10 jaar lang woont. En toen ik verhuisde naar Zwolle, toen wist ik dat er eigenlijk heel veel mensen vanaf Curaçao, vanaf Bonaire in Zwolle wonen. Het is echt een soort lekkere Caribische hotspot geworden. En ik denk een beetje dat wij ervoor verantwoordelijk zijn dat je nu ook lekker kan eten op Bonaire. Want op Bonaire hebben de familie Boer, je weet wel, Johnny en Therese, een eigen restaurant. Het is echt niet normaal, een soort paradijsje. Brasboer Bonaire heet dat. En hun lounge tent, die ligt echt pal aan het azuurblauwe water. 1 keer raden hoe die heet. Ja, raad dan. Ja, die heet gewoon Club Tropicana. Het is wel even een kleine 10.000 kilometer vliegen vanuit Overijssel. Zo'n 10 uur in het vliegtuig. Maar dan ruil je de Hollandse wolken wel in voor die tropische 30 graden. Dat altijd waaiende briesje. Ja, het is een dikke, vette Wham-vibe. Maar dan gerund vanuit Zwolle. Heerlijk! Zometeen hoor je Eric Clapton op radio.

0: Start de motoren. Zondag 14 juni kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
1: Kijk uit, hier ben ik.
0: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
2: Ik voel me rijk als een koning.
0: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag 14 juni. 80 jaar Henk Wijngaard. Op TV Oost.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie je dan?
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Het nieuws in Overijssel. Er wordt hard gewerkt om de stroomstoring in Twente op te lossen. Onder meer in Almelo en Hellendoorn hebben huizen en winkels er last van. En Nexis hoopt dat het mogelijk rond 3 uur achter de rug is. En een supporter van Heracles hoeft toch geen boete te betalen voor het afsteken van vuurwerk na een wedstrijd begin dit jaar. Je leest er meer over in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Jennifer, dank je wel. We gaan nog even naar de weg. Het is 2 minuten over 2. En je staat op de A1 vast tussen Hengelo richting de Duitse grens, Oldenzaal-Zuid. En de Duitse grens is dat vrij specifiek. Daar is natuurlijk altijd de grenscontrole. Maar je vertraging is langer dan normaal. 10 minuten over 3 kilometer. Sterkte als je erin staat.
16: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs.

0: Let's go!
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
3: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. José de Bruin.

0: Dit is Radio Oost met Waterloo. Ja, word daar heel blij van, zeker op maandagmiddag.
1: José de Bruin.
0: Misschien heb je het ook wel een beetje pittig op deze maandag. Laat mij er dan jou doorheen helpen. Hey, hallo, José hier op het plekje van Paula. Paula is vanavond te zien op tv. Zit je nou ergens rond Almelo en omgeving? Grote kans dat je dan geen stroom hebt. Almelo, Wierde, duizenden huishoudens en bedrijven die zitten zonder stroom. Heeft allemaal te maken met een kabelbreuk. Klokken staan stil. Winkels zijn dicht. Nou goed, ik zou zeggen, laat Radio Oost aan. We zijn hier voor jou, ik ben hier voor jou. En het laatste nieuws over die stroomstoring, ja, dat hoor je hier als allereerste. Ondertussen is buiten 24 graden wel steeds iets meer bewolking. Her en der een licht buitje. Alles beter dan morgen, want dan kan het flink gaan plensen. En ik lees net groot nieuws voor onze eigen Leonie. Ja, je weet wel, Leonie die tegenwoordig B&B vol liefde presenteert. Is toch ook leuk? En dat vind ik echt... Ik hou hier ook heel erg van. Het is ultieme tv-romantiek. Het zijn vooral heel veel ongemakkelijke dates. Nou, pak even je agenda erbij, want vanaf maandag 20 juli... start het gloednieuwe seizoen van B&B Vol Liefde. 8 weken lang, elke maandag tot en met donderdag... lekker gluren bij 8 nieuwe singles in het buitenland. Die opwarming daarvan begint al op 16 juli. Want dan zien we met ook allemaal dingen, oude bekenden en zo, hoe het er nu mee gaat. Onze eigen Leonie ter Braak dus, geboren en getogen in Twente, die presenteert het. Ze reist hiervoor heel Europa door. Nou ja, sterker nog, ze reist hiervoor de hele wereld over. Zijn dit jaar ook kandidaten vanaf bijvoorbeeld Aruba tot Spanje, Frankrijk, Portugal en Ibiza. Ja, zij hopen natuurlijk om al een einde te maken aan waar Doe Maar Over zingt. Dit is 1 Nacht Alleen op Radio Oost.

0: Cyrus. End of the world. Nou ja, hè, dat is niet helemaal, maar je kan het wel eens denken. Ja, stel je voor, je zit helemaal boven in de achtbaan en op het punt om naar beneden te storten. Dan ga je omhoog, omhoog, omhoog, omhoog. En dan... Ja, ik vind dit dus echt fantastisch. Ik kan bij mij geen achtbaan te wild, te raar. Nee, doe mij maar gewoon een rondje in de achtbaan, maar ik heb wel een belangrijke vraag. Ga je met me mee? En gewoon samen in de achtbaan. Nou, oké, vooruit. Je hoeft mij niet mee te nemen, maar ik heb hier wel 4 kaartjes liggen voor Slagharen. Veel achtbanen daar. Ook wel een achtbaan die geschikt is voor jou. Ik weet het zeker. Om jou die 4 kaartjes te geven, hoef je maar 1 ding te doen. Je hoeft alleen maar even te raden welke plaat ik in de achtbaan heb gezet. Het is de raadbaan. Ja, ik heb een plaat in de achtbaan gezet. Je moet heel goed luisteren, want ergens tussen de achtbaan door hoor jij welke plaat het is. Heb je het door? Heb je het idee? Oh ja, dit is die ene plaat. App dan even titel en artiest naar 06-4567-1331. Spits je oren. Dit is de raadbaan.
1: De raadbaan.

Volgens mij staan we stil. Zijn we stil? Ja, we staan stil. Heb jij enig idee welke plaat er zat in de raadbaan, onze muzikale achtbaan? Laat het dan even weten. 0645671331. Titel en artiest naar 0645671331. Bel ik jou misschien zo meteen wel terug? Win je 4 kaartjes voor Slagharen? Eerst naar Peter Gabriel. Dit is Salisbury Hill op Radio Oost.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatje bij.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan dat nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: 06-4567-1331. Zometeen gaan we nog even in die achtbaan stappen. En dan hoor jij of je de goede plaat hebt genoemd in de raadbaan. Heb jij een idee? 06-4567-1331. Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
10: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
0: Het is bijna 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Wieke. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De stroomstoring in Twente duurt langer dan gedacht. Je hebt daar nog zeker 1/2 uur lang last van. 5000 huishoudens zitten inmiddels daar al een tijdje zonder stroom. Onder meer in Wierde. En ook deze vrouw had daar vanochtend last van.
12: Nee, ik wist het niet. Maar ik had het wel een beetje verwacht. Maar ik zag zo weinig auto's hier. Ik dacht, nou, het leek me niet waar. Het leek me dicht zit.
11: Ja, dat gebeurde dus vanochtend bij de supermarkt. En onze verslaggever Oene, die is daar nu ook in Wierde. Oene, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Wieke. Nou ja, het is nog steeds af en aanrijden van auto's die zien op een gegeven ogenblik. En ze lopen tot aan de deur toe om te kijken of die open gaat. Nou ja, dat kan natuurlijk niet, want er is geen stroom. En dan rijden ze weer door. En ook deze meneer die net kwam fietsen, wil ook boodschappen doen.
14: Ja, er wordt op een houtje bijten vanavond. Ja,
13: is het zo erg al?
14: Ja.
13: Maar goed, wanneer kwam u erachter dat er een stroomstoring is?
14: Net toen ik bij de Jumbo was.
13: Want daar kun je niet binnen?
14: Nee. En ik had volgens mij in de krant ook wat gestaan.
13: Ja, het zou ook 1:15 weer aflopen. Of zou het allemaal. Het werd 3 uur en het kan misschien nog iets langer duren. Hoe is het bij u thuis? Hebt u wel stroom?
14: Ik wel.
13: Want waar woont u?
14: Op het Hooiland.
13: In
14: Wierde.
13: In Wierde, dus daar is nog wel stroom?
14: Ja. Ja.
13: Dus nu zo onverrichte zaken terug naar huis?
14: Ja, dat kan toch niet anders? Nee. Want je kunt hem ook niet helpen.
13: Nee, ik kan wel een beetje presenteren, maar daar blijft het dan ook bij, meneer.
14: Nou, dat is niet genoeg. Nee. Okay. Dus daar ga ik er vandoor.
13: Sterkte en ga lekker op een houtje bijten.
14: Dat doe ik.
13: Nou, Wieke, je hoort het, terwijl er nu weer wat meerdere auto's hier aankomen rijden. En mensen rijden eigenlijk ook alweer meteen door. Omdat ze zien, ja, het is daar donker binnen, dus ja, daar kun je ook niet naar binnen. Nou, het is afwachten wanneer er weer stroom is. Jij zei rond 3 uur. Laten we het hopen.
11: Laten we het inderdaad hopen. Oene Loonstra vanuit Wierden, dank je wel. Nexis zegt dus dat ze druk bezig zijn met het repareren van de kabels. Die zijn vanochtend geraakt bij graafwerkzaamheden. Daardoor dus die grote stroomstoring. Je hebt er nog in elk geval een half uur last van. En mogelijk duurt het zelfs tot 4 uur vanmiddag. We houden je daar natuurlijk van op de hoogte. Er is meer nieuws. PEC Zwolle neemt afscheid van assistenttrainers Tim Bakens en Scott Calderwood. Hun contracten lopen af, worden niet verlengd. Volgens technisch directeur Hamstra is na een evaluatie besloten om uit elkaar te gaan. De een wil zich richten op een functie als trainer, terwijl PEC en Calderwood op een aantal andere punten verschillend tegen de toekomst aankijken. Beide trainers werkten 1 seizoen bij Zwolle. PEC gaat de komende periode op zoek naar een vervanger. En op de Dag van het Kind, dat is vandaag op 1 juni... wordt straks in Enschede voor het eerst de Willem Hoevers Award uitgereikt. De prijs is een initiatief van de stichting Kans voor een Kind, bedoeld voor organisaties uit Twente die zich inzetten voor kinderen die ziek zijn. En de prijs die is vernoemd naar medeoprichter Willem Hoevers, die vorig jaar overleed.
15: In zijn geest gaan we met Kans voor een Kind natuurlijk wel verder om te proberen zoveel mogelijk kinderen die een manier van lijden hebben, toch een paar mooie dagen te bezorgen. Of via hele kleine dingen ook een beetje het verschil te maken voor een momentje van ja, een magisch momentje. En we hebben de overbestuur heeft bedacht, we moeten eigenlijk Willem daar ook eigenlijk ja, meer terug laten komen en eren. En daar is de Willem Hoevers Award voor bedacht.
11: Ja, die prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een bedrag van €5.000. Die winnaar wordt zometeen bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst op de Universiteit Twente. Meer nieuws uit onze provincie, onder andere wat betreft de laatste update rond de stroomstoring. Vooral in Wierden hebben mensen daar last van. Dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
16: Dankjewel, Wieke. Heb je ook dat nieuws meegekregen over Celine de Jong?
11: Nee.
16: Ja, deze vrouw. Ach. Ze is niet dood. Oh. Nee, rustig aan. Nee, sterker nog, ze is echt bloedlevend. Ze is natuurlijk wel ziek, maar daarom dachten ze mensen, ze gaat nooit meer optreden. Nou, ze heeft kaartjes aangekondigd, concerten in Parijs. Maar het gaat zo ongelooflijk goed dat ze nog eens 10 concerten eraan heeft toegevoegd. Ja, dat is niet normaal.
11: Ga jij daarheen?
16: Nee.
11: Oh.
16: Nee, maar ik dacht wel, ik moet een Celine Dion liedje draaien.
11: Ja, lekker.
16: Ja, vind je het lekker?
11: Ja, doe maar even.
16: Ik dacht, it's all coming back to me now.
11: Ja.
16: Wel, dat is zeg maar het enige liedje van Celine Dion wat ik wel kan waarderen. Omdat je daar zo heerlijk hard mee kan meebrullen. Maar goed, ik heb ook even gekeken naar de prijs van die kaartjes. Ja. Mocht je nou wel willen gaan, moet je diep in de buidel tassen. Boven de €100 kost een kaartje voor Celine Dion in Parijs. Maar daar heb je ook wel wat, hè?
11: Ja, laatste kans misschien wel.
16: Zo
11: vaak gaat ze niet meer toeren, denk ik.
16: Nee, dat denk ik ook niet. Hé, en kaartje voor Slagharen win je gewoon bij mij.
11: Ja,
16: hopsa.
11: Nou, wat wil je liever?
16: Ik zou daar Slagharen willen.
11: Ja, toch, kom op.
16: Het antwoord op de raadbaan krijg je zometeen. Wieke, dank je wel. We gaan eerst even naar het weer. Het is redelijk bewolkt aan het worden hier in Hengelo. Her en der kan ook een licht buitje vallen. Graad of 24 nog wel. Vanavond is het ook weer droog, hoor. Maar morgen moet je echt je paraplu meenemen. Het is de hele dag kans op buien met regen, onweer. En lokaal kan het ook echt behoorlijk plensen. José de

the passion of the groove.

0: gespeeld met de raadbaan. De raadbaan is eigenlijk iets vrij simpels. Ik heb een nummer in een achtbaan gestopt. En aan jou was de vraag, welke plaat was het? Klein stukje nog doen van de raadbaan. Nou, klonk bijvoorbeeld zo. Op het spel staan 4 kaartjes voor Slagharen. Jij kan er naartoe met je beste vriend, je beste vriendin of misschien wel met je hele gezin. Heb je meegespeeld? Het antwoord ingestuurd via 06-4567-1331. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat er nu je telefoon overgaat. Ik ben heel streng. Niet opnemen is ook niet winnen.
1: Met Kevin Graaf.
0: Hey Kevin, met José van Radio Oost.
1: Hey,
0: hallo. Hi. Wanneer is de laatste keer dat jij naar Slagharen bent geweest?
1: Dat ik? Wat zei je?
0: Naar Slagharen bent geweest, Kevin.
1: Dat is wel heel lang geleden. Ik denk, ik denk al ruim 20 jaar geleden. Ja, ik ben inmiddels vader. Dus,
0: Maar weet je wat echt te gek is? Ik ging dit laatst ook doen met mijn kinderen. En er is eigenlijk niks veranderd. Er is allemaal dingen bijgekomen, maar je herkent het zelf nog volgens mij van vroeger en zo.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Dat
0: Kevin, wat was het goede antwoord?
1: Viva La Vida was het, van Coldplay.
0: Hey, dat is helemaal goed. Jij mag laten zien aan je zoon, dochter. Wat voor kindje heb je?
1: Ik heb een dochter inderdaad, van 2.
0: Twee, heel leuk. Oh, weet je wat leuk is?
1: Tip, dat is een dolle pret, ja.
0: Ja, tipje van Flip. Je hebt, ik dacht eerst, ik heb ook een jong dochtertje, dat je denkt, oh ja, er is helemaal niks. Maar ze hebben heel groot kindergedeelte, waarbij je echt ook je tweejarige veel plezier heeft.
1: Maar het komt het helemaal goed terecht. Geweldig.
0: Leuk,
1: en anders maak ik iemand anders wel blij.
0: Dat is ook zo.

Op een maand traden ze 10 keer op in het uitverkochte Gelderdoom. Suzanne en Freek. Gisteren was de laatste show en daarmee kondigden ze ook meteen een documentaire aan. Die documentaire genaamd, ja je raadt het niet hoor, Suzanne en Freek. Die is vanaf 13 juni te zien op Videoland. Zal gaan over de aanloop naar hun uitverkochte concertreeks met onze eigen Ruben uit Hengelo. Zometeen het laatste nieuws.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Mooi Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Het nieuws in Overijssel. Rond deze tijd zouden stroomstoringen in Twente moeten zijn opgelost. Bij graafwerkzaamheden werden vanochtend kabels geraakt. Sindsdien zitten vooral veel huizen en winkels in Wierden zonder stroom. En ziekenhuis MST in Enschede heeft vorig jaar meer dan 19 miljoen euro overgehouden. Volgens het ziekenhuis wordt het geld nu gebruikt voor investeringen en het aantrekken van extra personeel. Je leest er meer over in de app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een 3de persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
16: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
11: Radio Oost. José de Bruin.

0: Keys en A Tragedy. Nou, ik hoop niet dat het gaat worden, hè.
1: José de Bruin.
0: Vertelde je net al even tussen neus en lippen door. Ik heb heel lang in het Caribisch gebied gewoond. Ik heb 10 jaar lang op Curaçao gewoond. En nu zit ik in tweestrijd. Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar ik weet het gewoon even niet. Moet ik nou zijn voor Nederland of ben ik toch voor Curaçao? Nou, het kan volgens mij allebei, want op, 14 juni volgens mij, hè, is de dag dat zowel Nederland als Curaçao speelt op het WK. Curaçao speelt dan eerst om 7 uur tegen Duitsland en daarna Nederland om 10 uur tegen Japan. En heel eerlijk ben ik ook wel een beetje een successupporter, dus als het goed gaat dan ben ik altijd heel erg fanatiek. Niet iedereen is zo fanatiek over Curaçao. Ken je die waarzegster? Lisbeth heet ze. Ja, ze deed ooit mee aan het 5e zintuig, 6e zintuig. Zo'n gekke RTL-programma. En zij heeft geen goed woord over voor Curaçao.
2: Kijk, het is heel fijn dat Curaçao meedoet, maar het wordt helemaal niks. Nee.
0: Nou, ja. Ik denk hier anders over. En gelukkig ben ik niet alleen. Zijn er veel mensen, heel veel mensen, heel positief. Zometeen even bellen met Elliot Isenia. Hij komt uit Hengelo. Heeft een nummer gemaakt voor het hele eiland.

0: Yes, eindelijk The Cure, zegt Wendy uit Staphorst. Ik heb afgelopen zaterdag nog een LP erbij opgehaald in Geesteren. Oh, heerlijk, Wendy. Ik ben blij dat je er blij mee bent. Ik ook hoor, Close to Me. Vertelde je het net al even? Ik zit in een soort conflict. Bijna zondag 14 juni, 12 dagen nog, hè? Als je nou denkt, ja, José, lekker belangrijk, zondag 14 juni. Nou, dan is de dag dat ik dus in een soort tweestrijd zit. Ik ben in Nederland geboren, maar ik heb 10 jaar lang op Curaçao gewoond. En die dag, die zondag 14 juni, dat is de dag dat zowel Nederland als Curaçao speelt op het WK. Curaçao eerst om 7 uur tegen Duitsland en daarna Nederland om 10 uur tegen Japan. Ja, het is een soort conflict waarbij ik echt niet kan kiezen. En ik eigenlijk meer voor Curaçao ben, merk ik, dan voor Nederland. Omdat het voor Curaçao ook de eerste keer is dat ze zich kwalificeren. Het is het kleinste land. Nou, ik vind dit echt te gek. Maar Elliot, jij kent wel dit soort conflicten, hè?
1: Ja, ik ken het conflict met... goedemiddag trouwens,
0: José. Goedemiddag.
1: Bedankt voor jouw tijd, dat ik bij jullie in de studio mag zijn. Ja, ik ken dit conflict in die zin, omdat ik... kijk, Curaçao heeft nog nooit meegedaan aan zulke dingen. Uh-huh. Het is altijd Nederland bij mij, of Duitsland.
0: Puur of omdat Duitsland?
1: Ik ben in Nederland komen wonen. Uh-huh. Mijn moeder is getrouwd met een Duitse man. Uh-huh. En dus vanaf mijn 15e ben ik hier en dan ga ik op vakantie in Duitsland. Ik heb daar ook familie en ik heb in Nederland familie. Dus het is voor mij beide. Hoop ik natuurlijk voor Nederland. Maar als Nederland eruit legt, ben ik voor Duitsland.
0: Ben je altijd voor Duitsland? Dat is zeer interessant, Elliot. Want Curaçao speelt tegen Duitsland. Hoe, hoe gaat dit bij jou thuis dan?
1: Nou, kijk, ik geloof niet in toeval. Puur omdat dingen gaan zoals ze gaan. Dus op een gegeven moment toen wij zaten te wachten, tenminste met de loting. Mm-hmm. Toen zag je in één keer Duitsland voorbij komen. En dan zaten met z'n allen, met mijn Duitse familie en mijn Antilliaanse familie. En tegen wie uitgerekend ik Curaçao. Dat is heel apart.
0: Het is heel erg apart. Oké, maar voor wie ben jij dan? Ben je dan voor Curaçao, zeg maar jouw eiland, of ben je dan voor Duitsland?
1: Nee. Dat kan ik tegenover mijn eiland nooit zeggen. Want ik ben natuurlijk sowieso voor Curaçao.
0: Heel goed.
1: Ik denk, half Nederland is natuurlijk ook voor Curaçao. En die mensen zelf, mijn familie in Duitsland, die hebben natuurlijk een beetje liefde voor Curaçao. Dus zelfs die hebben een beetje zwak voor Curaçao. En ik denk, de hele wereld steunt zo'n klein eilandje natuurlijk. En die hebben niks te verliezen, dus ze gaan er volle bak voor.
0: Ja, nee, dat is zeker, Elliot. En ik heb nog heel veel vrienden en heel veel mensen die ik ken en dagelijks spreek op het eiland. En ik merk, ik voel ook aan alles, het leeft echt. Hè. Kan jij dat een beetje omschrijven?
1: Ja, wij zijn natuurlijk met ons nummer online, via TikTok, via social media, constant wekelijks bezig. En je ziet hoe mensen erop reageren. Maar je ziet ook andere, tenminste meerdere mensen met de vlag van Curaçao. Mm-hmm. En er is natuurlijk nog een nummer die is gemaakt, ook voor de Curaçaose elftal. Dus alle Curaçaoenen zijn bezig met onze vlag, met de shirtjes. Met ons. Ik heb nog nooit zoveel vlaggen bij
0: ik
1: elkaar.
0: Ik ook niet.
1: Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar.
0: Nee.
1: Die... dezelfde kant ademt.
0: Nou.
1: Curaçao zijn mensen die zijn al niet tegen elkaar, maar met elkaar. Dan ben ik zo blij. Hopelijk blijft dat zo. Hopelijk is dit een verandering voor de Curaçaose volk.
0: Ja.
1: Ze gunnen elkaar nu wat.
0: Ja, maar zeker dat. Dat is echt heel belangrijk. En ik denk dat het heel moeilijk is als je nu luistert en je bent geboren en getogen in Overijssel, dat je echt geen idee hebt hiervan. Maar er zijn best wel wat spanningen op het eiland. Je hebt dan Dia de Bandera, dat is de dag van de vlag. Maar precies wat jij zegt, Elliot, nu is ineens iedereen, ja, die staat gewoon achter het elftal.
1: Ja, zeker. Vaak moet iets gebeuren om een volk te doen veranderen, anders te moeten laten denken en alles. Kijk, voor de wereld is het ook een reclame. Dus wij moeten ons gedragen, we moeten netjes zijn naar de wereld toe. Dit is reclame voor Curaçao.
0: Ja, zeker. Nou, reclame is het ook voor jou, want jij hebt een nummer gemaakt, Landariba.
1: Ja, kijk, toen wij zagen natuurlijk Curaçao was bezig met de kwalificaties. Suriname ook. Jammer dat zij niet door zijn. Mm. Maar op het moment dat wij voelden van het kan wel eens gebeuren dat Curaçao gaat slagen, zijn we de studie ingedoken. Zijn we gaan denken van wat kunnen wij terug doen, want onze inspiraties en gevoel voor muziek, alles, kwaliteiten die we hebben, hebben wij van moeder Curaçao meegekregen.
0: Mm-hmm.
1: En ik moet natuurlijk Bonaire ook niet vergeten, want ik heb de meeste dingen geleerd op Curaçao, maar ook op Bonaire. Ik heb daar ook gewoond. Daar hebben wij onze muziekkwaliteiten van gekregen. Dus ja, we willen wat iets terug doen voor Curaçao.
0: Ik vind het heel leuk, Elliot. Ik ga hem zo meteen ook draaien, Landariba. Ik vraag me nog één ding af om ons gesprek af te sluiten. Jij woont, werkt in Hengelo. Ja, en nu, ga je het dan vanuit hier kijken, het WK, of ga je toch terug naar Curaçao?
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk een nummer gemaakt, dus wie weet worden wij uitgenodigd om daar om optreden te komen doen.
0: Ja.
1: Zeker, dan zijn we voor de partij. Maar de bedoeling is dat wij gewoon in eerste instantie vanaf hier gaan kijken. Het kan zijn dat we hier in Nederland, dat Antillianen bij elkaar komen, dat we moeten gaan zingen. Maar ja.
0: Telt deze Makamba ook een beetje als Antilliaan, dan mag ik bij jullie zijn.
1: sorry, wat zei je?
0: Ik ben toch een klein beetje Makamba op het eiland, hè? Dus mag ik dan ook bij jullie zijn?
1: Altijd.
0: Ah, yes.
1: Altijd.
0: Yes.
1: We moeten allemaal samen zijn.
0: En zo is het. En daar gaat het nummer volgens mij ook over. Hè? Trots, eenheid en dat we ervoor gaan.
1: Vooral dat zeker weten.
0: Heerlijk. Dankjewel voor je tijd en tot binnenkort. Zet de pastetjes maar klaar.
1: Pastetje heb ik hier in de auto.
0: Oh, Elliot.
1: Maar ik ben vlakbij TV Oost, dus kom je nu pastetjes.
0: Oké, tot zo. Ik doe de deur voor
1: tot
0: je open,
1: zo.
0: Ja?
1: Doei.
0: Bonbon,

0: weekend in.
1: Het zijn goed mannen.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, goedemiddag.
1: Twee en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in bij.

0: er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nala

0: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
1: Ja, sorry Wiek, ik ben een beetje laat.
2: Het is je vergeven.
1: Ja, nee, maar Brian stond ineens, ineens voor de deur. En weet je wel, dan moet je gewoon even rennen. En dan moet je gewoon even... waar ik Brian zei, bedoel ik Elliot trouwens.
2: En ik heb een hapje net van iets heel lekkers mogen proeven.
1: Weet je wat het is?
2: Nee, vertel.
1: Het is een pastetje. Ja, en dat is dus... We hebben ook eentje aan onze prijzendame gegeven. Tenminste, yes. Brian heeft dat gedaan. Zijn moeder had het net gemaakt. Hij heeft had een pastetje bij zich met kaas. Pastetje Cucchesi. En... een pastetje met vlees. Koekarni. Ja, het is een pastijtje. Ja, het is bladerdeeg met kaas. Het is echt onwijs lekker.
2: Ja, dit was precies waar ik zin in had.
1: Heerlijk. Nou, dan ben je helemaal opgeladen. 5 minuten over 4:30 met het laatste nieuws. Wieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een vuurwerkhandelaar uit Overijssel wordt door Duitsland mogelijk gelinkt aan een grote partij illegaal vuurwerk. In een bunker net over de grens nam de politie 20.000 kilo zwaar vuurwerk in beslag. Volgens een aantal bronnen van RTL Nieuws gaat het om Raymond A. uit Overijssel. Zelf ontkent hij erbij betrokken te zijn. Hij is al langer in beeld bij politie en justitie vanwege andere vuurwerkzaken. Het onderzoek is nog in volle gang. Ziekenhuis MST in Enschede heeft vorig jaar meer dan 19 miljoen euro overgehouden. Een belangrijk deel daarvan komt door de verkoop van de afdeling oogheelkunde. Volgens het ziekenhuis wordt het overgebleven geld gebruikt voor allerlei zaken. Zo wil het MST meer personeel aantrekken en behouden. En ook willen ze investeren in nieuwe technologie, vooral voor betere diagnoses en behandelingen. Bij zwembad Tolhekken in Bassen is een ravage ontstaan. Afgelopen nacht kwamen onbekenden het terrein op. Plantenbakken, parasols en andere spullen werden daar in het zwembad gegooid. Het is de tweede keer in korte tijd dat daar is ingebroken. Medewerkers en vrijwilligers zijn er helemaal klaar mee. Doen nu aangifte bij de politie. Hoe groot de schade is, dat wordt binnenkort duidelijk. En de stroomstoring in Twente duurt mogelijk nog tot 5:00 vanmiddag. Al urenlang zitten duizenden huizen en ook winkels zonder stroom. Vooral in Wierden hebben ze er last van. Deze vrouw ging zojuist boodschappen doen en had geen idee dat er iets aan de hand was.
3: Nee, ik wist het niet, maar ik had het wel een beetje verwacht. Maar ik zag zo weinig auto's hier. Ik dacht, nou, het leek me niet waar, het leek me dicht zit.
4: En ben je thuis?
3: Ja, is heel vervelend. Ik vind het heel... Ja, ik wou vanmorgen koffie zetten. Ik dacht, wat is er toch aan de hand? Wat apart.
2: Ja, heel apart. En het duurt dus ook nog even. Nog zeker anderhalf uur waarschijnlijk. We houden je daar natuurlijk voor minuut van op de hoogte. Op oost.nl of in onze eigen app.
1: Dan maar hopen dat je mobiel internet op je telefoon gewoon blijft doen. Je telefoon niet uitvalt. En dat je gewoon rustig radio kan luisteren. Oost.nl dus. Kan je ook gewoon even de Oost-app downloaden. Die neemt minder MB's in beslag.
2: Oh, kijk.
1: Slim, hè? Mm-hmm. Dan kan je toch... Ja, je moet wat. Kunnen we die mevrouw niet ook nog even een kopje koffie brengen?
2: Ach, dat zou toch fijn zijn?
1: Ja, dat zou een beetje... Ja. Nou, goed. We gaan er nog even opzoeken. Tenminste, dat doet Oene dan. Er is her en der wat bewolking. Het is niet per se meer zo dat overal het super zonnig is. Vanavond is het wel droog. Nu kan er hier en daar nog een buitje vallen. Morgen dan moet je de paraplu meenemen. Want dan gaat het echt flink regenen, soms ook onweren. En lokaal kan er zelfs een hoosbui ontstaan. Nou, hou je vast.
5: José de Bruin.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
2: Je weet wat ik bedoel, het is een handje vol.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

De nieuwe oost van deze week is voor Leon Moorman. Plattelandsgevoel. Plattelandsgevoel. Er staat een U, dus dat zal het wel zijn, hè? Plattelandsgevoel. Ik vind hem leuk, deze nieuwe oogst. Je hoort hem extra vaak. Omdat wij denken dat dat wel eens wat zou kunnen worden. Net zoals de Rolling Stones, nou, die waren al wat. En Anastasia, dit is I'm Out of Love op Radio Oost.

0: Vond je het een krakkemikkige achtbaan? Wat zei je nou?
1: Ja, ik ben blij dat ik niet in die achtbaan van jou hoef.
0: Dit is toch gewoon... Ja, ik vond dit gewoon eigenlijk wel een goede achtbaan. Maar ben jij iemand van de achtbaan of heb je helemaal...
1: Nou, niet per se, maar als ik die achtbaan geluiden van jou hoor... dan denk ik helemaal van, ik sla wel even een rondje over.
0: Nou, het was eigenlijk heel positief bedoeld. Maar dan vond ik je dus eigenlijk gewoon ellendig, die achtbaan.
1: Mooi, dat nodigde nog niet heel erg uit om een ritje te gaan maken. Nee, sorry.
0: Okay.
2: De 6 voor 7.
0: Laten we het dan maar hebben over de 6 voor 7. Ik hoop dat wel uitnodigt.
1: Ja, dat is wel heel erg leuk. Want we kennen allemaal de Nijmeegse Vierdaagse... Ja. En de gewone de avondvierdaagse bij jou in het dorp. Maar in Borne hebben ze de Peutervierdaagse. Daar gaan ze met de hele jonge kinderen van 2,5 tot 4... ook
0: lopen.
1: 4 avonden lopen. En dan,
0: 4 avonden?
1: Ja, het is echt een vierdaagse inderdaad. Maar dan wel kleinere afstanden, maar toch 20 tot 30 minuten lopen met die kleintjes. Dat vind ik nog een beste afstand, eerlijk gezegd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eraan toe gaat. Maar wel leuk.
0: Ja, een hele dag ook, hè? Dus dan hebben ze zeg maar, weet ik veel, PSO gehad, kinderopvangen, iets. En je bent klaar met werken en dan moet je heel snel zorgen dat die kinderen eten krijgen. En dan douw je er wat koolhydraten in. En dan moeten zij nog gewoon 20 minuten. En eerst, ja, jij weet het ook, dan gaan de kinderen rennen. Want dan willen ze zo snel mogelijk. En daarna zijn ze kapot. Dan moet je ze op een rugschil, moet je verder... Nou ja, sjouwen.
1: Ja, nou, dus ik ben heel benieuwd hoe dat eraan toe gaat in Borne. Maar dat belooft in ieder geval een hele leuke reportage te worden. En het is ook het onderwerp voor de 6 voor 7. Dus alles wat te maken heeft met bewegen of lopen. Er zijn best wel plaatjes bij te verzinnen, heb ik al wel gezien op onze Facebook.
0: 500 peuters, hè? Sorry, ik zit hier nog even over na te denken.
1: Ja. Oh, dat had ik niet eens vermeld inderdaad. Nee, 500 jaar. Het is echt een hele leuke, enthousiaste groep die daardoor Borne trekt elke avond.
0: Dan moeten we eentje plassen. Die valt. Die moet een pleister op zijn knie. Oh, 500 peuters bij elkaar. Nou,
1: ja, ik moet ook niet aan denken, maar
0: in Borne wel.
1: We gaan het horen. Ja.
0: Misschien maken ze wel zoveel lawaai dat ze hier in Hengelo wel binnenkomen. Dat zou heel goed kunnen.
1: Sluit het zeker niet uit. Nee, als die wind goed staat.
0: Dan horen wij ze. Nou, plaatjes die iets te maken hebben met bewegen. Je mag ze doorgeven via 0645671331 of natuurlijk via Facebookpagina, zoals Nico al zei. Nou, laat maar horen. Wat wil je horen over bewegen? Hilbert Spijker die zegt: doe maar met papa, loopt toch niet zo snel.
1: Ja. Er komen echt leuke plaatjes binnen. Al, ja. Dus ik vraag me al op 6:30 vanavond.
0: Heerlijk. Welke wil jij? Sugarlee Hooper nu met de wandelclub? Of wil je These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra?
1: Doe Nancy maar. Ja, absoluut.
0: Ik had dit al een beetje ingeschat. Goed. Meer plaatjes strakjes in de 6 voor 7. Veel plezier met Nico en Wieke. Doei doei.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
7: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Het nieuws in Overijssel. Rond deze tijd zou de stroomstoring in Twente moeten zijn opgelost. Bij graafwerkzaamheden werden vanochtend meerdere kabels geraakt. Urenlang zaten vooral huizen en winkels in Wierden zonder stroom. En ziekenhuis MST in Enschede heeft vorig jaar ruim €19 miljoen overgehouden. Volgens het ziekenhuis wordt dat geld gebruikt voor investeringen en het behouden en aantrekken van nieuw personeel. Meer nieuws in de app
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF.
12: Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Van de verkeersinformatie op radio's is dat file op de A1 Hengelo richting Duitsland tussen Oldenzaal en de Duitse grens 2 kilometer vanwege de grenscontrole. De N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West 3. En ook de N353 Frederiksoord-Havelte tussen Steenwijk en Steenwijk-Dorp 3 kilometer file en 15 minuten vertraging. En dan nog een bericht voor treinreizigers. Want door een aanrijding rijden er tussen Almelo en Vroomshoop en tussen Wierde en Hengelo geen treinen. Het gaat naar verwachting nog tot 6 uur. Duren.
14: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
14: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
10: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Dexys Midnight Runners, je hoorde Come On Eileen.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ook deze week nog eventjes zonder Jan-Willem. De cursussen zijn achter de rug, voorlopig. Maar hij is nu even een weekje vakantie. Dus
2: even bijkomen.
0: We mogen het weer een weekje met z'n tweeën doen hier op radio tussen 4 en 7. En natuurlijk met het nieuws uit Overijssel.
2: Ja, en dat nieuws is vandaag die grote stroomstoring in delen van Twente. Onder andere Almelo, Hellendoorn en vooral Wierden hadden daar vandaag last van. Hadden, want inmiddels is het achter de rug.
0: Goed nieuws. We gaan het ook hebben over wielrennen. Unibet Rose Rockets, de ploeg van Bas Tietema uit Zwolle, heeft voor het eerst meegedaan aan een grote ronde, de Giro d'Italia. Een etappezege zat er net niet in, wel een paar keer dichtbij. We gaan straks even terugblikken met een sprintcoach, voormalig topsprinter Marcel Kittel.
2: Ja, en we blijven fietsen. Dat doen we ook met een nieuwe app die vanaf vandaag te vinden is in onder meer Enschede. We horen straks wat die app precies inhoudt.
0: Ja, en de 6 voor 7 die gaat daar ook een beetje over. We gaan het zo uitgebreid over hebben, maar een tipje van de sluier. Het onderwerp is dus bewegen.
1: Nico Wantia.

0: Dat was Shakira op Radio Oost. En vanaf volgend jaar mogen we haar ook Sarah gaan noemen. Want dan wordt ze alweer 50 jaar jonger, deze Shakira. Misschien dat ze dan ook wat volwassener muziek kan gaan maken. Want dit was redelijk infantiel zoo op Radio Oost. En daarvoor Acta aan de Munnik en het regent zonnestralen.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
2: Ja, er wordt wat afgewandeld deze week in Overijssel. Veel avondvierdaagse. Maar vanaf vandaag ook de peutervierdaagse. Oh. Wist je dat dat überhaupt bestond?
0: Nee, en ik sta ervan te kijken, want ze moeten nog een beste afstand overbruggen. En het gebeurt heel massaal, hè? 500, meer dan 500 kinderen die mee gaan doen aan die peutervierdaagse.
2: Ja, in Borne en dan ongeveer een half uur wandelen. Nou, is best moeilijk met die kleine beentjes. Veel afleiding natuurlijk. Het draait vooral dan ook om plezier en ontdekken hoe leuk bewegen kan zijn. Onze verslaggever Danielle Rademaker trok de wandelschoenen aan.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes, daar gaat ie.
4: Wij gaan wandelen.
5: Oh, we gaan huppelen. Alle peuters in Borne die meedoen, het zijn er trouwens meer dan 500. Hè? Dat zijn er echt heel veel. En die krijgen bij elke dag dat ze gewandeld hebben, krijgen ze of een sticker of een stempel. En elk peuter die meedoet, krijgt een wandeldiploma.
4: Kom maar, jongens. Gaan
6: huppelen. Huppelen. Ja, gaan we weer.
7: De avondvierdaagse bestaat natuurlijk al heel lang. En ik kwam op het idee om een pilot vorig jaar te draaien met de peutervierdaagse. En voor dit jaar doet iedereen mee. Dus in gemeente Borne is Hetme, Senderen en Borne, alle kinderdagverblijven gaan van start vandaag.
8: Links.
7: Links. We gaan links. En dan blijven we aan de rechterkant boven.
8: Ja. Gaan we zo rechts de brug over.
7: Het is belangrijk om motorisch goed op te trainen. Voornamelijk het speelse bewegen. We hebben hier ook programma's lopen met peutergym. Ja, je bouwt aan een gezond leven eigenlijk in die eerste 1000 dagen.
6: Heeft het een beetje heet? Maar dat komt omdat wij natuurlijk hier hard aan het
5: roken. Ik vind het belangrijk dat mensen gezond zijn. Dat ze daar zelf iets aan doen door te sporten. Sport doet iets met samenhorigheid. Hè? Dus heel veel mensen, kinderen die in teams spelen, ja, die leren samen dingen te doen. En dat gaan ze deze week, alle 4 dagen gaan ze dat doen.
4: Goed gedaan, jongens. Goed gedaan. Geef elkaar een applaus.
0: Ja, leuk. De peutervierdaagse in Borne. Ik moet zeggen, het valt me nog reuze mee. Want 500 van die peuters bij elkaar die dan een half uur moeten lopen. Dat had ook een enorme chaos kunnen zijn. Maar
2: zeker.
0: Dit klonk nog redelijk oké.
2: Ja, wat gezellig. Dat gebeurt vandaag dus de komende dagen te zien in Borne. In van die gele hesjes die veel te groot zijn natuurlijk. Je mag meedenken over liedjes rond het thema bewegen.
0: Ja, welke plaatjes weet je erbij te verzinnen? Ik zie al wat suggesties binnenkomen. En er zijn best veel plaatjes die met lopen te maken hebben of met bewegen. Weet jij ook nog een goede suggestie? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 0645671331.

0: Outfield en Your Love en bedrijf ook 10cc met The Dreadlock Holiday. Plaatjes die te maken hebben met bewegen. Daarnaar zijn wij op zoek voor de 6 voor 7. En ik zit even te kijken in onze inbox. En er komen echt al een aantal leuke plaatjes binnen. Deze bijvoorbeeld is aangevraagd door Thea. Walking back to happiness. Helen Shapiro is dat en Walking Back to Happiness. En wat dacht je van deze plaat? Ook toepasselijk Step by Step voor de peuter vierdaagse in Borne. Plaatje van Whitney Houston. En deze werd ook aangevraagd. Ik ben er meer van het origineel van Real to Real. Maar dit is een modernere versie van Eric Morillo. I Like to Move It uit de film Madagascar schijnbaar.
1: Dat is ook zo.
0: Dat was een suggestie van Thea. Nou, er zijn er best veel leuke plaatjes rond het thema bewegen. Met jij er ook eentje. Laat hem achter via een appje op 06-4567-1331.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Het is 16:30. In Borne is het 25 graden.
1: Zo.
0: Dan worden er even gezeten bij die Peuter Vierdaagse. In Stegeren 23 en in Wanneperveen ook 23 graden. Wieke is dan nu met het belangrijkste nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Het treinverkeer tussen Wierden en Hengelo ligt helemaal plat na een aanrijding bij station Almelo. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Wel heeft het veel gevolgen voor de trajecten Deventer-Enschede en Zwolle-Enschede. En ook het traject Almelo-Hardenberg ligt er dus uit. De NS zet daar overal bussen in, maar dat zorgt voor flink wat extra reistijd. En daar heb je in elk geval tot 6 uur vanavond last van. De grote stroomstoring in delen van Twente is inmiddels opgelost. Duizenden huizen en bedrijven zaten urenlang zonder stroom. De problemen begonnen bij graafwerkzaamheden vanochtend, toen daar kabels werden geraakt. Daardoor vielen uiteindelijk 3 stroomkabels uit. 7000 aansluitingen kwamen toen zonder elektriciteit te zitten. Vanmiddag rond 4:00 was die storing verholpen. In Wierde staan sommige klokken nog stil op 11:15. Dat is precies het moment waarop dus de stroom uitviel vanochtend. Ziekenhuis MST in Enschede heeft vorig jaar ruim 19 miljoen euro overgehouden. Een belangrijk deel daarvan komt door de verkoop van de afdeling oogheelkunde. Volgens het ziekenhuis wordt het geld gebruikt voor allerlei zaken. Ze willen meer personeel aantrekken en ook behouden. Ook willen ze investeren in nieuwe technologie voor snellere en betere diagnoses en behandelingen. En het is vandaag 1 juni, de dag van het kind. En daarop wordt in Enschede vandaag voor het eerst de Willem Hoevers Award uitgereikt. Het is een initiatief van Stichting Kans voor een Kind. Het is bedoeld voor organisaties uit Twente die zich inzetten voor kinderen die ziek zijn. En die prijs die is vernoemd naar medeoprichter Willem Hoevers, die vorig jaar overleed.
12: In zijn geest gaan we met Kans voor een Kind natuurlijk wel verder om te proberen zoveel mogelijk kinderen die een manier van lijden hebben, toch een paar mooie dagen te bezorgen. Of via hele kleine dingen ook een beetje het verschil te maken voor een momentje van een magisch momentje. En we hebben de oude bestuur heeft bedacht, we moeten eigenlijk Willem daar ook eigenlijk meer terug laten komen en eren. En daar is de Willem Hoevers Award voor bedacht.
1: Ja, die prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een bedrag van 5000 euro. De winnaar wordt zometeen bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst op de Universiteit Twente. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: De problemen op het spoor hebben we gehad. Er zijn ook wat problemen op de weg uiteraard rond deze tijd. Bijvoorbeeld op de A1 Hengelo richting Duitsland, tussen Oldenzaal en de Duitse grens 3 kilometer bij de grenscontroles. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer. De A35 Enschede-Almelo tussen Borne-West en Almelo-Zuid 5 kilometer met 15 minuten vertraging. De N36 om en Almelo tussen Adorp en Wierde 4 kilometer. En dan nog de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en Zwolle Centrum 2 kilometer, maar wel meer dan een half uur vertraging. En dan kijken we nog even naar het weer. Ja, het is wat bewolkt geworden buiten. Nog wel een graad of 24 vanmiddag. En er kan lokaal een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen opnieuw 23 of 24 graden. Maar dan wordt het ook wel een natte dag. 'S Ochtends al wat regen. En 's middags gaat het ook onweren. Het KNMI heeft al code geel afgegeven vanaf 4:00 middags vanwege harde windstoten, kans op hagel en veel neerslag in korte tijd. En ook de dagen daarna blijven we wat buien houden. Dan is het wel wat koeler met 19 tot 21 graden.
13: Nico Wansia.

0: Een voormalige Nieuwe Oost. Je hoorde Ilse de Lange en Get It Right. Dit is Radio Oost. We zijn er tot 7 uur met nieuws uit de provincie. En ook een beetje sport.
1: Gabel maar aanstaan. Ruim 3000 kilometer fietsen in 3 weken tijd. De Giro d'Italia. De wielerploeg Unibet Rose Rockets van Bas Tietema uit Zwolle maakte hun debuut in die grote ronde.
0: Ja, de missie was een etappenzege en gisteren had de ploeg met sprinter Groenewegen de laatste kans daarop.
2: Groenewegen zit perfect in het wiel van een Magnier. En daarachter zit Milan en dan Andreessen van de Bossen. Nu komt Groenewegen, die gaat nu van vroeg aan. Die gaat anticiperen. Magnier naast Groenewegen en daar komt Milan. Milan of Groenewegen, die gaat het halen. Jonathan Milan, Milan gaat de zege pakken. Jawel, Milan in Rome!
0: Ja, net terug uit Italië en weer thuis in Oud-Marsum is Marcel Kittel. Hij is de sprintcoach van de Rockets. Goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Begreep ik nou dat je speciaal voor die slotetappe nog weer even terug bent gegaan naar Rome?
3: Ja, eigenlijk alleen maar voor het feestje. En dan na die etappe, als ik heel eerlijk ben. Ja, eigenlijk de laatste etappe alleen maar van de zijkant meegemaakt. Ik ben halverwege de Giro naar huis gegaan. En dan hebben dat Roger Hammond, John Mould en Sverre Dijk bij ons opgevangen en dan ook overgenomen. En ja, dat was van tevoren al afgesproken en werkte op zich ook eigenlijk heel goed.
0: Ja, het is dus niet gelukt om een etappezege te halen in jullie eerste grote ronde. Maar het feestje was er dus wel degelijk, begrijp ik.
3: Ja, nou ja, kijk, het is een beetje een dubbel gevoel. Het is inderdaad niet gelukt om een etappeoverwinning te halen met de Rockets. Maar we hebben zoveel geleerd. We hebben zo grote stappen gezet. We hebben kunnen laten zien dat wij als sprintploeg ook echt in die finales een hele grote en belangrijke rol kunnen spelen. En dat denk ik vooral in etappe 6. We hebben ook pech gehad. Maar ja, als je alles bij elkaar optelt, dan voor een eerste grote ronde voor onze ploeg hebben wij het nog steeds heel goed gedaan. En het is alleen natuurlijk dan wel een beetje zuur dat je die overwinning dan uiteindelijk ook niet kon halen. Want daarvoor is Dylan en wij ook als team zijn wij naar Italië gekomen. En jammer dat het niet gelukt is.
1: Ja, jullie hebben zeker af en toe pech gehad. Onder andere toen het misging, toen Groenewegen in de laatste bocht uitgleed op de gladde keitjes. En jij, Marcel, zat toen in de ploegleidersauto.

0: Ja, ja, ja, dat zit nog wel diep, hè?
1: Ja, dat zat inderdaad echt diep. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had het ook niet van mezelf verwacht dat, dat het zo'n emotionele achtbaan ook is uiteindelijk. Die grote ronde en vooral die sprintetappes. We leven er allemaal heel erg mee. En etappe 6 was vooral ook bijzonder omdat wij in die laatste 5, 6 kilometer gewoon ook echt de leiding hebben genomen. We hebben een fantastische lead-out neergezet als team. Dat vonden wij ook als team allemaal super mooi. Waren we ontzettend trots op. En nou ja, juist aan die laatste 300 meter daar die valpartij te zien. En het ook niet kunnen afmaken als ploeg. Ja, dat was echt heel, heel erg jammer.
0: Ja, in 3 weken tijd gebeurt er dan zo ongelooflijk veel. Je noemt het inderdaad een achtbaan waar je bent ingestapt. Dan ben je nu dus weer thuis in Oud-Marsum. Landt dat dan een beetje of heeft dat dan echt nog tijd nodig?
1: Ja, het heeft echt tijd nodig. Kijk, ik kom dus na de helft van de Giro thuis. En dan zit je zo in jouw kleine Rocket-wereld en Giro-wereld... dat je echt... Ja, het is bijna... Ja, in de eerste uren bijna niet mogelijk om echt weer goed contact te maken. Want je zit nog zo in die flow van een Giro, van een grote koers... dat je dan je zit te denken aan een plan voor de volgende dag. Maar dat hoeft dan niet meer. En ook die gesprekken zijn heel anders als je dan daar bent. Hè. Allemaal gefocust naar de volgende doelen. En dat is thuis natuurlijk niet. Hè. Dan heb je de kinderen, heb ik mijn vrouw thuis... en weer een andere omgeving. En dat is wel een grote stap dan ook weer naar iets anders.
2: Ja, jullie hebben nu mogen ruiken aan het meedoen aan zo'n grote ronde. Denk je dat jullie de wielerwereld een beetje hebben overtuigd van de Tour de France bijvoorbeeld? Van daar horen jullie ook thuis?
1: Ja, ik denk wel dat wij als Rockets hebben laten zien dat wij dit kunnen. Dat wij dit niveau ook aankunnen. Het is vooral ook, denk ik, wat ik al eerder zei, heel belangrijk om te kijken. Ja, wij hebben als organisatie ook heel veel geleerd. We hebben als groep, niet alleen de renners, maar ook de staf bijvoorbeeld, heel veel geleerd. Hoe doen wij dit? Dat was het eerste keer een plan neerzetten voor een grote ronde en ook uitvoeren. En ik denk, als je naar de geschiedenis ook van de ploeg kijkt... binnen 4 jaar hier naartoe te komen van een YouTube-ploeg rondom Bas, Josse en Devin... dan naar een grote ronde zoals de Giro te komen, dat is een ontzettende uitdaging. En dat wij dan meteen ook in die finales rondom de sprint ook kunnen bepalen... dat wij die posities innemen die wij ook willen innemen... en dat wij ook meedoen voor de grote prijzen... dat vind ik wel een bijzondere, bijzondere prestatie. En daar ben ik persoonlijk ook heel trots op.
2: Ja, de Tour gaan jullie dus niet rijden. Wat zijn wel de hoogtepunten nog voor jullie de rest van het seizoen?
1: De hoogtepunten zijn nog... we hebben een drukke augustus en september en oktober. Veel eendagskoersen in Nederland en België. We hebben ook nog World Tour koersen zoals in Kopenhagen. Halverwege juni is dat. In ongeveer 2 weken ook een grote sprintkoers met Dylan. Dat is natuurlijk ook voor ons als team belangrijk voor de punten. Dus er zijn nog een aantal mooie kansen waar wij zeker ook nog gefocust op zijn.
2: Ja, tot slot. Hoe ziet de ploegleiderswagen er nu van binnen uit? Want hij heeft wel een paar deukjes gehad toen jij zo boos werd.
1: Ja, dus gelukkig een leaseauto. ik zie het factuurtje dan tegenwoordig aan het einde van het seizoen. We zien het wel. Maar volgens mij is het nog oké. Het valt nog mee.
2: Nou, heel goed. Wel mooi om die emotie te zien. Want dat gaat natuurlijk niet weg, ook al ben je nu sprintcoach tegenwoordig.
1: Die emoties die blijven. En ik denk dat ik zelfs nu nog veel meer voel. En nog intenser voel dan als renner zelf. Want nu... wil je het zo goed mogelijk doen, maar je hebt zelf niet invloed in de koers zelf. En dat maakt het ontzettend moeilijk. En dan leef je gewoon echt ook zo intens mee. Maar dat maakt het ook mooi.
0: Ja, dat maakt het prachtig. Sport is prachtig. Dankjewel, Marcel Kittel. Kom een beetje rustig bij in Oud-Marsum de komende tijd. Dank voor je prachtige verhaal over de Giro.

0: You wanna make kind.
1: In Excess op Radio Oosten, Need You Tonight. En we draaien ook Penny Lane van The Beatles. Voor de 6 voor 7 zijn we vandaag op zoek naar plaatjes die te maken hebben met bewegen.
2: Ja, de Peuter-Vierdaagse. Hij bestaat echt, is vandaag begonnen in Borne. 500 kindjes, een half uurtje wandelen aan de hand van de begeleiders. En daarom liedjes over bewegen.
1: En het is leuk om naar de inbox te kijken vandaag, want er komen echt zoveel goede plaatjes binnen. Jesse Green, Nice and Slow. Ja, want die peuters lopen natuurlijk niet zo heel erg snel. Dire Straits, Walk of Life. Gino Vanelli, People Gotta Move. De Wandelclub wordt veel aangevraagd van Jasperine de Jong. Fats Domino, I'm Walking. En ook deze was een suggestie van Hilbert.
3: Papi loopt toch niet zo snel. Papi loopt toch niet zo snel.
1: Herman van Keken met Papi loopt toch niet zo snel. Ja, dat is ook een mooie plaat voor de 6 voor 7. Heb jij ook nog een goede suggestie? Ja, je weet het, hè? De Facebookpagina van Radio Oost, daar kun je een berichtje achterlaten. Of stuur een appje naar 06-4567-1331.
4: En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl. Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Er rijden nog zeker een uur lang geen treinen tussen Almelo en Hardenberg en ook op de trajecten Deventer-Enschede en Zwolle-Enschede. Dat komt allemaal door een aanrijding eerder vanmiddag. En supermarkten en andere winkels in Enschede willen op zondag eerder open, in plaats pas vanaf 12 uur. Ondernemers vinden het oneerlijk, want buurgemeenten zijn al wel vroeg open. Meer nieuws in de app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan door met de verkeersinformatie op radio's. Er staan redelijk wat files rond dit tijdstip. Bijvoorbeeld op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer met 15 minuten vertraging. De grootste problemen zijn er op de A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Delden. Daar heb je 5 kilometer. En verderop tussen knooppunt Buren en Almelo-Zuid nog eens 2. Verkeer wordt daar via de vluchtstrook geleid vanwege een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Hou rekening met ruim een half uur vertraging. En verkeer richting Arnhem kan beter rijden via Enschede over de A35, de N18 en de A12. Dan de N35 Almelo-Zwolle tussen Zwolle-Zuid en de aansluiting met de A28. 3 kilometer file, 15 minuten vertraging. De N35 Zwolle-Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde-West 4. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 4. De N331 Zwolle-Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis 3 kilometer. De N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en Zwolle-Centrum 2 kilometer. Maar de ANWB meldt wel 45 minuten extra reistijd. En dan nog de N349 Denen. Kamp Almelo tussen de afrit Vierde en de aansluiting met de A35. 2 kilometer file en 15 minuten vertraging.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna.
8: Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
2: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Een lekker kort plaatje aan het begin van het tweede uur. Je hoorde Blondie en Denise.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. We zijn er nog tot 7 uur met straks de 6 voor 7. En natuurlijk ook volop aandacht voor het nieuws uit Overijssel.
2: Ja, het nieuws kwam vandaag vooral uit Almelo en omstreken. Een urenlange stroomstoring. Het ging vanochtend mis bij graafwerkzaamheden. En dat heeft urenlang geduurd voordat de oplossing in zicht kwam. Inmiddels is het weer achter de rug.
0: Ja, we gaan het straks ook hebben over Corine den Hollander. Zij zag van dichtbij hoe kanker een gezin ontwricht. Vanuit dat gemis bouwden ze in Zwolle aan Intermezzo, een plek voor mensen met kanker en hun naasten. En na ruim 16 jaar neemt ze afscheid van haar levenswerk.
2: We gaan ook fietsen en dat doen we vandaag in Enschede aan de hand van een bijzondere app die vandaag is gelanceerd. Hoe dat precies zit, hoor je straks van onze verslaggever.
0: Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 1 juni. Ja, dat begint natuurlijk met de stroomstoring. Urenlang zaten ze zonder stroom. Zo'n 5000 huizen en winkels in delen van Hellendoorn, Hengelo, Wierden en Almelo. De oorzaak? Kabels die tijdens werkzaamheden werden geraakt. Deze vrouw ging boodschappen doen en had geen idee dat er iets mis was.
3: Ja, is heel vervelend. Ik vind het heel... Ja, ik kwam vanmorgen koffie zetten. Ik dacht, wat is er toch aan de hand? Ik overal keken en toen naar het stroomhuisje. Ik dacht even naar boven drukken. En wat raar, de stroom eraf. Wat apart.
4: Het is speciaal hier langs gereden om te kijken of het alles weer doet.
5: Ja, zoiets. We zijn benieuwd hoe iedereen het opvangt dat de stroom weg is.
4: Hoe is dat bij u thuis?
5: Lekker rustig.
4: Hoe is dat dan ook lastig? Ja, ik kan me voorstellen, een koelkast die gaat ontdooien. Een vrieskast die gaat ontdooien.
5: Ja, alles zo lang mogelijk dicht laten.
0: Ja, eventjes naar boven drukken, dat was niet de oplossing. Nee. Het was ietsjes ingewikkelder om het weer te verhelpen. We horen zometeen de laatste stand van zaken van netbeheerder Enexis.
2: Ziekenhuis MST in Enschede heeft vorig jaar meer dan 19 miljoen euro overgehouden. Een deel daarvan komt van de verkoop van de afdeling oogheelkunde. Volgens het ziekenhuis wordt het nieuwe geld dus gebruikt voor investeringen in de zorg. Ze willen meer personeel aantrekken en ook graag houden. Ze willen ook meer samenwerken met het ZGT bijvoorbeeld. En ze gaan ook investeren in nieuwe technologie voor snellere en betere diagnoses en behandelingen.
0: Een vuurwerkhandelaar uit Overijssel wordt door Duitsland gelinkt aan een grote partij illegaal vuurwerk. In een opslagbunker in Duitsland, net over de grens, nam de politie zo'n 20.000 kilo zwaar vuurwerk in beslag. Volgens RTL Nieuws gaat het om Raymond A. uit Olst. Zelf ontkent hij. Hij is al langer in beeld bij politie en justitie vanwege eerdere vuurwerkzaken. Het onderzoek, dat loopt nog.
2: Een supporter van Heracles hoeft toch geen boete te betalen voor het afsteken van vuurwerk na een wedstrijd. Dat deed hij in januari, werd later thuis opgepakt, bracht een nacht door in de cel en kreeg een stadionverbod van 1,5 jaar... Voor de rechter gaf hij vandaag toe dat hij fout zat, maar hij wees ook al op die straf die hij dus eerder had gekregen. De rechtbank besloot toen maar om de boete voorwaardelijk op te leggen. Pas als de man weer in de fout gaat, moet hij alsnog betalen.
0: En het is 1 juni. De meteorologische zomer is vandaag begonnen. En dat betekent meer warme dagen. Om daarop goed voorbereid te zijn, lanceert het KNMI in samenwerking met de Universiteit Twente de hittekrachtfunctie. Vanaf morgen kun je op een schaal van 0 tot 10 zien hoe groot het gevaar van hitte is.
6: Het hangt dus echt heel vanaf hoe je zelf bent. Hè, hoe fit je bent eigenlijk. Hoeveel hittefit je bent. Maar ook hangt ook vanaf wat voor werk je doet. Hè. Zit je in de groene voorziening bijvoorbeeld? Of draag je beschermende kleding, zoals bij de brandweer of zoiets dergelijks? Dat maakt echt van een verschil of je nou hittekracht 6 of hittekracht 8 of hittekracht 4 werkt. En we gaan dus ook niet zeggen van, nou, als het 7 is, dan mag je niet die 140 kilometer fietsen. Dat moet je niet doen. Daar gaat het KNMI helemaal niet over. Dat moet je gewoon lekker zelf bepalen.
0: Nou, weet niet, vandaag zou het hooguit een 6 zijn, denk ik. Ja. Het valt wel mee met de hitte, toch? Maar goed, vanaf morgen kunnen we dat dus zien in die app. Meer hierover vind je op oost.nl en in onze app.

0: Ed Sheeran op Radio Oost, je hoorde Azizam.
1: Ja, zeker. We gaan terug naar Almelo vandaag. Want ruim 6000 inwoners van Almelo en omstreken zaten vandaag urenlang zonder stroom. Tijdens werkzaamheden werden kabels geraakt, met als gevolg een grote storing.
2: Ja, daar kan niemand iets aan doen. Het is wat het is.
3: Ja, ik wou even een broodje halen inderdaad.
4: Ja. Een donkere winkel.
3: Ja, ik zie het inderdaad. Ik kom zelf uit Rotterdam. Ik ben hier voor werk, voor een klusje. Dus ik weet niet of dat wel door kan gaan. Dan, ja, onderhoud aan de waterkoeler. Die staat natuurlijk ook elektrisch aangesloten. Dus,
4: er moeten wieren zijn.
3: Ja, wieren zijn hier om de hoek. Dus,
4: ze hebben niet even gewaarschuwd van, nou, er is waarschijnlijk geen stroom?
3: Nee, er is niet gebeld, maar ik ga even kijken. Maar ik had sowieso klusjes hier in de buurt. Dus ik ben niet speciaal hierheen gereden voor dat ene klusje. Maar we gaan het zien dan.
4: En nu?
5: Ja, en nu afwachten. Wat wordt? Ik hoop dat het snel weer op is.
4: Succes.
5: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, zo leidde dat dus links en rechts tot wat ongemakken, maar iedereen ging daar op zijn eigen manier mee om. Inmiddels is de storing verholpen en we spreken er nog even over met Joost van Buchem van netbeheerder Innexis. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Wat was er nou precies aan de hand vandaag?
6: Ja, vanochtend is er bij ons een storing gemeld om net na 10:30... waar een aannemer tijdens werkzaamheden een kabel heeft geraakt. En er ontstond een kettingreactie, waardoor er uiteindelijk 3 kabels zijn kapot geraakt, die we vanmiddag in alle spoed hebben gemaakt. Volop aan het werk geweest. En rond 3:30 konden we de alle 6700 inwoners weer van stroom voorzien. Maar ik begrijp wel dat dat veel ongemakken met zich meebrengt.
0: Ja, hoeveel impact had die storing precies? Heeft u daar een zicht op?
6: Nee, dat niet. Kijk, 6700 inwoners die van Almelo die zonder stroom zitten, dat is geen wekelijkse aangelegenheid, gelukkig. En het net is ook heel erg betrouwbaar. Gemiddeld heeft iemand een huishouden iets meer dan 18 minuten stroomstoring. Dus als je dan 4 uur zonder stroom zit, ja, dat is dat wel een unieke situatie die je zo snel mogelijk, maar ook zo veilig mogelijk wil oplossen.
1: Ja, dat is inmiddels gelukt, maar dat was nog een behoorlijke klus dus.
6: Ja, 3 kabels zijn er kapot geraakt. En je wil zo veilig mogelijk het net herstarten. En dat doe je dan pas echt als je zeker weet dat het volledig gemaakt is. In plaats van dat je toch een risico neemt door bijvoorbeeld 1 of 2 kabels een aansluiting te doen. Dus veiligheid voorop hier.
1: Ja, veiligheid natuurlijk voorop. Toch waren er veel mensen die daar een kleine problemen mee hadden. Want het geldt daarin niet alleen voor huishoudens, maar ook een aantal winkels die bijvoorbeeld vandaag dicht waren. Krijgen die daar dan ook nog reacties van mensen die zeggen, ja, dat is wel echt heel onhandig?
6: Die zullen ongetwijfeld vandaag binnen zijn gekomen. Er is ook een wettelijke compensatie voor die eigenlijk stelt dat als een storing langer duurt dan 4 uur... je automatisch in aanmerking komt voor een compensatie van de netwerkkosten. Dus binnen 6 weken krijgt iedereen van ons automatisch een brief. Dus indien je het nog weet, noteer dan heel even de tijd waarop de stroom uitviel en wanneer het weer terug was. En dan ontvangt iedereen, inwoners, maar ook bedrijven, een compensatie voor de netwerkkosten.
0: Dat is toch wel goed om te weten, dat gebeurt automatisch. Dan hoeven we mensen niet er zelf achteraan te gaan.
6: Nou, mensen mogen ons altijd bellen, maar er wordt automatisch binnen 6 weken een brief gestuurd.
0: Helder. Hartelijk dank voor uw toelichting en succes, meneer Van Buchem van Innexis. En meer over de stroomstoring in Almelo en omstreken lees je op onze website oost.nl en in onze app.

Ace of Base op Radio Oost en I Saw the Sign. Misschien zit voor jou wel een teken om nog even een plaatje in te sturen voor de 6 voor 7. Die gaat over bewegen vandaag. Er komen al zoveel goede suggesties binnen. Laten we er even een paar doornemen. Deze is van Erik. Craig David en Walking Away. Deze plaat is aangevraagd door Wilma. Ook al een tijdje niet gehoord. Marco Borsato en Sita met Lopen op het water. En dit is ook een plaat die veel wordt aangevraagd. Katrina en de Waves natuurlijk met Walking on Sunshine. Welke plaatjes over bewegen kun jij bedenken? Geef ze door via de Facebookpagina van Radio Oost of een appje naar 06 4567 1331.

0: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
8: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: En daarmee is het 17:30 geworden op Radio Oost. In Hardenberg 24 graden op dit moment, Diepenheim 23 en in Olst 24 graden. Tijd voor het belangrijkste nieuws, dat krijgen we van Wieke Essendal.
11: Goedemiddag. Een demonstratie tegen de opvang van asielzoekers in de gemeente Twente-Rand is niet aangemeld bij de gemeente, terwijl dat wel verplicht is. Volgens de gemeente ontbreekt die verplichte melding, die je normaal gesproken minimaal 48 uur van tevoren moet doen. Toch gaat het protest van vanavond door. Die onrust is ontstaan nadat Twente-Rand plannen bekend maakte voor de opvang van asielzoekers. Even verderop wordt vanavond in een kerk in Vriezenveen een andere bijeenkomst gehouden. De initiatiefnemers willen een positief geluid laten horen. Bij de bijeenkomst wordt gebeden voor rust en veiligheid. Er wordt ook gebeden voor het gemeentebestuur en ook voor begrip tussen inwoners en nieuwkomers. De gemeente Tebergen zet een volgende stap in woningbouwplannen voor Harbrinkhoek en Mariaparochie. Het plan staat binnenkort op de agenda van de gemeenteraad. Volgens de wethouder komt er meer duidelijkheid over de verdere ontwikkeling van de woningbouw in het dorp. De eerdere plannen hebben vertraging opgelopen door allerlei procedures en bezwaren. Inmiddels zit er dus een beetje schot in de zaak. Met die nieuwe huizen wil Tebergen ruimte geven aan starters, gezinnen en senioren. De politie is op zoek naar getuigen van een autobrand in Kampen. Vorige week donderdag kwam midden in de nacht een melding binnen van een elektrische auto die in brand stond. Die is voor de zekerheid weggehaald en ondergedompeld in een grote bak om te voorkomen dat de accu opnieuw vlam zou vatten. Het bleef die nacht in Kampen niet bij één brandende auto. De voertuigen ernaast raakten ook licht beschadigd. Inmiddels gaat de politie dus uit van brandstichting en loopt het onderzoek nog. Er wordt nu gezocht naar mensen en camerabeelden. En vanmiddag om 12 uur begon je telefoon weer te tetteren en te loeien. Het was het testbericht van NL Alert. De halfjaarlijkse test om te controleren of het systeem nog goed werkt. In het bericht staat ook duidelijk vermeld dat het om een test gaat en dat er geen sprake is van een noodsituatie. En daarnaast was het ook de eerste maandag van de maand. Dus ook om 12 uur 's middags loeide het luchtalarm. En meerdere veiligheidsregio's willen dat dat alarm langer blijft bestaan. Over 2 jaar wordt het systeem afgeschaft, werd onlangs bekend. En krijg je dus voortaan alleen nog maar een NL-alert op je telefoon. Maar dat is niet genoeg, vinden sommige regio's.
12: Het eerste is van dat je telefoon na 2-3 uur uitvalt op het moment van dat er een stroomuitval is. En dan heb je geen NL-alert. Daarnaast bereikt NL-alert maar 92% van de Nederlanders. Dus een groot deel van Nederland wordt niet bereikt met een NL-alert. En daardoor heb je een systeem nodig wat naast NL-alert werkt.
11: Ja, er is vandaag namens die veiligheidsregio's een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor het behoud van die sirene op de eerste maandag van de maand. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Dan door met de verkeersinformatie. En zoals gezegd is het een redelijk drukke avondspits met files op de A1. Duitse grens richting Hengelo tussen Hengelo-Noord en knooppunt Buren 3 kilometer. De A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Badmen en Twello 4 kilometer. Daar zijn 2 rijstroken dicht vanwege een ongeluk. Op dit moment 10 minuten vertraging, maar dat kan dus nog gaan oplopen. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer met 15 minuten vertraging. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Borne-West 9 kilometer, dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar nog wel 25 minuten vertraging. De A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-Zuid en Borne-West 4 kilometer. De N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en Zwolle-Centrum 3 kilometer. Maar de ANVB meldt wel bijna een uur vertraging daar. De N741 Delden-Almelo tussen Bornebroek en de aansluiting met de A35 2 kilometer en 40 minuten vertraging volgens de ANVB. Dan nog de N741 Almelo-Delden tussen de A35 en Bornebroek 2 kilometer met een kwartier extra reistijd. En de N743 Hengelo-Almelo tussen industrieterrein Molenkamp en Albergen 2 kilometer met 15 minuten oponthoud. En dan gaan we door naar het weer en Gita Spannenburg. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, Nico.
10: Ja, ik had me helemaal ingesteld dat het wat minder zou worden vandaag, maar het grootste deel van de dag zag er nog prima uit.
13: Ja, hè, vooral vanochtend veel zon. Dat zag er aardig uit. En de temperaturen, ook met de meerdere wolkenvelden van vanmiddag, die waren denk ik eigenlijk voor heel veel mensen super aangenaam. Met 3-24 graden. Er is ook geen buitje gevallen. Het stond als half-half in de verwachting. Een lokaal buitje is volgens mij niet gebeurd. En ik denk dat 23 graden voor veel mensen misschien wel een ideale zomerwaarde is. Zou zo maar kunnen, ja.
10: Ik vond het prima, inderdaad. Maar dat gaan we niet houden, dit, hè?
13: Nee, we gaan wat meer de buien in. Al geldt ook bij buiige dagen dat het niet de hele dag achtereen buiig is. Het zijn echt zones die overkomen. En een groot deel van de dag is dan best wel aardig. Vanavond is in ieder geval droog, met wolkenvelden. Vannacht best wel klam, denk ik. Vandaag was het ook nog wel aan de klamme kant. De temperatuur kan even dalen naar 14, 15 graden. Maar hij is zo weer morgenochtend, even na zonsopkomst, is hij zo weer op de 19 of 20. En morgenochtend denk ik dat het ook lange tijd eerst droog is. Wel veel wolken, af en toe een beetje zon en zo. Ergens tegen lunchtijd, morgenmiddag dus, dan komt er een beetje buiige regen over. Wat lichte regen, dat is een warmtefront. Daarop komt warmere lucht binnen. Nou, temperaturen zijn ongeveer even gelijk als vandaag, 3-24 graden. Maar de zon die komt dan morgenmiddag weer er aardig bij. En dan wordt het toch ook weer broeierig, klam. Lekker zomers, denk ik, voor veel mensen. En dan is het weer zaak om de lucht in de gaten te gaan houden. Want de lucht is onstabiel van opbouw. En ergens in de loop van de middag draait de wind van zuidoost naar west. En dat is eigenlijk het moment waarop er een aantal buien gaat ontstaan. Of binnenkomt schuiven vanuit Gelderland. En dat zijn dan weer de bekende buien die we kennen van vrijdagmiddag, van gistermiddag. En dus ook van morgenmiddag met onweer, plensregens en ook mogelijk windstoten.
10: Ja, ik zag ook wel een waarschuwing van het KNMI voorbij komen. Dus dat zijn echt wel pittige buitjes.
13: Ja, dat is weer code geel om mensen toch even alert te maken. Niet dat je gelijk iets anders hoeft te doen, maar dat je wel weet, oh ja, loop van morgenmiddag. Volgens mij hebben ze hem tussen 4 uur morgenmiddag en ik dacht 9 uur morgenavond staan. Dat is een beetje die late middag en de eerste helft van de avond waarop de buien aankomen zetten. Dat is eigenlijk ook het moment waarop de warmte van dit moment nog echt wordt weggezet. Want de dagen daarna zal de temperatuur op 20 graden ongeveer liggen. En misschien op vrijdag moeite hebben om op de 19 graden uit te komen.
10: En qua neerslag, blijft die komen of wordt het ook droog?
13: Na woensdag maar een enkele bui. Er valt denk ik mee, maar wel vrij veel bewolking. Dus dat oogt al gelijk anders. Donderdag en vrijdag, dat zijn weer twee dagen waarop er pittige buien kunnen gaan vallen. En daarna lijkt het eigenlijk alweer grotendeels voorbij met het wisselvallige intermezzo.
10: Gita Spannenburg, dankjewel.
13: Asje.
14: Nico Wantia. Radio Oost. Let's go, girls.

0: Bruno Mars was dat een I Just Might. Die plaats staat alweer 20 weken in de top 40. En ik zie hem nog steeds in de top 3 staan. Dus dat is met recht een knijter van een hit. En daarvoor de favoriet van Greta Spannenburg, Jordan Shania Twain en Man I Feel Like a Woman. We hebben het vandaag al over fietsen gehad met de Giro d'Italia. Ja. Maar we gaan het nog een keer hebben over het Stalen Ros.
1: Dat kan je zeggen, want we hebben het over een nieuwe app. Dat is zo gefietst. Daarmee wil de provincie Overijssel dat meer mensen de fiets pakken en dat het aantrekkelijker wordt. En die app kan er zelfs voor zorgen dat het stoplicht voor jou sneller op groen gaat.
0: Zou dat echt werken?
1: Ik hoop
0: of is dat weer zo'n fabeltje dat als je op die knop drukt dat je dan sneller groen licht krijgt, maar in feite werkt dat helemaal niet. Maar het is alleen psychologisch.
1: Dat gaan we nu horen, denk ik.
0: Is dit een complottheorie van mijn kant? Sinds vandaag draait de app ook in Enschede en onze verslaggever Marielle Beumer testte hem.
2: Ben je mijn Groenewold? Ja, fietsen. Je bent beleidsadviseur bij de gemeente Enschede. In je hand je telefoon met de fietsen-app die al 5 jaar in Enschede gebruikt wordt. Maar die wordt nu landelijk uitgerold. Beschrijf eens even, wat zie ik allemaal erop?
3: Nou, in de app kan je zien hoeveel je gefietst hebt. Hoeveel punten je dat heeft opgeleverd.
2: Aantal kilometers zie ik.
3: Het aantal kilometers, het aantal uren dat je hebt gefietst. Je kan ook zien in hoeverre je elke dag hebt gefietst deze week. En welke uitdaging ik aan meedoe om mijn punten te sparen.
2: Maar daar gaat het niet echt om. Althans, als je fan fietser bent. Want hij registreert ook waar je fietst. En dan zou je eerder groen licht moeten krijgen. Hoe werkt dat?
3: Ja, de app die weet op jouw reguliere ritten hoe jij fietst. En vraagt vervolgens bij de verkeerslichten waar je langskomt. Op dat moment voor jou sneller groen aan.
2: En is dat altijd het geval als je er aankomt? Springt hij dan gelijk op groen en kan je lekker doorfietsen?
3: Nee, helaas. Je bent alsnog onderdeel van het hele verkeerssysteem. Dus er wordt een afweging gemaakt tussen groen voor iedereen. Maar daarbij, als je de app hebt, krijg je net een beetje meer in die afweging.
2: Dag mevrouw. RTV Oost, mag ik u even kort wat vragen? Kent u de Enschedese fiets-app?
4: Zeker.
2: Heeft u die?
4: Zeker.
2: Wat vindt u daarvan?
4: Ideaal.
2: Ja. Vertel eens, want hoe werkt het voor u?
4: Het is gewoon leuk. Je spaart punten, noem maar op. Maar ik ben ermee bezig, dus alle ritjes worden geregistreerd, dus ideaal.
2: En springt het stoplicht nou ook eerder op groen voor u?
4: Sommige wel, niet alles.
2: En waar ligt dat dan aan?
4: Ja, ik denk aan de stoplichten. Niet aan mij.
2: Nee, want u kunt wel hard fietsen. Zeg maar, u zegt punten sparen, maar waarom is dat leuk?
4: Nou ja, kortingen. Dat is altijd leuk. Jij bent een Nederlander.

0: Dus korting is altijd goed.
1: Voor wat bijvoorbeeld?
0: Je kunt niet zo korting op onderhoud van de fiets. Trasjes, drankje, hapje, weet ik veel, dingetjes, koffie.
1: Dus prima. U klinkt als een echte fietser.
0: Ja, ik fiets alles. Ik heb wel een auto, maar die staat vaker stil dan ik hem gebruik.
1: Ik hoor wel. U bent er blij mee?
0: Zeker.
1: Nou, dan maar hopen dat hij nu op groen springt, want dat doet hij niet, hè?
0: Ja, doet hij wel. Hey.
1: Succes!
2: Het fietsen wordt daadwerkelijk beloond. Je krijgt leuke dingen. Er zijn ook heel veel mensen die zijn blij met het inzicht in hun reisgedrag wat ze krijgen. En als gemeente krijgen wij ook inzicht in het gedrag van de fietsers, waardoor wij het fietsklimaat in Enschede nog verder kunnen verbeteren. Ja. Wij kunnen, gegeven alle voorwaarden vanuit privacy, daar zien waar hebben mensen gefietst en waar zouden wij dus moeten investeren in nieuwe fietsstraten, in nieuwe fietspaden. De afgelopen jaren hebben zo'n 2000 mensen op dagelijks niveau deze app gebruikt.

Je luistert naar Radio Oost, de oproep voor Overijssel met muziek van Sheila E. Love Bizarre. Ik heb nog één plaatje voor je. Tot het nieuws van 6 uur. Die is van Dave Edmunds. Hier is Girls Talk. There

0: start de motoren. Zondag 14 juni kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
1: Kijk uit, hier ben ik.
0: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
2: Ik voel me rijk als een koning.
0: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag 14 juni. 80 jaar Henk Wijngaard. Op TV Oost.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de...

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het nieuws in Overijssel. De problemen op het spoor nemen wat af. Door een aanrijding geen treinen tussen Almelo en Hardenberg en ook niet tussen Deventer, Enschede en Zwolle, Enschede. Maar inmiddels lijkt dat weer achter de rug. En de formatie in Losser verloopt volgens plan, dat meldt de formateur. De partijen Burgerforum, CDA en VVD zijn druk met hun plannen en hebben ook al een paar kandidaat-wethouders aangedragen. Je leest daar meer over in de app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jeroen van Kan met het NRW Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Van de verkeersinformatie nog 3 files in onze provincie op dit moment. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Badmen en Twello 7 kilometer file. 25 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht vanwege een ongeluk. Ook vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer. En de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en Zwolle-Centrum 2 kilometer. Maar wel 40 minuten extra reistijd volgens de ANBB.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Voor de grootste keuze in

0: Paris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
2: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Een heerlijk begin van de maandagavond met muziek van R.E.M. op Radio Oost. Je hoorde Losing My Religion.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, wat vliegt de tijd. Het is alweer maandagavond, het is ook alweer juni.
2: Ja.
0: Het eerste halfjaar, dat vliegt voorbij, moet ik zeggen. Maar goed, we zijn er nog gewoon een uurtje op je radio met het nieuws uit Overijssel.
2: Zeker, we nemen met jou de avond en ook morgen alvast door. We zijn onder andere in de rechtbank en te vinden op de UT morgen. En vanavond zijn we nog te vinden in Zwolle. Daar wordt afscheid genomen van het werk van Corine den Hollander. Zij bedacht en werkte 16 jaar lang bij Intermezzo. Een centrum waar mensen en ook familieleden van mensen met kanker terecht kunnen. Een prachtige reportage die je zo nog gaat horen.
0: En onze digitale stembussen zijn nog een kwartiertje geopend voor de 6 voor 7. Die gaat vandaag over bewegen. Dat heeft te maken met de Peutervierdaagse in Borne. Dat is wel een geweldig evenement. 500 peuters die elke dag 20 tot 30 minuten gaan wandelen. Het is een hele happening voor die jonge koters. Maar het klonk heel goed daar in Borne. En we zoeken plaatjes die te maken hebben met bewegen. Weet jij nog een goede suggestie? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje 06 4567 1331.
1: Nico Wans.

0: De Haagse band Son Mieux op Radio Oost. Dat was Morning en daarmee is het 12 minuten over 6.
1: In Zwolle wordt vandaag afscheid genomen van het werk van Conrine den Hollander. De afgelopen 16 jaar werkte ze aan Intermezzo, een centrum waar familieleden en patiënten met kanker terecht kunnen voor een activiteit of een praatje.
0: En onze verslaggever Marielle Beurmer ging vlak voor Corines pensioen bij haar op bezoek om terug te blikken.
2: Ik wilde dat het er kwam. Ik was natuurlijk al verpleegkundige. Mijn zus is overleden toen ik 31 was aan een hersentumor. Liet twee kleine kinderen achter. Dus je ziet heel dichtbij wat een impact het heeft. En eigenlijk vanuit deze drijfveer ben ik op een gegeven moment, toen ik de ruimte had en de leeftijd had om zelf ook iets meer te kunnen gaan werken, de oncologie ingegaan. En ja, toen wilde het ziekenhuis oncologisch centrum worden, omdat de oncologische centra gecentreerd werden in Nederland. En toen dacht ik, ja, maar ja, dan moet je ook iets in die ondersteunende zorg gaan bieden. En daar is het idee van Intermezzo een beetje gestart, zeg maar.
3: Ik denk wat Corine vanaf het begin heel belangrijk heeft gevonden is dat ze met Intermezzo, met de ondersteuning die hier wordt gegeven... echt iets wilde toevoegen aan het mensen die leven met of na kanker. Maar dan wel in die tijdelijkheid. Dus echt kijken hoe kan ik wat toevoegen en mensen weer verder helpen. Is denk ik allemaal gericht op het omgaan met de ziekte. Op een stukje ontspanning. Wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is als je de ziekte hebt en te maken hebt met spanningen die daarbij komt kijken. Maar ook het contact met mensen die iets soortgelijks meemaken. Heeft een heleboel waarde. Dus ook het lotgenotencontact vindt hier heel veel plaats. Dus als een rode draad door alles heen.
2: Het heeft zo ongelooflijk veel impact. En daar is in de gezondheidszorg niet echt de ruimte voor elders. Het ziekenhuis kan die zorg niet voldoende goed leveren. Huisartsen ook niet, zijn altijd druk, hebben altijd volle agenda's. En dan is zo'n centrum als dit is een prachtige oplossing.
3: Wij zijn gewoon eigenlijk volledig afhankelijk van sponsoring en giften. Daar draaien we op. Dus dat is heel belangrijk om ons werk te kunnen doen. Ik denk dat het ook een hele mooie kracht van Corine is om mensen aan zich te verbinden. Dus als je ziet wie ze allemaal in beweging heeft gekregen voor Intermezzo, voor onze gasten. Ja, dat is enorm. En dat is denk ik een hele mooie kracht geweest. Wat ook de kracht is achter het succes van Intermezzo.
2: Ja, ik zie in ieder geval een prachtige organisatie staan met ongelooflijk veel mooie mensen. Ook onze vrijwilligers. Hè. We hebben zelden of nooit gebrek aan vrijwilligers. Echte kwalitatieve mensen die met hart en ziel instappen. Veel mensen die ons vinden en een enorme gedragenheid in Zwolle. Dus ook heel veel om echt dankbaar voor te zijn. Ja.

0: Dat was Pat Benatar in Love is a Battlefield. Het is 19 minuten over 6 en de vaste luisteraar weet dan wat het inhoudt. We gaan voor je op een rijtje zetten wat er vanavond en morgen allemaal speelt in Overijssel. Zodat je weer helemaal op de hoogte bent. En we beginnen met een demonstratie tegen de opvang van asielzoekers in Twenterand. Die gaat vanavond toch door. Het protest in Frieseveen is niet aangemeld bij de gemeente, terwijl dat wel verplicht was. De gemeente zegt voorbereid te zijn op verschillende scenario's en roept op om eventuele acties rustig en vreedzaam te laten verlopen.
1: En naast het protest bij het gemeentehuis in Frieseveen is er in de kerk het Kruispunt in Frieseveen ook een bijeenkomst. De initiatiefnemers willen daarmee in de kerk een positief geluid laten horen wat betreft de komst van asielzoekers. De bijeenkomst duurt daar van 7 tot 8 vanavond en iedereen die dat wil is welkom.
0: En in Hengelo wordt vanavond lekker gelopen. De avondvierdaagse is van start. Het is een van de grootste van ons land. Vorig jaar liepen bijna 6000 mensen mee. Vanavond loopt de vierdaagse door de Hengeloze S. En donderdag eindigen de lopers op het Marktplein in het centrum.
1: Morgen zijn we in de rechtbank. Een man uit Emmen staat voor de rechter dan op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Haaksbergen. Hij zou op zijn telefoon hebben gezeten toen die botste op een tegemoetkomende auto. Die bestuurder heeft dat niet overleefd. Dat was een man uit Rekken.
0: Morgen lanceert het KNMI samen met de Universiteit Twente de hittekrachtfunctie. Vanaf dan kunnen gebruikers op een schaal van 0 tot 10 zien hoe groot het risico van hitte voor hen is. Volgens Gerard van der Schier van het KNMI een handig hulpmiddel, zeker voor evenementen.
2: We zien dus bij grote sportevenementen zien we dus regelmatig mensen last hebben van de hitte. En we willen dus ook niet alleen aan de sporters of aan het publiek, maar ook aan de organisaties van dat soort evenementen een soort van handreiking bieden. Van ja, dit is misschien een manier om daarmee om te gaan en om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld het vervroegen van de marathon of meer drinkpunten of misschien moet je in een bepaalde afstand aflasten of zo. Nou, dat soort dingen. Dat zijn beslissingen die organisaties zelf moeten nemen. Maar dit is wel een basis waarop ze dat zouden kunnen doen.
0: Ja, dat klinkt wel heel nuttig inderdaad. Want we hadden vorige week die avond vierdaagse in Deventer. En toen zaten ze toch een beetje te twijfelen van moeten we nou door laten gaan of niet. En dan als je zo'n objectief hulpmiddel hebt, nou, toch handig.
1: Zeker, geef wat handvatten wat dat betreft. In Zwolle wordt morgen stilgestaan bij 20-jarig bestaan van de voedselbank. Dat gebeurt morgen met de wethouder in de stadkamer in het centrum.
0: En kinderen in onze provincie kunnen morgen lekker film kijken. Er trekt een opblaasbioscoop langs basisscholen. Morgen staat hij op het schoolplein van OBS De Samensprong in Steenwijk. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet, maar we gaan het morgen horen op Radio Oost.

0: Het is een beetje de rode draad van dit programma vandaag, fietsen. We hadden al Marcel Kittel over de Giro, we hadden al de fietsapp en nu ook Jimmy van Boudewijn de Groot. En misschien komt er zometeen ook nog wel een fietsplaatje voorbij in de 6 voor 7. Want die staat tenslotte in het teken van bewegen. Of dat het daadwerkelijk het geval is, dat hoor je zometeen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: euro starttegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goren Nieuwheden. Wie holt van holt?
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: PME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
6: En toen was het alweer 6:03 op Radio Oost. In Rijssen momenteel nog 24 graden. In Haarlem ook 24 graden. En Rauwveen 25 graden. Wieke Essendal nu met het belangrijkste nieuws.
7: Ja, goedenavond. Een demonstratie van vanavond tegen de opvang van asielzoekers in de gemeente Twente-Rand is niet aangemeld bij de gemeente. Op sociale media werden mensen opgeroepen om vanavond te komen protesteren. Volgens de gemeente ontbreekt de verplichte melding. Die moet je minimaal 48 uur van tevoren doen. Toch gaat het protest vanavond door. Even verderop wordt ook in de kerk in Vriezenveen een andere bijeenkomst gehouden. Daar willen de initiatiefnemers een positief geluid laten horen en vragen om meer begrip tussen inwoners en nieuwkomers. De formatie in Losser verloopt volgens plan, zegt de formateur. Volgens hem verloopt het allemaal in een goede sfeer en is er ook vertrouwen onderling. De partijen Burgerforum, CDA en VVD zijn druk bezig met het opstellen van een coalitieakkoord. Er zijn inmiddels ook een aantal kandidaat-wethouders bekend. Als het allemaal volgens planning gaat, wordt dat coalitieakkoord later deze maand bekend. En de nieuwe wethouders worden dan ook later deze maand benoemd. Bij zwembad Tolhekken in Bassen is een ravage ontstaan. Vannacht kwamen onbekenden het terrein op. Plantenbakken, parasols en andere spullen werden daar in het zwembad gegooid. Het is de tweede keer in korte tijd dat daar wordt ingebroken. Medewerkers en vrijwilligers zijn er klaar mee en hebben aangifte gedaan. Hoe groot de schade precies is, wordt de komende dagen duidelijk. En supermarkten in Enschede willen op zondag nog eerder open. Nu mag het om 12 uur, maar volgens ondernemers is dat niet van deze tijd. Ze zien klanten uitwijken naar buurgemeenten als Hengelo en Oldenzaal, waar supermarkten nog vroeger open zijn. In de brief aan de gemeente vragen supermarktketens daarom nu om op zondag open te kunnen van 7:00 tot 22:00. De gemeente Enschede moet daar nog even over nadenken. Die kwestie speelt ook mee bij de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
6: En Overijssel is filevrij, dus we kunnen meteen door naar het weer en Grieta Spannenburg. En Grieta, gaan we het een beetje droog houden vanavond?
8: Ja, vanavond houden we het droog. Het is ook rustig, het was sowieso een rustige dag met vanochtend veel zon. Vanmiddag de wolkenvelden en vanavond ja, een deel van de stapelwolken verdwijnt wel. Maar er blijven ook wat ja, middelbare en hoge wolkenvelden overschuiven. En de nacht wordt zeker niet koud. Lange tijd blijft het nou rond de 17, 18 graden. In de late nacht een graadje of 15, nog steeds droog. En ik denk ook morgenochtend dat het lange tijd droog is. Er komt een frontje met wat neerslag aan vanuit het zuidwesten. Maar dat stagneert een klein beetje boven midden Nederland. Ik denk pas tegen lunchtijd dat wij uit de vele bewolking voor morgenochtend af en toe een beetje regen hebben. Wat buiige regen maakt het weer extra lekker vochtig. En morgenmiddag dan breekt ook weer bij tijden de zon door. Worden 3-24 graden. Eigenlijk heel mooi zomerweer. Maar dan gaan de stapelwolken opbollen. En later in de middag, begin avond, kunnen er dan pittige onweersbuien passeren.
6: Een dag met verschillende gezichten dus.
8: Een dag met verschillende gezichten. Je kunt echt prima buiten zijn. Alleen je moet het moment even een beetje timen.
6: En blijft het daar zo wisselvallig?
8: Het is wel aan de wisselvallige kant. Ja, ja, ik denk dat het woensdag vooral bewolkt is. Er kunnen een paar buitjes vallen, maar die lijken dan inderdaad van het kaliber buitjes te zijn en niet met onweer gepaard te gaan. Maar de onstabiliteit neemt wel weer toe op donderdag en vrijdag. Dan gaat ook de wind wat aantrekken. Dus het wordt wat doorwaarder, doorstroomder. En de temperatuur krijgt een beetje moeite om die 20 graden te bereiken. En zowel donderdag als vrijdag vallen er dan weer een paar pittige onweersbuien.
6: Gita Spannenburg, dankjewel.
9: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
6: Nou, toch even wennen dat het weer wat minder wordt deze week. Maar gelukkig hebben we de 6 voor 7 en die levert altijd.
10: Zeker, en die gaat vandaag over een heel vrolijk onderwerp. De Peutervierdaagse, jawel, in Borne. Veel wandelende kindjes en daarom Helen Shapiro en Walking Back to Happiness.
6: Ook Agda en de Munnik komen eraan met Vandaag ben ik gaan lopen.
10: Deze past perfect. Herman van Keken en Papa loopt niet zo snel.
6: Oh, ook een mooie van Dire Straits komt eraan. Walk of Life.
10: Stapje voor stapje, hele kleine stapjes, samen met Whitney Houston.
6: Maar we beginnen met een mooie plaat van Proclaimers. 500 miles, 500 peuters. Dat kan allemaal met I'm Gonna Be.
9: De 6 voor 7.

0: Marta en de Munnik in de 6 voor 7 met Vandaag ben ik gaan lopen.
1: Prachtig plaatje ook van Helen Shapiro, een oudje en Walking Back to Happiness.
0: En de eerste plaat van vandaag was I'm Gonna Be van The Proclaimers.
1: Er komt nog meer aan en alles te maken met de peutervierdaagse Walk of Life van The Dire Straits.
0: Ook Whitney Houston staat voor je klaar, step by step.
1: Deze past perfect. Dank voor het aanvragen, Herman van Keken en Papa loopt toch niet zo snel.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 euro of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-te-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
7: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
6: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
10: Ja, een

0: je hulp nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
2: Je weet wat ik bedoel, het is een handje vol.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
3: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Radio Oost, thuis in Overijssel.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
7: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
6: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in goor en nieuwheden.
9: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
8: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
5: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
4: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
7: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie holt van holt.
9: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

zelf in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Sleep ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost, thuis in Overijssel.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grotere talen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
5: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
4: Aldus de politie, die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder 2 valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. 2 mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

Yeah.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Israëlische leger niet verder oprukt naar de Libanese hoofdstad Beirut. Hij heeft daarover contact gehad met premier Netanyahu. Die zei eerder vandaag juist dat hij opdracht had gegeven voor nieuwe aanvallen op voorsteden van Beirut, maar daar komt hij dus van terug. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Iraanse staatsmedia melden vandaag dat Iran het bestand met de VS wil beëindigen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet de noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden 50 tot 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw, die vlakbij hem stond, weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is vanavond een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er was veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Tegen 2 mannen van 33 uit Den Bosch is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het seksueel misbruiken van hun pleegkinderen. Ze hebben volgens justitie ook expliciete beelden van hen gemaakt en verspreid. Het OM zegt dat de 2 pleegouder zijn geworden om hun seksuele fantasieën te bevredigen. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het besluit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. In Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van $3,5 miljoen. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. 2 mannen zitten vast. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
6: Het hoeft niet in de...
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: erstes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het zeewater wordt steeds warmer en daarmee krijgen we binnenkort een nieuwe gast in de Noordzee, de octopus. Extreem intelligente dieren die zelfs puzzels kunnen oplossen. U herinnert zich ongetwijfeld octopus Paul, die tijdens het WK voetbal in 2010 de winnaar van 8 wedstrijden juist wist te voorspellen, inclusief de finale. Maar zijn Japanse opvolger Rabiot haalde het WK in 2018 de eindstreep niet. Hij voorspelde de eerste 3 wedstrijden van Japan weliswaar correct, maar ruimschoots voor de finale was hij zelf al in de sushi verdwenen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Morgen is het 80 jaar geleden dat Italië per referendum bepaalde dat het land een republiek moest worden en geen monarchie. Het vorstenhuis kon daarmee zijn biezen pakken. Hoe staat het 80 jaar later met dat huis van Savoye? Ze was de derde vrouw van Rembrandt, Hendrikje Stoffels. Morgen verschijnt Lichtval, een roman over Hendrikje, geschreven door oud-SP-Kamerlid Maarten Heijink. Hij komt straks over haar vertellen. En wat moeten we nou denken van de beelden uit dat AZC in Zeist, waarop politieagenten geweld gebruiken tegen een zwangere vrouw? Ik vraag het zo dadelijk aan politiewetenschapper Jaap Timmer. En om 11:55 buigen we ons over de wijnvoorkeuren van Jozef Stalin. Maar eerst het nieuws van
1: maandag 1 juni.
2: We moeten het hebben over
3: hardlopen in de volle zon.
2: Want dat is niet zonder gevaar, zo bleek gisteren. Bij hardloopevenementen raakten 10 mensen onwel, waaronder deze man.
4: Ik voelde me een beetje wazig worden in mijn hoofd. En rond 16 kilometer zat ik ineens aan de grond.
2: In het ergste geval kunnen lopers zelfs een hitteberoerte krijgen.
5: De organen kunnen uitvallen, je kan in coma raken en je kan er zelfs door komen te overlijden.
2: In Os nemen ze daarom maatregelen.
6: Wij gaan de marathonafstand verplaatsen van juni naar december.
2: Maar in bijvoorbeeld Groningen leggen ze de verantwoordelijkheid bij de lopers zelf.
7: Ja, het is warm, je kunt je er tegen wapenen, je kunt je daarop trainen. Ik denk dat dat zeker verantwoord is om in dit tijdstip van het jaar een marathon of een halve marathon te lopen.
2: Meerdere veiligheidsrisico's slaan alarm. Ze willen dat dit niet stopt. Het luchtalarm. En dat moet verdwijnen nu veel mensen een NL-alert krijgen op hun telefoon. Maar dan mag je batterij natuurlijk niet leeg zijn.
8: Het eerste is van dat je telefoon na 2-3 uur uitvalt op het moment van dat er een stroomuitval is. En dan heb je geen NL-alert meer.
2: Bovendien bereik je met zo'n NL-alert maar 92% van de mensen.
8: Daardoor heb je een systeem nodig wat naast NL-alert werkt.
2: Een bijzondere situatie op Belgische stranden.
9: Haaienalarm aan onze kust.
2: De laatste dagen zijn daar meer dan 80 haaien aangespoeld.
10: Grote, kleine, zaten daartussen die daar redelijk zwaar waren.
2: De dieren zijn vermoedelijk gedumpt door vissers.
11: Vissers vangen namelijk ook haaien en roggen in hun net. En dan gooien ze die terug overboord, soms levend, soms dood. In dit geval waarschijnlijk al dood.
2: Gelukkig zijn aangespoelde haaien niet gevaarlijk.
11: Nu, ik ga niet zeggen dat je je vinger er moet insteken, want ja, ze hebben wel tanden, dus ze kunnen wel bijten. Maar je gaat hier geen ledematen verliezen, want het gaat hier ook geen bloedbad worden aan de kust.
2: Maar ze veroorzaken wel stank, weet ook deze man die de dieren moet opruimen.
10: Dat ruikt een klein beetje, dat is waar niet de aangename geur.
12: Een klein beetje, zeg je.
10: Ja.
2: Tot slot naar de Haarlemse Oranjestraat. Die is altijd uitbundig versierd tijdens EK's en WK's. Maar dit jaar hangt er vrij weinig oranje.
13: Een oranje onderbroek, maar verder niet. Nee.
2: En hoe komt dat?
14: Er komen steeds meer SP'ers hier te wonen.
2: Wat zegt u?
14: SP'ers.
2: Maar volgens deze vrouw speelt er iets heel anders.
15: Trouwens, heel veel mensen met deze tijd kijken niet naar tv, veel te warm.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Sommigen vinden het leuk, sommigen denk ik niet.
2: De krant van morgen, Jeroen van Kan.
16: De beruchte pornosite motherless.com werd vorige maand offline gehaald door het Openbaar Ministerie. Die draait op de server van een Nederlands bedrijf. De reden om de website af te sluiten: de grote hoeveelheid met AI gemaakte kinderporno die erop stond. Het gaat om behoorlijk expliciete beelden, schrijft NRC. Ook met behulp van kunstmatige intelligentie maken van kinderporno is overigens illegaal.
2: De site is nu weer online en had kinderporno vrij moeten zijn. Maar de krant ontdekte dat het bepaald niet het geval is. Ondanks dat het OM de site continu in de gaten houdt, lukt het dus niet om te voorkomen dat AI kinderporno wordt verspreid.
16: En het heeft alles te maken met de wetgeving zoals die nu is. Die werkt niet, vindt ook justitieminister Van Weel. NRC vroeg hem of de site offline halen zou helpen, en hij antwoordde toen met: mijn voorspelling is niet.
2: Het AD schrijft over een nieuwe wet die ertoe leidt dat bedrijven die hun personeel te weinig loon betalen straks harder worden aangepakt. Vooral arbeidsmigranten worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet.
16: Achterstallig salaris opeisen is lastig, omdat het bedrijf bijvoorbeeld niet heeft bijgehouden hoeveel uren iemand heeft gewerkt. Daardoor is niet meer te bewijzen of iemand te weinig betaald heeft gekregen.
2: En zonder bewijs is nabetaling onmogelijk, maar dat gaat veranderen. Een bedrijf moet straks bewijzen dat iemand voldoende loon heeft ontvangen. Kan een bedrijf dat niet, dan moet achterstallig loon alsnog worden uitbetaald.
16: Je zou het potje van Pieter kunnen noemen. Het geld dat het vorige kabinet apart zette voor goed bestuur. NRC maakte daar een stokpaardje van en dus werd 10 miljoen euro opzij gezet. De Telegraaf schrijft dat die bedoeld waren voor de versterking van de kennis- en onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer.
2: Maar inmiddels is NRC verdwenen en zit er een nieuw kabinet. En wat te doen met het potje van Pieter? Een meerderheid van de partijen in de Kamer weet wel een goede bestemming: het versterken van hun eigen partij. Alleen Ja 21 is kritisch. Partijleider Eertmans vindt dat het geld naar binnenlandse zaken moet. Partijen nemen er anders toch alleen maar extra voorlichters mee aan.
16: En in de Volkskrant staat een verhaal over de Nederlandse politieacademie. Die loopt voorop in het gebruik van extended reality. Je krijgt een les met een VR-bril op en wordt dan blootgesteld aan levensechte situaties. Super grappig om te zien hoe je hersenen erin trappen, zegt een van de instructeurs tegen de krant.
2: De verslaggever volgt eerstejaarsstudenten die de lessenreeks eenvoudige misdrijven volgen. Ze hebben nog geen bevoegdheden, zegt een docent, maar met VR geven we ze toch die praktijkbeleving mee die levensecht overkomt.
16: En er zijn ook nog modules opsporing, explosieven en veiligheid, arrestantenzorg, huiselijk geweld of eerste hulp door politie. De echte liefhebber kan virtueel meevliegen met de Zulu, dat is de politiehelikopter, en met een nepvuurwapen de virtuele schietbaan op. Dus kom, je begrijpt wat ik ga doen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: House Martins, Happy Hour. Beelden uit een asielzoekerscentrum in Zeist maken veel los. Het incident waarbij een politieagent geweld gebruikt tegen een zwangere vrouw vond 2 weken geleden plaats, maar de video gaat nu pas viraal en ook de internationale pers schrijft erover. Jaap Timmer is al 30 jaar politiewetenschapper. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat riepen die beelden bij u op?
1: Ja, als je niet weet waar het over gaat, ziet het er natuurlijk raar uit. Een vrouw die zo door de gang wordt geslingerd en naar de grond gaat.
0: Ja, en u ging natuurlijk ook denken, waar kijk ik nu naar?
1: Ja, uiteraard.
0: En had u daar een idee van?
1: Nou, kijk, het was een heel kort filmpje dat je zag. En mijn idee is dan meteen, we zien de rest niet. Iedereen zal wel gaan oordelen, dat gebeurt dus ook.
0: Ja.
1: Maar ja, we weten eigenlijk niet waar we naar kijken. Dus er behoort een uitleg en een context bij.
0: Ja. De politie gaf wel direct een reactie, maar die leidde tot allerlei bedreigingen.
1: Ja, dat komt wel vaker voor de laatste tijd. Ik weet overigens niet wat de reactie precies was van de politie. Zo diep ben ik er niet ingedoken. Maar ik heb wel gehoord vanavond dat er wat meer toelichting is gekomen. En die maakt de context en het gebeuren toch iets meer begrijpelijk.
0: De politie onderzoekt het incident en heeft in een verklaring erover dat het een dynamische situatie was, met bedreiging. Mm-hmm. Waarbij er ook een mes in het spel zou zijn. Is een agent in zo'n situatie bevoegd om geweld in te zetten?
1: Ja, kijk, de politie is bevoegd om geweld te gebruiken om de taak uit te voeren, de politietaak. En die behelst het handhaven en herstellen van recht en orde.
0: Mm-hmm.
1: En het is natuurlijk wel even zo dat in een AZC normaal gesproken geen politie aanwezig is. Die is er dus bijgeroepen omdat er kennelijk een gevaarlijke situatie was.
0: Plus een politiehond.
1: Plus een politiehond, dus die politiemensen die daar als eerste ter plaatse zijn gekomen, die zijn hoogstwaarschijnlijk niet meteen met de hond daar ter plaatse gekomen. Die hebben vermoedelijk de hondengeleider, moet ik zeggen, en de hond erbij gehaald, geroepen, omdat er toch een complexe en misschien wat meer gevaarlijke situatie was. Nou, als ik hoor dat er een mes was, dan begin je daar alweer wat meer beelden en context bij te krijgen. En ik begreep dat het de bedoeling was dat die dame die dus daar op de grond viel,
0: uh-huh,
1: in veiligheid moest worden gebracht. En dat zij of niet begreep of niet gehoorzaamde wat de bedoeling van die agenten was. En dat daarom deze ingreep was. Ja, dat maakt het alweer iets begrijpelijker. Waarbij ik dan nu lees dat de agent niet wist dat die dame zwanger was.
0: Uh-huh.
1: En dan misschien wel anders zou hebben gehandeld. Ja, dat snap ik ook.
0: Ja. En hoe wordt dan getoetst of de inzet van geweld juist was?
1: Nou kijk, nogmaals, de politie is bevoegd om geweld te gebruiken in de uitoefening van de taak.
0: Mm-hmm.
1: Er is een heel aantal voorwaarden bij. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het geweld proportioneel moet zijn. Dus in balans zijn met, nou, ofwel als het bij een aanhouding is, gepleegde feit, of met de omstandigheden. En dat kunnen dus ook gevaarlijke omstandigheden zijn. En dat moet subsidiair zijn, dat is een moeilijk woord voor dat je het minst indringende middel gebruikt om je doel te bereiken.
0: Mm-hmm.
1: Nou, waarschijnlijk, dat zo begrijp ik uit de toelichting van de politie, is er eerst geprobeerd om te praten met die dame. En als het dan niet lukt en de situatie niet veiliger wordt, of misschien zelfs wel gevaarlijker wordt, ja, dan moet je iets. En dat kan dus dan ook geweld zijn.
0: Wat kunnen de gevolgen zijn voor de betrokken agent als wordt vastgesteld dat er sprake was van disproportioneel geweld?
1: Ja, nou, misschien is het goed om eerst nog even te zeggen, wat gebeurt er nu? Hè? Die agent die heeft geweld gebruikt, die meldt dat.
0: Ja.
1: Dan wordt dat intern geregistreerd. Als er letsel bij is komen kijken, dan wordt het een uitgebreidere registratie. En gaat de beoordeling plaatsvinden via een commissie, een interne commissie met deskundigen, maar wel voornamelijk vanuit de politie, die dan de politieleiding adviseert in de beoordeling van deze zaak. En dat gaat dus om de beoordeling van, is hier juist gehandeld? Is dit professioneel afgewikkeld?
0: Mm-hmm.
1: En het is dus nog niet een disciplinair onderzoek of zo. Dat zou kunnen volgen,
0: mm-hmm,
1: een disciplinair onderzoek. Dan is er weer een apart team dat onderzoekt. En dan zou, als daaruit voortvloeit het oordeel dat dit geheel of gedeeltelijk niet in orde is geweest, dan zou eventueel die agent daar een disciplinaire straf voor kunnen krijgen. Ja, die varieert van een schriftelijke berisping, hè, dus in wezen een aantekening in je personeelsdossier, tot zelfs strafontslag Maar goed, dan moet het wel heel bond eraan toe zijn gegaan. Een andere optie is nog dat de mensen die hierbij betrokken zijn, dus het slachtoffer bijvoorbeeld, aangifte doet. En dat er dan een onderzoek volgt van het Openbaar Ministerie. Maar goed, zover zijn we dan natuurlijk nog lang niet. Het zit eerst nog in die interne fase.
0: De beeldvorming ten aanzien van geweld door de politie wordt natuurlijk behoorlijk gekleurd door beelden op sociale media. Hè? Maar wat zeggen de cijfers in werkelijkheid?
1: Nou ja, die zeggen dat er iets van 1,5 à 2 miljoen incidenten zijn in de Nederlandse samenleving per jaar, waar de politie een interventie pleegt. En in, zeg, 25.000 van die gevallen komt daar enige vorm van politiegeweld aan te pas. Dat kan dus zijn van een raakklap met de vlakke hand tot aan eventueel schoten. Mm-hmm. En van alles wat daartussen zit, van pepperspray en taser en politiehond, et cetera. Dat is dus percentueel gezien niet zo enorm. En daar nog binnen heb je iets van 130.000 aanhoudingen per jaar. Hè. En de meeste van die incidenten waar dus een interventie met geweld wordt gepleegd zijn aanhoudingen. Ja, dan is dus van die 130.000 aanhoudingen is iets van 25.000 gebeurt dat met enige vorm van politiegeweld.
0: Later deze maand komt u met een boek over politiegeweld. Ja. Is er sprake van toename van geweld als je de afgelopen 20, 30 jaar bekijkt?
1: Nee, over zo'n lange tijd is het zeker geen toename van politiegeweld. Maar,
0: over kortere tijd wel?
1: Ja, nou, dat is de omdat er een beter systeem is van melden en registreren en beoordelen en analyseren, zien we dat de cijfers wat oplopen. Als je daar heel goed naar kijkt, zie je niet echt een enorme trend opwaarts wat betreft geweldgebruik tegen personen. Uh-huh. Maar wat nu vooral beter wordt, zichtbaar wordt, doordat het beter gemeld en geregistreerd wordt, is geweld tegen zaken. En dat zijn ramen, deuren en dieren.
0: Ja. Of wordt er gewoon meer vastgelegd, meer geregistreerd?
1: Nou ja, het registratiesysteem is vele malen beter dan zeg 10 jaar geleden. En dat nodigt agenten dus ook uit om vlot en accuraat het gebruikte geweld te melden. Dat wordt nu ook beter vastgelegd, dus we weten gewoon meer. En dat is eigenlijk vooral winst van het nieuwe systeem. En in dat boekje dat binnenkort uitkomt van de Politieacademie en mij samen, daar geven we, dat is op verzoek van de politie, ook betere duiding en analyse van wat gebeurt er nu eigenlijk en hoe ontwikkelt zich dat.
0: Ja. En het is nu wachten op de uitkomst van het onderzoek, hè? Maakt het dan toch nog uit dat er ook internationaal ophef over is? Heeft dat nog invloed op de snelheid van het proces?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat de politieleiding er nu voor kiest om deze zaak even te isoleren en wat sneller te bekijken. Ook om de ophef, of dat nou internationaal is of niet, om in ieder geval een duidelijk antwoord te geven op wat er is gebeurd en hoe men daar naar kijkt. Dat zien we soms wel meer bij voorvallen. Ik weet dus niet precies of men dat doet. Maar op zich lijkt me dat wel verstandig om de onduidelijkheid zo kort mogelijk te laten zijn en daarmee ook vooral de speculaties een beetje de wind uit de zeilen te nemen.
0: Dus die ophef en die aandacht die heeft wel degelijk invloed ook?
1: Ik durf dat niet te zeggen, ik ben er helemaal niet bij betrokken. Maar ik kan me voorstellen dat men nu wel even voorrang geeft aan helderheid te verschaffen over dit voorval.
0: Ja. Jaap Timmer, politiewetenschapper, dank u wel.

0: Common Sense, Nightlight.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Er werd nog stevig onderhandeld vanavond laat in Brussel, want het is nog maar net bekend geworden. Het Europees Parlement en de Europese landen zijn het eens geworden over nieuwe, strengere terugkeerregels voor afgewezen asielzoekers. We gaan naar Brussel, correspondent Chris Ostendorf. Dag Chris.
2: Goedenavond Koen.
0: Het gaat in Nederland veel over migratie, maar bij jou in Brussel dus blijkbaar ook.
2: Zeker. Ja, dit kun je wel een week van de triomf van de voorstanders van een ultrastreng Europees asielbeleid noemen. Een week waarbij de rechten van migranten stevig worden ingeperkt en het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers veel strenger gaat worden. Vanavond ook, je noemt het al. Een doorbraak bij onderhandelingen die vanavond zijn gevoerd over het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Er komt één Europees vertrekbevel als jij geen recht hebt op verblijf in Europa. En wie niet kan blijven, die moet dan naar een uitzetcentrum kunnen weggestuurd, bijvoorbeeld buiten de EU ook. En dan komen ook nog donderdag de ministers van asiel bij elkaar, dus ook deze week in Luxemburg. En dat is de laatste keer dat ze elkaar spreken voordat het grote nieuwe EU-migratiepact ingaat. Dus je zou kunnen zeggen aan nieuwe regels geen gebrek in Europa.
0: Dat zijn grote ambities, Chris. Gaat dat ook lukken?
2: Ja, in principe zou je kunnen zeggen, als er zoveel nieuw beleid komt, dat op papier heel effectief zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld over die deal van vanavond, over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers en het mogelijk maken van die uitzetcentra buiten de EU. Dat zijn echt wel drastische maatregelen waar landen al heel lang op aandringen. Maar ook dat grote nieuwe migratiepact waar ze dan donderdag weer verder over praten, wat volgende week vrijdag ingaat, dat leidt ertoe dat je aan de buitengrenzen hele strenge selectie gaat laten plaatsvinden. Kansarme aanvragers worden vastgezet en teruggestuurd en kunnen niet meer doorreizen naar andere landen. Dus je zou zeggen, de EU maakt voortvarend nieuwe regels en de mensen die de regels maken, die zullen wel enthousiast zijn, dacht ik ook, toen ik vanmiddag naar het Europees Parlement ging. Ik sprak daar met Tineke Strik van GroenLinks PvdA en Marieke Elis van de PVV. Zij zijn toch niet heel erg optimistisch over dat hele grote pakket nieuw migratiebeleid. Luister maar naar Tineke Strik eerst en Marieke Elis van de PVV daarna.
3: Ik denk dat we heel erg teleurgesteld gaan worden. Want de verwachtingen zijn zo hoog opgeklopt. En wat er echt aan ontbreekt, is de werkelijke intentie om dit samen te gaan goedmaken, samen te gaan oplossen.
2: Marieke Elis van de PVV, bent u optimistisch?
4: Helemaal niet. Het stevend af op een ramp.
2: Waarom?
4: Ja, omdat de lidstaten aan de buitengrenzen er helemaal niet klaar voor zijn. De opvangcapaciteit is er niet. Als je denkt dat Griekenland binnen 12 weken kan vaststellen of een migrant minderjaardig, meerderjarig, wat seksuele geaardheid is, binnen 12 weken, dat gaat nooit gebeuren. In Nederland duurt dat nu 75 weken.
2: Papieren werkelijkheid?
4: Ja, 100%.
0: Rechts en links zijn het dus roerend eens. Dat klinkt niet heel hoopvol.
2: Dat is ook wel eens leuk, hè? Ja. Nee, hoopvol is het niet. Nee, blijkbaar zijn die politieke tegenpolen best wel negatief over dat hele grote migratiepact ging dit, wat over anderhalve week ingaat. En daar wreekt zich vooral het grote gapende gat tussen de papieren werkelijkheid van het beleid met de politieke werkelijkheid. Maar toch nog eerst even dat nieuws van vanavond, hè, over dat terugkeerbeleid. Daar is Nederland wel heel enthousiast over. Minister Van den Brink zei vanavond ook op X, goed nieuws uit Brussel. En door die nieuwe terugkeerrichtlijn, waar ze het vanavond over eens zijn geworden, kunnen afgewezen asielzoekers straks dus worden weggestuurd naar een terugkeerhub buiten de EU. Ook gezinnen met kinderen, volgens de laatste aanscherping, kunnen daar worden vastgezet. Marieke Elis van de PVV die zat vanavond bij deze onderhandelingen aan tafel. En zij is dan over dit deel van het migratiebeleid wel weer enthousiast. Rechtse partijen in het parlement zijn erin geslaagd dat strenger te maken. En dus, zei ze, is ze best positief.
4: We hebben ook de mogelijkheid voor terugkeerhubs, dus om mensen naar derde landen te sturen. Daar is ook verbetering in. En dan als mensen worden uitgezet nadat ze illegaal aanwezig waren in Europa, hebben we nu een mogelijkheid om een inreisverbod van maximaal 20 jaar op te leggen. Dat is momenteel maar 5 jaar en dat zouden we dan optrekken naar 20 jaar. En dat is zeker een verbetering.
2: Merkt u dat er dus ook een nieuwe wind waait in Europa als het gaat over dit soort veel strengere regels op migratie?
4: Jazeker, omdat er ook nu in het parlement voor het eerst een rechtse meerderheid is. Dus is het een wondermiddel? Absoluut niet. Maar is het beter dan wat er momenteel bestaat, zeker.
2: Zijn landen ook, denkt u, enthousiast om nu heel snel, als deze wetgeving rond is, die terugkeerhubs, die detentiecentra buiten Europa ook in te gaan richten?
4: Ja, wat de landen van plan zijn, dat weet ik niet. Maar we hebben in ieder geval nu de mogelijkheid geboden om dat wel te gaan doen.
2: En dat zou dan gaan helpen?
4: Zeker.
2: Ja, toch moet ik erbij zeggen, ook hier zal gelden, we moeten nog zien of het bouwen van die uitzetcentra heel snel een succes gaat worden. Want je weet vast nog wel, Nederland wilde eerst zo'n hub bouwen in Oeganda. Het Verenigd Koninkrijk probeerde het in Rwanda, Italië en Albanië. Maar al die proefballonnetjes bleken al snel juridisch en praktisch heel ingewikkeld. En duur trouwens. En mensenrechtenorganisaties waarschuwen ook voor het schenden van de rechten van asielzoekers. Dus Europa probeert het nu met deze nieuwe regels toch op de relatief korte termijn mogelijk te maken.
0: Maar de EU wil dus toch doorzetten.
2: Ja, ja, ze willen doorzetten. Hier in Brussel heet het daarom ineens innovatieve voorstellen om dit toch mogelijk te maken. Ja. En terwijl de inkt van dit akkoord nog maar niet eens droog is, zijn er al zo'n 10 landen die een kopgroep willen vormen, waar ook Nederland in zit, om te gaan praten met andere landen om dat soort detentiecentra, uitzetcentra, hoe wil je het noemen, op te gaan bouwen in landen buiten Europa. Gesprekken zouden al gaande zijn met landen als Kazachstan, Oezbekistan.
0: Tot slot donderdag de ministers van Migratie bijeen in Luxemburg over de invoering van het hele migratiepact.
2: Ja, dat wordt dan dat hele grote migratiepact dat al 2 jaar geleden is afgesproken. Donderdag gaan ze daarover praten om te kijken eigenlijk hoe ver zijn verschillende landen met het voorbereiden daarvan. Het idee van het hele migratiepact is dat landen eigenlijk zouden gaan samenwerken. Strenge selectie aan de poort, eerlijk verdelen van de lasten. Maar hier wordt het dan politiek. Houden landen zich aan de afspraken die ze zelf hebben gemaakt? Want laatst werd ook bekend dat Nederland zijn eigen ICT-systemen niet op orde heeft en dat de IND er niet klaar voor is, waardoor Budel dicht gaat en de registratie in Ter Apel moet gaan plaatsvinden. Maar Nederland is zeker niet het enige land dat zijn huiswerk niet heeft gedaan. Dat vertelde Tineke Strik van GroenLinks PvdA mij vanmiddag.
3: Nou, ik was laatst op werkbezoek in Griekenland en daar vertelden de ministers mij ook dat ze nog geen wet hebben die ze hebben ingediend bij het parlement. Ze zijn nu een beetje aan het oefenen met een nieuw screeningsformulier. Maar je zag ook in de praktijk dat heel veel nog niet conform het pact is. In Frankrijk hoorde ik vorige week dat daar ook nog geen enkele wet in het parlement is ingediend. Dus dat ze daar ook maar zien hoe ze het gaan doen.
2: En Nederland?
3: Ja, en wat Nederland heeft gedaan, die heeft er allerlei andere maatregelen genomen die niks met pact te maken hebben. Dus die heeft het zichzelf heel ingewikkeld gemaakt, ook voor de praktijk. Dus ik denk dat het ook in Nederland volledig in de soep gaat lopen.
2: Ja, en zo heeft ieder land wel weer zijn eigen reden waarom het asielbeleid niet volgende week vrijdag 12 juni ineens heel succesvol zal gaan zijn. Maar de reactie van lidstaten, van diplomaten die je kunt horen is van het is niet voor het eerst dat het Europees Parlement denkt te weten hoe de wereld in elkaar zit. Hoor je ze dan verzuchten en gun ons maar even de tijd om het in te gaan voeren. Dus ik denk, Koen, de discussie rond migratie gaat nog wel even door. Maar ook het afschuiven van verantwoordelijkheden, dat zullen we nog wel een tijdje blijven zien.
0: Chris Ostendorf, dank je wel. Morgen is het 80 jaar geleden dat Italië per referendum voor de republiek koos en tegen de monarchie, waarna de koning en zijn gevolg uit de laars werden verbannen. Hoe Italië zich nu verhoudt tot het Huis van Savoye bespreek ik met correspondent Angelo van Schaik in Italië. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, Angelo, wat was eigenlijk de aanleiding in 1946 om zo'n referendum op touw te zetten?
5: Italië had natuurlijk 20 jaar fascisme achter de rug. 5 jaar in de Tweede Wereldoorlog gezeten. Uh-huh. En de Italiaanse politiek wilde eigenlijk van de bevolking wel weten hoe het nu verder moest met Italië. Het land was nog wel relatief jong. Hè? Pas sinds 1861 was Italië een eenheidsstaat. Dus in 1946 was dat pas 85 jaar. Uh-huh. En dus werd er een referendum uitgeschreven waarin de Italianen zich konden uitspreken van ja, willen we doorgaan met de monarchie, met het Huis van Savoia, of willen we dat Italië een republiek wordt? Mm-hmm. Nou, van de 28 miljoen mensen die mochten stemmen, voor het eerst trouwens ook vrouwen, kwamen er bijna 25 miljoen opdagen. En 54%, zo'n 12 miljoen mensen, stemden uiteindelijk voor de republiek. En dat was eigenlijk grofweg het noorden van het land. Dus vanaf dat moment werd Italië een republiek.
0: Ja. En wat werd de koning precies verweten?
5: Het ging eigenlijk voornamelijk om koning Vittorio Emanuele III. Dat was de derde koning van Italië, na zijn vader Umberto I en zijn opa Vittorio Emanuele II. En hij werd vooral aangevreven dat hij het fascisme mogelijk had gemaakt. In 1922, na de Mars op Rome van Mussolini en zijn zwarthemden, had hij de toenmalige premier kunnen helpen door een decreet te tekenen, waardoor het leger de vrije hand kreeg om die opstand in de kop in te drukken. Maar in plaats van daarvan bood hij dus Mussolini het premierschap gewoon op een presenteerblaadje aan. Mm-hmm. En in de jaren daarna heeft hij eigenlijk gewoon alles wat Mussolini hem onder de neus legde, gewoon ondertekend. Inclusief de rassenwetten van 1938, waarbij Joodse Italianen gewoon buitenspel werden gezet. Die werden van universiteiten verbannen, werden uit overheidsdienst verbannen. En dat werd de Italianen, ja, daar waren er erg boos over in 1946. Hij vlucht trouwens ook nog eens een keer in 1943 uit Rome weg. Toen Mussolini werd afgezet. Mm-hmm. Laten we zo zeggen, de mensen waren al niet zo populair. En met deze koning werden ze dat nog steeds minder. Dus toen in 1946 Italianen de kans kregen om hem de laan uit te sturen, hebben ze dat dus ook gewoon gedaan.
0: Ja, en niet alleen de laan uit, maar het land uit, hè?
5: Ja, de Padri Costituenti, zoals dat zo mooi heet in het Italiaans, het college dat een nieuwe grondwet moest schrijven, die in 1948 uiteindelijk van kracht werd, die was een beetje bang dat als de Savoia's in Italië zouden blijven, dat ze misschien wel een soort tegenrevolutie zouden kunnen opzetten om de monarchie te herstellen. Dus ze hebben in die grondwet een bepaling opgenomen waarbij ze dus verbannen werden. Alle mannelijke leden van het huis van Savoia mochten geen voet binnen Italië zetten. En voor eeuwig was dat eigenlijk bedoeld. Zo staat het in de grondwet. Want het is inmiddels is dat eruit gehaald in 2002. Toen mochten ze er weer terugkomen. Want ze waren inmiddels niet meer zo bang voor de Savoia's. Dat zijn ze dus ook. Sindsdien zijn ze weer welkom in Italië. Ja,
0: maar ik begreep dat ze zelfs werden weggestuurd door de kustwacht als ze ook maar een beetje te dicht in de buurt van de Italiaanse kust kwamen. Zover ging het.
5: Ja, dat klopt. Ze mochten dus ook niet meer in binnen de territoriale wateren komen. Ze hadden een buitenhuis op Corsica.
0: Ja.
5: En dat was een half uurtje varen van Sardinië. En dichterbij dan dat mochten ze niet komen. En daar in het midden ligt dan een eilandje. Dat is Cavallo heet het eilandje. En dat is net Italiaans grondgebied.
0: Ja.
5: En daar is het dan in 1978 ook nog een tragedie geweest, waarbij de laatste kroonprins van Italië, de zoon van de laatste koning, bij betrokken was. Hij zou daar een Duitse student hebben doodgeschoten, of in ieder geval dodelijk hebben verwond. Mm-hmm. Overigens is hij later van vrijgesproken van dat hele verhaal. Mm-hmm. Maar dat was zo dicht. Dichter dan dat mochten ze gewoon niet bij Italië komen.
0: Nee. Hoe is dat eigenlijk met de koning en zijn familie daarna gegaan? Na hun vertrek uit Italië?
5: Umberto II, wat was de laatste koning van Italië, ook wel de meikoning genoemd, want hij werd koning op 9 mei 1946 uit mijn hoofd. En op 2 juni moest hij weer vertrekken. Dus dat was heel kort, maar hij heeft eigenlijk zich er nooit bij neergelegd dat hij geen koning meer was. Dus hij is in eerste instantie naar Portugal vertrokken, met zijn hele hofhouding, en bleef zich ook als een koning gedragen. Uiteindelijk ging hij naar Zwitserland. Daar is ook zijn zoon, dus Vittorio Emanuele di Savoia, de laatste kroonprins, ook opgegroeid. Ja, en die mensen hebben gewoon die hadden geld genoeg uiteindelijk. De koninklijke bezit is van hen afgenomen. Dus de paleizen die onder Italiaanse staat vielen, die zijn van hen afgenomen. En ook kroonjuwelen, dat soort zaken meer. Maar ze hadden uit zichzelf van hun eigen familie al heel veel bezit. En daar hebben ze al die tijd van geleefd. Investeringen, rente uit investeringen, dat soort zaken meer. En ze hebben gewoon een jetset leven geleid in Genève, in dat buitenhuis op Corsica, in Portugal. Dus ze hadden het niet heel erg zwaar, zullen we maar zeggen.
0: Nee, maar je zei al, uiteindelijk mocht ze toch weer voet aan wal zetten. Hè? En die laatste koning is ook in Italië begraven.
5: Klopt, ja. Die is begraven in het familiegraf in Turijn. Superga, dat is die heuvel bij Turijn, in 2024. Er was al, eind jaren 90 was er al een discussie gaande in Italië van moeten we die mensen nou niet gewoon de kans geven om gewoon weer terug te komen naar Italië en dat verbod, die verbanning op te heffen. Ja. En uiteindelijk is daar jarenlang over gediscussieerd en in 2002 werd uiteindelijk de grondwetswijziging aangenomen onder premier Berlusconi. En in 2002 kwamen ze dus inderdaad terug naar Italië. Zijn ze als eerste naar het Pantheon gegaan, hier in Rome. Mm-hmm. Waar zowel Vittorio Emanuele II als Umberto I begraven liggen. Om eerbetonen aan opa en overgrootopa te doen. En daarna zijn ze een soort verkenningstocht door Italië gaan maken om het land waar ze ooit koning van waren toch een beetje te leren kennen. Want ja, ze waren er nog nooit geweest. Ja.
0: Dat is een bijzondere gedachte. Ja.
5: Ja, dat is toch gek, hè? Je bent koning van een land waar je zelf nooit geweest bent. Ja, ja. Vittorio Emanuele, die Savoia zelf wel, maar zijn zoon dus niet. Een van de dingen was ook dat ze dus geen aanspraak zouden maken op tronen, maar ook niet op bezit. En vervolgens, dat duurde 5 jaar voordat ze dus een schadeclaim indiende bij de Italiaanse staat. Vanwege de geleden schade, morele en emotionele schade vanwege die verbanning. En ze wilden daarna ook nog de kroonjuwelen terug. Maar de rechter zei 2 keer van, dat gaan we dus niet doen.
0: Tot slot, Angelo. Morgen is het de nationale feestdag. En wordt dat groots gevierd?
5: Nou, ja. 2 juni is altijd de dag van de Republiek. Dan is er een militaire parade bij het Colosseum. De Via dei Fori Imperiali. Dit jaar is het iets anders. Vanavond, op 1 juni, is er altijd traditionele ontvangst bij de president. Normaal gesproken voor allerlei houten met toten. Maar vandaag heeft hij de tuinen van het Quirinale, het presidentieel paleis, opengesteld. Dus iedereen kon daar vandaag heen. Er was een concert in het Quirinale. En morgen is er, behalve die traditionele parade en het neerleggen van de krans op het Nationaal Monument, is er ook een groot concert op het plein voor het presidentieel paleis. En het heet Volti della Repubblica, dus de gezichten van de Republiek. Dus daar komen allerlei personages van de afgelopen 80 jaar voorbij. En dat zal een grootse happening
0: worden. Ik snap het. Nou, ik wens je veel plezier morgen. En mooi om je even gesproken te hebben, Angelo van Schaik. Dank je wel.
5: Fijne avond.

0: Neil Young, Heart of Gold. En nu een fragment uit Lichtval, een historische roman. Rembrandts blik verstarde, bleef hangen op mijn dijen en de kleur op zijn wangen verraadde hem. Traag draaide ik een rondje, mijn hemd draaiend in de wind, en ik wilde dat hij me zag, niet alleen als de dienstmeid, maar als een symbool van schoonheid, zoals hij zelf beweerde. Ja, dat woord is de hoofdpersoon van het boek, wat ik net voorlas, Lichtval. Hendrikje Stoffels. En Hendrikje was de derde vrouw van de beroemde schilder Rembrandt van Rijn. En de schrijver van Lichtval is hier, oud-SP-Kamerlid Maarten Heijk. Goedenavond, Maarten.
1: Goedenavond.
0: Ja, Hendrik was de derde vrouw van Rembrandt. Wat vond je zo fascinerend aan haar?
1: Nou, waar mijn fascinatie al begon, was eigenlijk haar vertrek uit Bredevoort. Mijn geboortestad.
0: Haar vertrek uit Bredevoort?
1: Ja, daar begint het eigenlijk al mee. Daar begint ook het boek, bij de ontploffing van de Kruittoren in Bredevoort. En ik heb heel lang langs het standbeeldje van Hendrikje gefietst in mijn jeugd. En heb ik me heel vaak afgevraagd, hoe kan het dat een meisje van 19 destijds naar het verre Amsterdam ging?
0: En daar de beroemde...

0: bekend. En dat is voor een schrijver een zegen. Dus dat betekent dat je dat voor een groot deel kunt invullen. Zij is natuurlijk als dienstmeid daar in huis terechtgekomen. Hoe precies? Nou ja, dat probeer ik in de roman te beschrijven.
1: Toen was Rembrandt nog getrouwd met Geertje Dirks, hè?
0: Ja, ze waren niet getrouwd. Hij is na Saskia zijn
1: mocht
0: eerste
1: niet
0: vrouw.
1: Meer trouwen.
0: Nee. Kon hij eigenlijk niet meer trouwen. In verband met de erfenis van Titus. Dus dat kon niet. Maar die relatie met Geertje Dirks, die is denk ik vanaf het begin heel, heel troebel en niet goed geweest. En,
1: sterker nog, hij liet Geertje opsluiten in het spinnenhuis.
0: Ja, en dat was wel al nadat hij contact had met Hendrikje. En ik denk ook dat dat alles met elkaar te maken heeft gehad. Hij zocht een manier om van haar af te komen. Ja, dat kan je wel zo zeggen. Dus daar zit heel veel spanningsopbouw in die onderlinge relaties. Ja. En ik heb geprobeerd een verhaal te vertellen over hoe dit gebeurd heeft kunnen zijn.
1: Ze scheelden 20 jaar met elkaar, hè?
0: Ja.
1: En zij werd ook zijn muze, want ze was een favoriet model voor hem.
0: Zeker, en ik denk ook dat zij hem echt uit een hele diepe en donkere periode heeft gehaald. Die jaren tussen de dood van Saskia. Titus was net geboren, dus hij heeft een hele moeilijke tijd toen gehad. Artistiek, maar ook in de zin van rouw. Om het verdriet van zijn Saskia, zijn grote liefde. Dan komt die andere vrouw in het leven waar hij eigenlijk, zij zorgt voor het kind. Hij heeft ook een soort van relatie met haar, maar dat bood het eigenlijk niet goed. Ja, en dan komt Hendrikje op het toneel. En dan komen dingen in de stroomversnelling. Dus dat is, zij heeft een enorme impact op hem gehad. Niet alleen
1: dat was wel weer een grote liefde na Saskia.
0: Zeker, ja. En of ze ooit op het niveau is gekomen, daar gaat deels natuurlijk het boek ook over. Of ze ooit op dat niveau is gekomen van zijn Saskia, dat is natuurlijk de vraag. Maar ik denk wel dat, los van het artistieke, zij ook financieel uiteindelijk natuurlijk met Titus samen Rembrandt de hand boven het hoofd heeft gehouden. En dus een veel grotere rol heeft gespeeld eigenlijk in het leven van hem dan veel mensen denken.
1: Ja, je zei al, je vertelt het in romanvorm, hè? Want heel veel moest je zelf ook invullen.
0: Ja, dus ik heb geprobeerd me zoveel mogelijk wel bij de feiten te houden natuurlijk. Ik probeer haar niet in gebouwen te laten binnentreden die toen nog niet bestonden. Maar aan de andere kant is er zo weinig niet over haar bekend. En niet bekend over hoe zij dichter bij elkaar zijn gekomen. Ja, dat ik het heel gaaf vond om dat natuurlijk zelf in te kleuren, zo'n geschiedenis.
1: En je vertelt het allemaal vanuit haar, hè?
0: Ja.
1: Vanuit de ik-figuur.
0: Ja. Ja, en daar heb ik wel aan het begin mee gestoeid. Van wat is nou de beste manier om dit te gaan vertellen? Ik wilde aan het begin nog veel meer vertellen in het verhaal. Nog veel meer over die kruittorenramp. Wat er allemaal nog meer gebeurde. Maar ik merkte al heel snel dat te groot werd. Te ingewikkeld, te moeilijk. En toen hebben anderen ook gezegd van, je moet je gewoon tot Hendrikje beperken. Dat wil je graag vertellen. Ga dat dan doen. En toen heb ik ervoor gekozen om het rechtstreeks vanuit haar persoonlijke verhaal te brengen.
1: Wat voor vrouw was zij, denk je?
0: Ik denk dat zij echt meerdere kanten had. Dat zij aan de ene kant ook vanuit haar opvoeding in het soldatenmilieu waar ze opgroeide in Bredevoort, in zo'n vestingstad, in het staartje van de 80-jarige oorlog, dat zij best wel gehard was in dat soldatenleven.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd ook, als ik kijk naar een beetje die Achterhoekse mentaliteit, niet al te gek, niet al te wild. Maar wel ook op een gegeven moment, en zeker nadat natuurlijk die kruittoren ontploft en een groot deel van Bredevoort verdwenen is, dat ze echt heeft gedacht van, wat wil ik, wat moet ik hier nog? Hè? En dat haar echt getriggerd heeft om toch die stap te zetten.
1: Heb je sympathie voor haar gekregen?
0: Ik denk het wel. Ja,
1: je zegt het ook een beetje aarzelend.
0: Ja, omdat ik juist ook wel probeer haar rafelranden op te zoeken.
1: En noem eens zo'n rafelrand.
0: Nou ja, ik denk dat zij de stappen die zij heeft gezet om niet alleen in het huis, maar ook in het hart van Rembrandt te belanden, heeft zij echt wel, bijvoorbeeld als het over Geertje Dirksen gaat, die andere vrouw in dat huis, dingen moeten doen waarvan je nu kunt zeggen, nou, dat is niet al te vrij.
1: Waar denk je dan aan?
0: Zij heeft uiteindelijk bijgedragen aan het uithuisplaatsen van Geertje Dirks. En dat zij terecht kwam in dat spinhuis in Gouda.
1: Dus zij heeft die vrouw eigenlijk koud gesteld. Soms.
0: Ja, zij heeft ook getuigd tegen haar. Er zijn niet heel veel bronnen over, maar daar is wel een spelletje gespeeld. En ik denk dat zij daar wel aan een bijdrage in heeft gehad.
1: Jij zei al, Hendrikje kwam uit Bredevoort, waar jij zelf ook vandaan komt. Is dat daar een bekend verhaal van? Hier komt Hendrikje Stoffels vandaan.
0: Jawel, iedereen in Breedvoort weet dat zij daar vandaan.

0: aankomt. En dat zij natuurlijk bij Rembrandt hoort. Dat beeldje staat daar pontificaal op het centrale plein. Hè, daar waar vroeger eigenlijk het kasteel stond. Ik denk wel, als je het beeldje ziet, dat je wel denkt van het is ook wel heel achterhoeks bescheiden. Dus het is, het is niet zo van kijk ons nou eens een hele bekende Nederlander hebben. Het is een heel klein, vriendelijk, schappelijk beeldje. Wat mij betreft mag dat wel wat steviger.
1: Maar jij zei, mede door dat beeldje is ook jouw interesse gewekt.
0: Ja, dat klopt.
1: Want je dacht wel van, wie is deze vrouw?
0: Ja, en hoe komt zij in dat verre Amsterdam terecht?
1: Ja. En hoe bepalend, dat is misschien moeilijk te beantwoorden, is zij uiteindelijk geweest voor Rembrandt?
0: Ja, ik denk nog meer bepalend dan we nu misschien lange tijd gedacht hebben. Niet alleen als het gaat over de manier waarop hij haar geportretteerd heeft. Want er zijn meerdere schilderijen natuurlijk waarop zij voorkomt. Maar ook wel de manier waarop zij hem door die periode van rouw heeft getrokken. Maar ook uiteindelijk, terwijl hij ook door zijn levensstijl en zijn manier van doen en zijn verzamelwoede van allemaal rariteiten
1: en zijn faillissementen
0: en steeds verder richting het faillissement ging, heeft zij uiteindelijk ook een grote rol gehad in het in een soort doorstart, zeg maar, samen met Titus.
1: Dus het is toch een belangrijke figuur geweest in het leven
0: zeker,
1: van Rembrandt.
0: Zeker. En dat mogen best meer mensen weten.
1: Ja. Ja. Nou, daar heb jij flink aan bijgedragen, hè, door dit boek. Want je boek verschijnt morgen ook, Lichtval. En het was mooi om je hier te ontvangen, Maarten Heijing. Dank je wel.
0: Dank je wel.
2: Het is 11:55.
1: In Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, is de wijnkelder van Jozef Stalin geopend. De voormalige Sovjet-dictator bewaarde daar zo'n 40.000 flessen. En Stalin hield wel van een glaasje. Vooral Georgische wijnen vond hij lekker. En de Nederlands-Georgische Maya Udu-Ashvili komt oorspronkelijk uit Stalins geboorteplaats Gori. Goedenavond. Ik hoor u niet. Ik hoop dat u mij wel hoort. Mevrouw Udu-Ashvili.
3: Ja, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Was Stalin zo'n wijnkenner?
3: Stalin wijnkenner. Stalin was volgens mij geen wijnkenner. Maar Stalin hield van de Georgische wijn.
1: Dat speciaal van. En wat was dan zijn favoriete wijn?
3: Hij had volgens mij twee favoriete wijnen. Eén was Kind Marauli en andere was Gwanchkara. Beide zijn best speciale wijnen eigenlijk, want ze worden, die fermentatieproces van de beide wijnen gaat onder de grond in de aardepot eigenlijk. Mm-hmm. En zonder suikertoevoeging.
1: Terwijl het wel een zoete wijn is.
3: Wat
1: toch?
3: Zegt u?
1: Terwijl het wel een zoete wijn is, toch?
3: Ja, Kind Marauli is helemaal zoet. En Gwanchkara is halve zoete wijn.
1: Ja. Stalin werd geboren in Georgië, maar was natuurlijk de machtigste man van de Sovjet-Unie. Wat heeft dat voor effect gehad of voor die wijn die u noemt? Is die daardoor ook heel populair geworden?
3: Stalin was natuurlijk dictator. Hij heeft heel veel mensen eigenlijk vermoord. Mm-hmm. Daar zijn wij Georgiërs niet zo erg trots op.
1: Nee.
3: Maar ik kan me nog herinneren als klein meisje tijdens Sovjet-Unie achter de IJzeren Gordijn, zoals het genoemd is, werd eigenlijk. Ik kan me nog herinneren dat mijn opa bijvoorbeeld die gasten had in het huis. Hij was heel erg trots op dat hij Gwanchkara kon inschenken voor de gasten. Want toen in de tijd Gwanchkara is tijdens IJzeren Gordijn, zeg maar, Gwanchkara is heel erg populair geworden omdat Stalin van Gwanchkara hield.
1: Dus dat heeft wel effect gehad.
3: Ja. Het werd nog meer populair dan, dan het gewoon bekend werd. Dat.
1: En is die wijn ook in Nederland verkrijgbaar?
3: Ja, zeker. Oh, ja. Ja. Het worden nog steeds meer Georgische wijn naar Nederland geëxporteerd. Nog steeds meer. Want na 2008, na de laatste invasie van de Russen in Georgië, de Vijfdagen Oorlog, is Georgische wijnkwaliteit is verbeterd. Want het werd niet meer naar Rusland geëxporteerd. Mm-hmm. En is meer Europese, Georgische wijn voldoet meer aan Europese standaarden daardoor. En wordt gewoon meer wijn naar Nederland.
1: Wat gaat er nu eigenlijk gebeuren met die wijnen van Stalin? Worden die verkocht? Die 40.000 flessen?
3: Het wordt verkocht inderdaad door de huidige regering. Want helaas, in de heden ook in Georgië. Er is een regime eigenlijk, die huidige regime, die ook pro-Poetin is. En Poetin is natuurlijk pro-Stalin. En en de huidige regering is ook natuurlijk pro-Stalin eigenlijk.
1: Ze gaan in de verkoop in elk geval. Maya Abu Ashfi, ik dank u hartelijk voor uw uitleg. En dit was het oog van vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met violist Cecile Huinen. En morgen zit hier Wilfried de Jong. Voor nu een mooie en rustige nacht. Tijd
4: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk!
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA, door Henry Meijer.
6: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Radio Oost, thuis in Overijssel.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

genacht. De wiede wereld is er wel, via draad en galm, omdat ik vaak nog groenige heb zacht. Maar die verste vetten

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.